0: bedrijf met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden de regering Vučić corrupt en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is kans op mist vannacht. Morgen is het opnieuw zonnig en droog bij 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

balls of fire. It's just great balls of fire.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot een jaar. Er werd in Senegal in verschillende keren werd daar gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens de autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Rijd je op de A59, knooppunt Zonzeel-Sertogenbosch, dan kom je tussen Terheide en knooppunt Hooipolder een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A59, knooppunt Zonzeel-Sertogenbosch, dan kom je tussen Terheide en knooppunt Hooipolder een spookrijder tegen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen bokser Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

Goedemorgen, het is zondag 24 mei, kort na 6 uur. Van harte welkom bij Groot Nieuws. We staan aan het begin van een, je hoorde het net, naar verwachting zonovergoten eerste Pinksterdag. Daar zullen een boel mensen blij mee zijn. En vanmorgen zou ik willen zeggen, ja, als de uitstorting van de Heilige Geest, het Pinksterfeest, net zo uitbundig is als dat de zon vandaag schijnt, dan zou er veel goeds gebeuren. Uiteraard veel liederen die met de Heilige Geest te maken hebben vanmorgen. En je zult merken, diverse singer-songwriters die vullen dat vanzelfsprekend op heel eigen wijze in. Zoals Wanda Jackson zometeen het Walking in the Spirit zingt. Maar we beginnen, ik zou haar zeggen, hoe kan het anders, met Brian Duncan. Come, Holy Spirit. Dat is een gebed, een verlangen, wat je hopelijk zelf ook kent.

Ja, het lied Holy Ghost was dat. Gezongen door de Amerikaanse singer-songwriter John Mark McMillan. Een jaartje jonger dan ik zag ik met een folklied dat in 2014 werd uitgebracht. Trouwens, op deze eerste Pinksterdag, misschien zijn er wel luisteraars die mij een stapje verder kunnen helpen. Ik bedacht, wanneer heb je het nou over de Holy Spirit en wanneer over de Holy Ghost? Want dit liedje heette dus echt Holy Ghost. Ik weet dat daar verschillende theorieën over zijn en uitleggingen, maar wellicht zijn er luisteraars die heel thuis zijn in het Engelse spectrum. Vertel het me vooral in de NPO Luister-app. 15 jaar voor dat liedje van zojuist bracht Point of Craze, een volledig vrouwelijke vocale groep is dat, hun Heilige Geest lied uit. Je hoort When the Wind Blows. En even voor wie daar toch wat minder kennis over heeft, de Bijbel beschrijft het verhaal van een wind, een bries die opstak terwijl Jezus' leerlingen na zijn hemelvaart wachten op de komst van de Geest. En dat gebeurde door die zichtbare en voelbare tekenen van vlammetjes van vuur en van wind. En daar is de titel van dit lied dus op gebaseerd.

New World Sun was dat met Sweet Holy Spirit. Wat een mooi begin van de zondag, van deze Pinksterzondag. Hopelijk ben je aan het wakker worden of je zit al in het ochtendzonnetje, want dat kan toch echt al met een kop koffie en een croissant. Ik zou zeggen, geniet ervan. En als je aan het werk gaat, op de boerderij of in de zorg of waar dan ook, misschien ga je wel helpen op opwekking, die grote Pinksterconferentie in Biddinghuizen. In ieder geval kreeg ik al een appje vanmorgen van een van jullie die zei, daar ga ik zo naartoe. Nou, dan zou ik willen zeggen, heb een hele goede dag. Willeke, die zegt in de NPO, luister, heb goedemorgen. Wat fijn om deze eerste Pinksterdag van start te gaan met mooie woorden die gezongen worden over de Heilige Geest. In de stilte van de vroege ochtend, enkel luisteren. Nog niemand om mij heen. En zulke reacties zijn er meer in de NPO Luister-app. Dankjewel, fijn om op die manier met elkaar in contact te zijn. Deze zondag is speciaal, omdat het Pinkster is natuurlijk, extra bezinning op dat stukje van het christelijk geloof. In een lied uit 1977, toch bijna 50 jaar geleden, vertelt Amy Grant hoe fijn het is om in aanbidding op een bergtop te zitten en de geest van God te ervaren. En toch is het uiteindelijk de bedoeling dat we afdalen naar het dal om de mensen om ons heen te inspireren met zijn geest. Mountaintop ga je horen.

Ja, een prachtig mooi lied, gezongen door de muzieksamensteller van dit programma Groot Nieuws, gedragen door uw geest. Remco Hakkert hoorde je, wellicht kort maar zo meezingen. Ik noemde de tekenen van wind en vuur al, en daar zingen de Maranatha-singers ook over in het volgende lied, Wind and Fire.

Michael Crawford was dat, met het lied Spirit of the Living God. Een soort belijdenis en een gebed in één. En vaste luisteraars die weten dat we rond de klok van 7:15 een lied van hoop draaien, omdat we ons realiseren dat we leven in een wereld vol pijn, vol verdriet. En wij zeiden hier net tegen elkaar ook van desinformatie. Je weet toch intussen niet meer wat waarheid is en wat niet als de Amerikaanse president dingen zegt. En hoop of perspectief lijkt te bieden. Maar ja, het bleek zo vaak loze praten zijn. Dat is best wel pijnlijk eigenlijk. Dat gewoon de waarheid niet meer, ja, we weten het eigenlijk misschien allemaal wel, maar niet meer zomaar gehoord wordt. Dachten, wat gaan we dan vandaag doen? Nou, het lied By My Spirit. In het Nederlands is het bekend als niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het gebeuren. Daar gaan we naar luisteren vandaag als lied van hoop. Het is in een versie van Leslie Phillips en Matthew Ward. En ik hoop dat je de melodie herkent en dat je geniet van dit lied.

De Zweedse zanger Edwin Adel hoorde je met Like a Wind. Nou, ik had het al aangekondigd. Er komt van alles langs qua wind, qua vuur. Net zoals bij Moederdag er allerlei liedjes blijken te zijn over Moederdag. Bij Vaderdag straks over Vaderdag. Zo draaien we vandaag uiteraard al die liederen die maar langs blijven komen over de Heilige Geest. Johnny and the Jesuits, misschien ken je ze wel, treden regelmatig op. Vandaag de dag brengen vrolijkheid en blijdschap op een heleboel plekken. Be still for the spirit of the Lord, zingen ze. Ik hoop dat je het mooi vindt.

Nou, als je met dit lied niet in alle rust wakker kunt worden, dan weet ik het ook niet meer. Met dank aan Johnny en de Jesuits. Het is bijna 7 uur. We gaan er even tussenuit voor het nieuws. En daarna zijn we natuurlijk terug voor een tweede uur Pinksterliederen. Hier bij Groot Nieuws. We gaan luisteren naar een stukje uit de podcast Vraag het Julien. Uiteraard een boel fijne muziek. En blijf vooral reageren. En wat mij betreft, vertel maar eens wat jij vandaag gaat doen. In de NPO Luisterapp. Ik kan het straks voorlezen in het volgende uur. Anoniem als je dat wil. Of anders met je voornaam erbij. Het is helemaal aan jou. Graag tot zometeen.

0: deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieve, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
15: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
16: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
17: Uitstekende keuze, dat is dan €2 miljard.
16: Dank je. Hé, maar wacht eens even, dit staal is helemaal niet groen.
18: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken, met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
19: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 7 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode en 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. En vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige dag vandaag. Het blijft ook droog met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Groot nieuws, Jurjen ten Brinker.

Every time I feel the spirit, Bebby Mason en de Gators hoor je. Het tweede uur van Groot Nieuws. Ik ben benieuwd naar jouw ervaring bij het luisteren. Het is eerste Pinksterdag en veel liederen die we met elkaar luisteren, horen, meezingen wellicht, die gaan over het werk van de Heilige Geest. Over de wind, over het vuur. En zo zegt een van jullie, ik ga vandaag eerst naar de kerk. Daar zingen in de muziekgroep vanmiddag in het zonnetje, genieten van de sing-in van opwekking. Ook iemand anders schrijft hetzelfde. Ik stap zo in de auto om het Pinksterfeest op opwekking te vieren. Anderen die blijven juist thuis, luisteren naar een kerkdienst op de iPad, zegt Anna. En ieder die gaat het invullen vandaag op zijn eigen manier. Gisteren was ik zelf op opwekking. Het was er een drukte van je welste. En ook vanuit mijn eigen gezin weet ik, dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus als je die plaatjes voorbij ziet komen en denkt, jongen, daar zou ik ook willen zijn. Nou ja, het was fijn om er te zijn, maar het was ook hartstikke warm en heel erg druk. En het is prima als jij kiest voor de rust op deze eerste Pinksterdag. Ik hoop dat dan vanochtend Groot Nieuws met de liederen wel een beetje helpen om in de stemming te komen van het feest van de Heilige Geest. We gaan luisteren naar een nummer van Psalm Project. Want ook in de psalmen wordt wel het een en ander gezegd wat te maken heeft met Gods geest. Al wordt het wellicht niet zo letterlijk genoemd. Maar bijvoorbeeld Psalm Project met Psalm 32. Het lied heet Als Nieuw Geboren. Ja. En dat is nu net het werk van de Heilige Geest in ons. Ons nieuw maken.

Het vorige uur hoorde een lied dat een welkom uitspreekt richting de Heilige Geest. En nu weer, dit keer het echtpaar Gerald en Nelinda Troost met Welkom, Heilige Geest van God. Ja, ik noemde het al eerder deze ochtend, maar de tekenen van wind en vuur die horen bij het aloude Pinksterverhaal, waar de discipelen in een bovenzaal bijeen waren en wachten op de trooster, de Heilige Geest, nadat Jezus naar de hemel was gevaren. We horen zo Martijn Buwalda over het vuur. Maar eerst is hier Marjolein Keizer met haar lied De Wind.

Hopelijk herken je dat verlangen naar die geest van God. Maar misschien heb je het ook gewoon nodig om te zeggen: u bent welkom, Heer. Of welkom, Heilige Geest. Om eerlijk te zijn heb ik vaak niet gebeden tot die Heilige Geest. Ik sprak in mijn gebed vooral God aan, of de Vader, of soms Jezus. Maar sinds een aantal jaren bid ik toch ook gewoon tot de Heilige Geest, omdat het in veel liederen gebeurt en het ook klopt. Want de Heilige Geest is net zo goed aanspreekbaar als de andere personen in Gods wonderlijke drie-eenheid. Je hoort de band van Opwekking, Kom, O Heilige Geest. En dat zullen ze vandaag op dat grote Pinksterfestival in Biddinghuizen met wel 60.000 mensen ook wel gaan zingen. Want er wordt een grootse zing-in gehouden. Een aantal van jullie die gaan er naartoe. Maar luister maar mee of zing mee met dit lied uit de bundel Opwekking.

De band Cela van Stad met het lied Wij leven van de wind. Een klassieker op deze Pinksterzondag. Dat, maar zeker ook het volgende nummer, Stromen van Zegen. In een versie gezongen door Joke Buijs.

0: Ja, een wat ouder nummer was dat uit het liedboek De Heer heeft mij gezien en onverwacht. Het werd gezongen door de leadzanger van Trinity en voorheen ook Cela, Albert Smelt. En Willeke die appt in de NPO Luister-app. Wat een prachtig lied, De Heer heeft mij gezien. Met een hartje daarachter. Ja, zo bijzonder is dat wel. Het is tijd voor een deel uit de podcast Vragen Jurjen. De aflevering die afgelopen vrijdag online kwam, ja, die heeft heel veel herkenning en reacties opgeroepen. Ik heb dit niet eerder meegemaakt, dat een bericht op social media hierover ook zoveel gedeeld werd en voor zoveel mensen als herkenbaar werd ervaren. Ik zou zeggen, luister het vooral terug, want ja, de bijdrage van een aantal ervaringsdeskundigen, juist die maakten veel los en die kan ik je natuurlijk nu niet hier zomaar eventjes terug laten horen. Een stukje uit de podcast, dat ga ik je wel vertellen. Als ook natuurlijk, waar ging het dan precies over?
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: Nou, de vraag die naar mij toe was gekomen, die was in hoeverre we nu te maken hebben met problemen bij de schepping, zou ik bijna willen zeggen. Cindy die stuurde mij een app en die zei, of een vraag via de e-mail was het eigenlijk. En die zei, ja, mensen die met een handicap leven, met een chronische ziekte, ja, die kunnen bidden wat ze willen, maar eigenlijk heel vaak gebeurt er dan niet echt wat. Ik geloof in wonderen, zei Cindy erbij. Maar het lijkt wel alsof het bij deze ziektes haast ingewikkelder of moeilijker is om die wonderen dan ook daadwerkelijk terug te zien, terug te ervaren. Wat zegt de Bijbel daar nu eigenlijk over? Dat was haar vraag. En we zijn toen met elkaar gaan kijken naar de schepping, het verhaal van de schepping. Als ook dat waar we in terecht zijn gekomen, de gebrokenheid in dit leven. Daar heb ik wat dingen over verteld. Ook professor Dr. Willem Ouweneel heeft het een en ander erover neergelegd.

En vervolgens kwamen we een beetje op dit punt uit. Wat verteld werd door ervaringsdeskundigen over een verlangen naar een wonder en tegelijk ook de acceptatie dat het momenteel is wat het is, dat is nou precies waar geloof over gaat. In Johannes 9 bijvoorbeeld lezen we over een blinde man. De leerlingen van Jezus die vragen dan aan hem, aan Jezus, heeft deze man gezondigd of zijn ouders? Moet je nagaan. Dat zou dus voor Jezus' leerlingen een verklaring zijn waarom de man blind is. Van, ja, we zien een blinde man, heeft hij gezondigd of zijn ouders? Nou, Jezus die maakt korte metten met dat denken. Hij zegt namelijk, deze man niet en zijn ouders ook niet. Maar dit is om de grootheid van God zichtbaar te maken. Het idee dat zonde de oorzaak is van handicaps of ernstige ziekten, in ieder geval dat daar dus een is gelijk teken tussen staat, dat dat gerelateerd kan worden met elkaar, dat idee moeten we echt loslaten. Het is natuurlijk wel zo dat handicaps en ziekten het gevolg zijn van de zondeval in het algemeen. Het is niet zoals God het bedoeld heeft. In dit verhaal wordt de man uiteindelijk genezen, terwijl we allemaal weten dat er ook mensen zijn die eindeloos blijven bidden en waar dat wonder van genezing tot nu toe niet heeft plaatsgevonden. Misschien heb jij wel gebeden voor mensen die inmiddels overleden zijn, terwijl je zo hoopte of ook geloofde dat God zou gaan ingrijpen middels een wonder. Even terug naar de vraag van Cindy. Is het nou zo dat mensen die met een handicap geboren zijn daarmee moeten leren leven? Of is het onderdeel van het plan van God in hun leven? Of mag je daar ook tegen strijden voor bidden om herstel en om genezing? En toen in dat gesprek wat ik met Gerben had, die een vriendin heeft die ernstig ziek is, of in ieder geval die chronisch ziek is, die dus al heel lang op bed ligt en weinig energie heeft, Marina de Haan sprak ik, die met iets vergelijkbaars zit, met een ziekte die elke keer weer opkomt, die haar heel erg belemmert. Toen viel het ons eigenlijk op dat er heel veel mensen zijn die het lastig vinden om met dat soort ziektes om te gaan. Je wordt soms wat vergeten in de kerk. En daar komt bij dat mensen ook eindeloos veel ongevraagde adviezen gaan geven. Moet je misschien niet dit? Zou je niet eens dat? Terwijl deze mensen die met chronische ziekte te maken hebben eigenlijk vooral een arm om de schouder nodig hebben. En moeten horen, joh, ik denk aan je of ik ben er voor je en het komt goed. In plaats van, nou ja, misschien kun je nog dit, misschien kun je nog dat. Gerben die verwoordde het eigenlijk heel mooi door te zeggen, wij zitten in een proces van accepteren van de situatie, terwijl die ander, die daar eigenlijk niet mee om kan gaan, nog steeds probeert het voor ons te fixen. We gaan zo meteen in het derde uur van Groot Nieuws nog iets horen vanuit de Bijbel. Hoe moet je daar nou naar kijken? Maar voor nu, ik was vooral heel dankbaar voor het feit dat we zo'n eerlijk gesprek konden voeren en dat dat voor veel luisteraars een boel herkenning opleverde. Tegelijk, we blijven vasthouden en verlangen naar heelheid, naar herstel hier in het tijdelijke leven of straks in de eeuwigheid bij God. En daar gaat ook het volgende lied over wat Reijer van Drongelen gaat zingen. Vul dit huis met uw glorie.

De kracht van uw liefde. Marcel Tsimer en Samenzang waren dat. We gaan nog even terug naar een ander soort lied. Jennifer Knapp, All Consuming Fire. Opnieuw, dat vuur van de Heilige Geest.

Dat was Elise Manna. Als je vaker luistert naar Groot Nieuws, kon het natuurlijk niet missen. En de titel van het lied dat ze zong was Luister naar de Wind. Dit was het tweede uur van Groot Nieuws. We gaan er zo even uit voor het nieuws van 8 uur. En hebben daarna nog een heel uur koren samenzang in het kader van Pinksteren. Graag tot zo!

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 8 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. En dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode en 24 mensen raakten gewond. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden de regering Vučić corrupt en eisen nieuwe verkiezingen. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. En ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. En vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijke mist lost snel op. En dan wordt het een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
17: Groot nieuws, Jurjen ten Brinke.

Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Samenzang was dat wat je vast en zeker heel hard hebt meegezongen. Welkom bij het derde uur van Groot Nieuws. Ook voor de luisteraars die nu net zijn ingetuned op deze prachtige zondag. Pinksteren is het. En we hebben twee uur lang ook naar Pinksterliederen geluisterd van verschillende genres. Nou is het eerlijk gezegd wel zo dat dat bij het deel koor en samenzang iets moeilijker is dan in de eerste twee uur. Maar ze zijn er anderzijds echt wel. In de psalmen en op andere plekken. Dus ook dit derde uur van Groot Nieuws denken we na over Pinksteren. Natuurlijk is er ook een fragment straks over de podcast Vraag het Jurien. En ik ga met je bidden rond de klok van 20:15. En was van de week het nadenken over deze aflevering, deze uitzending van Groot Nieuws. En bedacht dat ik ook nog met iemand ga bellen. Maar dat is dan even een verrassing voor zometeen. We gaan eerst naar Psalm 25 door mannenkoor Halleluja. Ze komen van Urk en ze zingen dit lied. Vers 2, vers 4 en vers 6.

Het is een van die woorden die de Bijbel gebruikt voor de Heilige Geest. De trooster. Wat een prachtig iets is dat. En daar werd zojuist van gezongen. Door het Sharon Zedek-koor. Ja, de trooster is gekomen. En vorige week hoorden we nog even over de term Wezenzondag. Nou, dat is dus voorbij, want het is Pinksteren. De leerlingen van Jezus zitten niet meer in die periode tussen hemelvaart, Jezus die wegging, en de Heilige Geest. Want hij is uitgestort. En op die manier is God altijd bij ons. Die geest die overlaat ons ook met zijn vruchten. Zo schrijft de Bijbel het. En vruchten komen voort in ons leven als we op een rank geënt zijn. De Bijbel noemt de rank Jezus. Con Amore, die zingt erover. Wat zijn de goede vruchten?

0: Ja, een kinderkoor was dat. Dat was best even geleden, eerlijk gezegd, in groot nieuws. Dus voor diegenen die juist daarvan houden, hartstikke fijn dat dat weer een keer kon. Ik zei het zojuist al, ik ga even bellen met iemand op deze eerste Pinksterdag. En met wie dan wel? Nou, met de dame die mij heeft leren radio maken, jaren geleden. Mathea Hogeboom-Vrij. Goedemorgen, Mathea.
1: Goedemorgen, Jurjen.
0: Ja, wat leuk dat ik jou mag bellen op deze eerste Pinksterdag.
1: Ja, dat vind ik ook heel leuk. Ja.
0: Destijds werkte jij eerst bij Radio 1 en op andere plekken, maar ook bij Radio 5. En toen ik daar wat dingen mocht gaan doen, volgens mij inmiddels een jaar of 10 geleden. Nu werk je bij Transworld Radio. Wat is dat voor organisatie?
1: Ja, TWR is een organisatie die via media het christelijk geloof deelt met mensen over de hele wereld. En we staan trouwens ook vandaag bij opwekking in de Mission Expo. Dus kom vooral langs. Ik ben daar zelf ook vanmiddag en vanavond. Jullie, misschien kom ik jou nog tegen.
0: Ja, ik ben er ook. Nou, zeker.
1: Ja, oh, leuk. Leuk. Ja. Nou, maar TWR doet het wereldwijd. En we hebben een project, of we zijn onderdeel van een project dat heet Sunday. En dat is gericht op vluchtelingen en migranten in Europa. Dus dat is specifiek waar ik dan mee bezig ben.
0: Hey, en wat is dan precies de doelstelling daarvan? Wat doen jullie daarin, zeg maar, naast al die andere organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen?
1: Nou, wij zijn natuurlijk een mediaorganisatie, dus wij hebben heel veel materialen gemaakt door mensen uit deze landen, of door mensen die uit die landen komen en inmiddels hier wonen. Dus wij hebben een hele, heel breed spectrum van allerlei programma's die we kunnen delen met mensen. En we maken ook nieuwe programma's. We hebben bijvoorbeeld een serie in het Farsi opgenomen, de taal van de Iraniërs. Er was trouwens een Iraniër en een Afghaan die dat samen deden. Met de titel Welcome to Europe, dus Welkom in Europa, waarin ze vertellen hoe het is om te leven in Europa, maar ook een beetje delen van wat best wel heel lastig is, wat moeilijk is. En ook om wat te vertellen over de christelijke geschiedenis van Europa. En zij zijn zelf christenen. Dus het is een manier om het geloof te delen, maar ook om mensen welkom te heten. En dat wordt gedaan door hen zelf. En wij maken dat mogelijk.
0: Nou, wat mooi. Maar dat heeft natuurlijk ook alles met Pinksteren dan te maken. Want Pinksteren is ook wel de zendingsopdracht. Hè, de leerlingen van Jezus die de wereld ingestuurd werden door de kracht van de Heilige Geest. En al die verschillende talen op de eerste op de Pinksterdag in Jeruzalem. Is dat van jou een motivatie om dit te doen, Mathea?
1: Ja, absoluut. Ja, dat is mooi. Om heel eerlijk te zijn had ik zelf dat linkje nog even niet gebracht. Het is natuurlijk mijn werk, dus ik ben er heel veel mee bezig. Maar nee, klopt. Juist vandaag is het een hele mooie. Ja. En we zijn natuurlijk ook wel verbonden nu wereldwijd via het nieuws. Hè. Iedereen volgt alles wat er gebeurt in het nieuws. En we volgen ook wat er in Iran gebeurt bijvoorbeeld. Hè. Nu is het weer spannend. Gaat er een akkoord komen of niet? Al die dingen die in het gewone leven zo dominant en zo bedreigend ook kunnen spelen. Die spelen natuurlijk ook door voor gelovigen. En het is heel bijzonder om dan te zien hoe die daarmee omgaan. En daardoor kun je ook geïnspireerd raken. En dat is bijvoorbeeld een van de dingen die we doen. We hebben nu een nieuwe trauma-serie over getraumatiseerd zijn. In het Farsi opgenomen. Die komt heel binnenkort op de Farsi-app die we hebben. Dus we hebben een Sunday-app in het Farsi. Op die manier kunnen we dus ook echt inderdaad door alle talen heen, want we kunnen dat vaker gaan toepassen, verbonden zijn met elkaar en elkaar helpen. En natuurlijk bovenal verbonden zijn met God.
0: Ja, hartstikke mooi. Ik zit inmiddels even op mijn telefoon te kijken. Je moet, het woord Sunday komt in de App Store best veel voor. Dus je moet echt even Sunday app schrijven.
1: Sunday app, ja.
0: En dan kom je hem tegen. Zeker voor de mensen dus die ook bijvoorbeeld contact hebben met Iraanse vluchtelingen. Juist. En aanraden om deze app te laten zien aan je Iraanse contacten. Hey, nog even dit. Ik zie op de website van Transworld Radio bij jou als coördinator migrantenmedia een heel mooi zinnetje staan. Jij schrijft: ik vind het prachtig om bij Transworld Radio een schakeltje te mogen zijn in de stille revolutie van geloof, hoop en liefde. Dat is een mooi zinnetje.
1: Jawel, hè?
0: Ja. Ik kan bijna zeggen, heb je het zelf bedacht, maar...
1: Ik heb het zelf bedacht.
0: Ja, maar ik vind het gewoon mooi. Want daarmee zeg je dus eigenlijk ook van, het is niet altijd bombastisch en groot. Soms misschien ook wel. Met Pinkster eigenlijk best wel toen in Jeruzalem. Bombastisch en groot. Maar heel vaak is het een stille revolutie, zeg je, van geloof, hoop en liefde.
1: Ja, klopt. Ik vind dat heel... dat is wat het is. Je denkt dat er... waar ik net ook even het over had... Hè, wat er allemaal in de wereld gebeurt... dat overschreeuwt zo de rest. Maar als je kijkt naar mensen zelf... en naar wat er met mensen zelf gebeurt... als zij Jezus gaan ontmoeten... dan is dat zo revolutionair. En dat is op zo'n persoonlijk vlak... zo veranderend, dat is eigenlijk niet voor te stellen. Maar het gebeurt de hele tijd op allerlei plekken in de wereld. Ook hier in Europa, ook onder migranten en vluchtelingen. En het is echt gaande. Het is eigenlijk, het is dus een stille revolutie. Als je het wilt, als je het gaat zien, kan je het niet meer ontzien, zeg maar. Maar je moet het wel gaan ontdekken. Het gebeurt echt. Het is iets heel, het mooiste is, het is zo echt omdat het heel persoonlijk is. Dus het verandert daadwerkelijk levens. Terwijl als mensen bijvoorbeeld op de barricades gaan voor maatschappelijke dingen, dat kan ook heel belangrijk zijn, maar dat verandert jouw persoonlijke leven nog niet. En ook niet dat voor jouw directe omgeving. Maar als jij zelf verandert van binnen, dankzij God, dan is dat echt revolutionair. En dat werkt ook door, alleen veel rustiger en veel minder luid dan veel andere dingen.
0: Ja. Ja, ik, als Amsterdammer moet ik nu toch even denken... dit is de geestelijke versie van... je gaat het pas zien als je het doorhebt. De uitspraak van Johan Cruijff, maar dan op zijn Matthäus. Ja. Ik vind het fijn dat ik je even mocht bellen vanmorgen. En wens je veel zegen, ook vandaag op opwekking met Transworld Radio. Wat fijn dat jullie op deze manier middels de Sunday-app... en op andere vormen het evangelie zo zichtbaar maken... voor mensen vanuit andere volken. Dank je wel, Matthäa.
1: Dank jou wel.
0: Oké, een fijne dag. En wij luisteren naar de Geest des Heren. Die heeft een nieuw begin gemaakt. Want dat is natuurlijk het werk van die Geest van God... waar Matthäa net ook over vertelde. Het wordt gezongen door het mannenkoor uit Stadskanaal.

0: Dat was het lied God van Licht. En het werd gezongen door de muziekgroep Bouw uw Troon. In het vorige uur van Groot Nieuws hoorde je een stukje uit de podcast Vraag het Jurgen. De vraag die centraal stond kwam van Sydney. Zijn handicaps onderdeel van de zondeval? En waarom zien we in deze tijd weinig of bijna nooit mensen die genezen van een handicap? En in de podcast werd daar toen vervolgens ook voornamelijk betrokken op chronisch ziek zijn. Mentale zorgen, alle adviezen die mensen gaan geven en ook het onvermogen en de onmacht van anderen, van de omgeving, om met die situatie om te gaan. Nou, ik zei al, luister vooral naar die aflevering. Afgelopen vrijdag kwam die online op de verschillende podcast-apps. En daar hoor je heel persoonlijke verhalen van mensen die te dealen hebben met handicap en met ziekte al zo lang. Maar vanuit de Bijbel wil ik graag nog wat richting geven.
1: Dit is Vraag het Jurgen.
0: Wij zien in de Bijbel dat mensen die bij Jezus gebracht worden genezen. En tegelijk zien we ook dat Jezus niet iedereen geneest. Hij kiest bij het bad Bethesda bijvoorbeeld één persoon uit die hij geneest, terwijl anderen er ziek achterblijven. En er is ook een moment in Marcus 1 dat Jezus, nadat hij een dag lang zieken heeft genezen en daarna de nacht is ingegaan, 's morgens vroeg op pad gaat om te bidden. De mensen komen vervolgens allemaal weer bij het huis waar hij sliep, maar ze zien hem niet. De leerlingen zoeken Jezus op en ze komen erachter dat hij op een eenzame plek aan het bidden is. En als ze hem vragen om naar het dorp te komen om mensen te genezen, zegt Jezus: "Nou, laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan verkondigen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan." Dat is wel intrigerend, vind ik, dat je dus de gave van genezing hebt, maar hem dan niet massaal overal inzet. Als ik die vraag van Sydney verder op me in laat werken en ook de verhalen hoor van de verschillende gasten in de podcast, zoals Gerben over zijn vriendin, dan denk ik dat het antwoord op de vraag dat handicaps bij de schepping horen niet zo bedoeld is, maar dat de zondeval die in deze wereld is gekomen wel heel veel heeft stuk gemaakt, waar verschillende mensen in verschillende mate aan lijden. God belooft herstel.

tel, maar wanneer dat volmaakt zal zijn, is niet te zeggen. Hier op aarde of straks na ons sterven. En Ouweneel die zei wel heel terecht dat we bijna nooit zien gebeuren dat een wonder daadwerkelijk grote handicaps vanaf de geboorte gaat veranderen. Maar wat moeten we dan mee? Welke troost is er dan voor jou, voor mij, voor al die mensen die hiermee dealen? Ik denk vooral aan de psalmen die je hardop mag lezen of bidden of uitroepen. Ze geven mij het meest troost omdat ze herkenbaar zijn in hun roep naar God. En toch wil ik ook wel wat zeggen over de bekende Bijbelgedeelte uit 2 Korinthe 12. Daar heeft Paulus een bediening van God gekregen, maar hij ervaart ook belemmeringen. Het gaat niet zoals hij had gewild. Hij voelt zich geremd. En in zijn geval zegt hij: om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 keer gesmeekt om ervoor te zorgen dat hij met me wegging. En zijn antwoord was: je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is. En dus laat ik me veel liever voorstaan op mijn zwakheden, zodat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom schep ik zelfs vreugde in mijn zwakheid, want in mijn zwakheid ben ik sterk. Ja, om eerlijk te zijn, ik vind het niet gemakkelijk, maar ik geloof dit. Dat God soms dingen toestaat in het leven, let op, niet om je klein te houden, maar om je te leren dat je in alles maximaal afhankelijk bent van God zelf. In jou en mijn zwakheid wordt zijn kracht zichtbaar. Dat is de focus in dit gedeelte. De kracht van Christus in jou, juist omdat je zwak bent en heel goed voelt en merkt dat je het zelf niet kan. En tegelijk, lijden kan lang duren en gevoelsmatig ook zinloos zijn. Wat mij helpt in mijn eigen situatie is dat ik niet langer antwoorden zoek op mijn verdriet in de zin van: waarom gebeurt dit nu eigenlijk? Maar dat ik God zelf ben gaan zoeken in het lijden. Ik heb geen antwoorden nodig, maar ik heb hem nodig. En het helpt me om te weten dat Jezus ook door dat lijden is heen gegaan. Zo ver dat hij ooit riep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij kent het gevoel dat je niet gehoord wordt, dat je niets begrijpt, dat je denkt: ik trek dit niet. Nou, tenslotte, God erbij dus in het lijden. En daarnaast ook een diep verlangen naar de toekomst. Naar de tijd dat aan alle nadigheid een einde is gekomen. Naar de tijd dat ik met hem mag zijn. Voor altijd. En zometeen wil ik nog graag een gebed bidden. Speciaal voor mensen die te maken hebben met handicaps en met een chronische ziekte. Dat zometeen in Ik Bid Voor Jou. We gaan nog luisteren naar een paar liederen, zoals naar Ademkracht, in een samenzangversie van Nederland Zingt.

0: Ik bid voor jou.
1: Ja, Heere onze God. Wij willen u bidden voor onze broeders en zusters die beperkt zijn door een chronische ziekte. Hun leven is veranderd, vaak van de een op de andere dag. En wat eerst vanzelfsprekend was, is nu een zo'n grote opgave. Geef hun moed als de dagen zwaar zijn. En wilt u hun geduld geven als herstel uitblijft. En hoop als wanhoop dichtbij komt. Zegen ook allen die om hen heen staan. Ook de gemeente, de kerk. Leer ons zorgzaam en aandachtig te zijn. Niet opdringerig, maar vol liefde en respect. Heer, zodat we daadwerkelijk een zegen voor die ander kunnen zijn. Dank voor het Pinksterfeest. Stort uw geest uit in onze harten. En laat mensen wereldwijd ervaren dat u hen ziet en kent. Vul hen met uw liefde en vuur.

0: in de muzieklijsten die gemaakt worden, belandde dit lied opnieuw in de top 1 als het gaat om lievelingsliederen rondom Pinksteren. Dit was het groot nieuws voor deze dag, eerste Pinksterdag. Straks de sandwich hier op deze zender. Ik wens je een prachtige, zonnige, geestvervulde dag toe.
1: In Tanzania hebben miljoenen mensen oogproblemen en dreigen veel kinderen blind te worden doordat oogaandoeningen te laat ontdekt worden en goede oogzorg vaak niet beschikbaar of betaalbaar is. Daardoor lopen kinderen achter op school en in hun ontwikkeling, terwijl een simpele bril of operatie hun leven kan veranderen. EO Metterdaad komt samen met partner CU in actie om blindheid te voorkomen met oogonderzoeken, brillen en operaties. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Tanzania.

0: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
2: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 9 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou die had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als toegestaan en ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer. En toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen nu een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Met de sandwich. Heb je lekker geslapen? Ja, ik ben weer terug na de vakantie. Lekker uitgerust. En ik begin met een mooi gedicht van Ida Gerhard. En het heet Sonnet voor mijn moeder. Ge hebt, moeder, dit leven zwaar gedragen. Gelijk ik het zwaar draag. We zijn verwant. Wij horen in dit stormbevochten land van kavels tussen dijk en stroom geslagen. Ik heb uw gang, die driftige en toch trage voetstap, die onverzettelijke trant. Uw harde hand herken ik in mijn hand, onwrikbaar om de schrijfstift heen geslagen. Machtig zijn wij in liefde en in haat. Gij hebt u dood gehaat, hatend het meest uzelve om de liefde die gij schond. Ik ben genezen van het bitter kwaad en eer in stugheid wie gij zijt geweest, van mijn talent de donkere moedergrond.

Fijne zanger vond ik dat, Gordon Lightfoot. Goeie stem, mooie melodieën. Beautiful heette het nummer. We begonnen met Bing Crosby, dat vertrouwde geluid van Bing Crosby met Around the World in 80 Days. En ik moest meteen denken aan mijn moeder, want als zij zo'n mooie wals hoorde op de radio, dan greep ze me meteen. En dan moest ik met haar door de kamer walsen. Nou, daar had ik wel een heel erg hekel aan. Ze was 50 jaar ouder dan ik, en dan met je moeder te moeten walsen. Nou ja. Maar goed, nu denk ik eraan terug. En denk ik, ja, het was toch wel leuk. Judith Nijland is een jazzzangeres waar we in het verleden wel eens het een en ander van draaiden. Maar nu zingt ze voor het eerst in eigen in het Twentse taal. En over een paar weken komt er een heel album van haar uit. En het heet Gereus. En Gereus, dat is voor Twents voor gras. MUZIEK

Ja, mooi. Even Barbara Pravi was dat. Met voilà, tweede plek bij het Eurovisie Songfestival. Het is een roep om van haar te willen houden. Voilà, dit ben ik. En hou van mij. Geweldig. Daarvoor dus Judith Nijland met Greus. In het gras dus, in het Twens. En wat ik ook altijd een fijne zangeres vond, die we in de loop der jaren vaak gedraaid hebben, was Maria Muldaur. Country, pop, oude blues, jazz, kan alle genres iets te bereiken. En in 2007 maakte ze een album Naughty Body and Blue. En dan gaat het natuurlijk over blues, hè? Mary Muldaur, Handyman. Man.

Rodney Crowell was dat. En die Rodney Crowell die is al lang bezig in Amerika. Daar ook heel bekend. Hij was een tijd lang de schoonzoon van Johnny Cash. Het is dus een country zinger eigenlijk van origine. Maar hij komt ook in andere genres terecht. En hij is dus een enorm bewonderaar van Leonard Cohen. En hij schreef in de tijd een lied, If I Could Speak to Leonard. Als hij toch voor zijn dood eens een keer met Leonard Cohen mocht praten. En dat lied heeft hij 30 jaar geleden geschreven. En het is nu pas uitgekomen op een nieuwe album van Rodney Crowell, Then Again heet dat. Daarvoor hoorden we dus Maria Muldaur met Handyman. En ze kan lekker die ouderwetse blues kan ze zingen. Heb je wel eens gehoord van Madison Cunningham? Die doet een nummer wat we wel eens gehoord hebben eerder van de Beatles, In My Life.

Twee Braziliaanse grootheden, Seu Jorge en Marisa Monte. En Quando Chego heette dat nummer. Daarvoor dus Madison Cunningham samen met Mike Viola. Min My Life van de Beatles. Opgenomen in de huiskamer, zo simpel mogelijk. Maar eigenlijk met een heel groot effect. Ja, het is vandaag Pinksteren. En ja, dan kun je natuurlijk wel veronderstellen dat we op een mooie Pinksterdag gaan draaien. Zeker omdat we natuurlijk al weken bezig zijn het repertoire van Annie M.G. Schmid te bekijken. Vaak met Harry Bannick als componist. Hoe zat het ook weer? Ja, ze hadden een musical geschreven en er zat een verkleding in. En die verkleding duurde nogal lang. En toen zei de producent John de Kranen tegen Annie van, zou je niet nog even een liedje kunnen schrijven van een minuut of twee, drie? Zodat die verkleding niet zo... dan hoeft het gordijn niet zo lang dicht. En toen dacht ze, nou weet je wat, ik schrijf een liedje. En dat werd op een mooie Pinksterdag. En Annie, die niet zo vreselijk goed over haar eigen repertoire te spreken was. Ja, het zijn allemaal lorren, hè, zei ze een keer tegen me. En ze zegt, maar dat op een mooie Pinksterdag, dat vind ik toch altijd nog wel een aardig liedje.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop.

Waar zijn al de bloemen toch? Ja, dat zou je niet zo gauw associëren met Annie M. G. Schmid. Maar toch heeft zij die vertaling gemaakt. Het is een lied van Pete Seeger. Where Have All The Flowers Gone? En Annie Schmid heeft het samen met Wim Ibo vertaald en bewerkt. Connie van den Bos zong het hier zo. En dan hebben we het over 1963, lang geleden. Maar toch is het nog steeds een goed lied. Op een mooie Pinksterdag draaiden we dus. André van den Heuvel en Leen Jongewaard waren dat. Als je het wil zien, er is maar één opname van ze bekend dat ze dat zingen. En dat kun je dan straks zien als je kijkt op de Facebookpagina van The Sandwich. Robin Storm, Moving On.

Ja, ik hou heel erg van Alison Krauss en een prachtige stem. En dit lied vol met rouw over een verloren geliefde is ook weer zoiets moois. It wouldn't have made any difference. Ach, het had niks uitgemaakt. Als ze werkelijk van me gehouden had, dan was het altijd nog door kunnen gaan. Maar nee, ja, dat is een mooi lied. Robin Storm zat daarvoor met Moving On. Een nieuw, jong Nederlands talent en heeft een album gemaakt In the Key of a Broken Heart. Dan nu over naar Juan Luis Guerra.

Ja, als laatste nummer van het eerste uur van de Sandwich was dat een zonnige bachata. Burbujas de Amor heette het nummer, gezongen door Juan Luis Guerra, de grote, mag ik wel zeggen. Wat een wereldster is het toch. Wat een lekker geslagwerk daarachter. Is het een leuk, ontzettende... Maar goed, Angelique, het was een mooie eerste uur. Kik van de Veer komt eraan en die zal ook weer iets heel anders brengen. En ik denk dat we straks om 11 uur wel weer bij je terug zijn. Tot zo, dag hoor.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Niet meer in.
4: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. 1,99.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 10:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er werd al rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Andermans Veren. Kik van der Veer.

0: jasje opzeggen?
1: Mag ik een beetje?
0: Doe maar, hè. Zo. Kleine.
1: Ja, ik weet toch zelf wel hoe het begint, verdomme. Kleine.
0: Beertje.
1: Kleine beetje pipploentje. Geef ze papa.
0: Mama.
1: Geef ze mama bij een zoentje. Geef ze papa bij een hand. Want dan gaat naar Engeland. Dat is aan de andere kant van Zandvoort, hè?
0: Ja.
1: En Pippeloentje heeft een jekker. En een koffer met een wekker. En een grote zak met brood. Want hij gaat varen op de boot naar Engeland. En de westenwind gaat waaien. En de andere beertjes zwaaien. En ze roepen met z'n allen. Zou je niet in het water vallen? En niet op de reling staan? En geen andere beertjes slaan? En niet schoppen met je schoentje? Goeie reis dan, Pippeloentje.

Goedemorgen, welkom bij Andermans Veren. Luister zolang het nog kan. Dit was een jonge Joep van het Hek uit 1981 met kinderkoortje. Toen hij nog een groepje had, Cabaret Nar. En hij sloot de voorstelling zonder twijfel af met dit kindervestje van Annie M.G. Schmid. Ja, we zitten midden in de Annie Schmid Week. De sandwich draaide al op een mooie Pinksterdag. Ja, want het is ook zo, hè, vandaag. Het is een hele mooie, prachtige, schitterende Pinksterdag. Maar over Annie M.G. Schmid straks meer. Liedjes en verhaaltjes voor en over kinderen is het thema vandaag. En we gaan naar een opvolgster van Annie, Bette Westera. Haar teksten zijn even geestig en vormvast als die van Annie. Herman van Veen las haar boeken vol versjes en zette er een aantal op muziek. Luister naar Herman en Anne van Veen met Overal en Nergens.

Ja, van de laatste cd van Herman van Veen Plus, een duetten-cd, kwam dit grappig liedje. Voor wat nu komt, moeten de kleutertjes even de kamer uit. Ex-kleuterleider Erik van Ostie schreef: ik liet per ongeluk ooit 100 kleuters huilen. Dit lied gaat over 3 dode konijntjes. Ja, 1 huisdierbegrafenis is al te veel, laat staan 3. Vanaf 1 jaar of 12 kunnen ze het enigszins hebben. Jongens beter dan meisjes, leert de ervaring dus. Ik maakte ooit de fout om dit lied voor een volle zaal kleuters te zingen. Dikke tip, nooit doen. Allemaal brullen. Daarom zing ik dit tegenwoordig liever voor volwassenen of jongeren. Werkt veel beter.

Nou, ik denk dat Wannes dit wel als een kinder gaat laten horen. Die heeft er in ieder geval heel erg om gelachen. Erik van Os was dit. Hij heeft al 200 boeken geschreven voor kinderen, jongeren en volwassenen. Hartstikke leuke teksten, die ik eerlijk gezegd eigenlijk pas ontdekt heb. Deze kwam uit de bundel Applaus voor mijn vinger. Onthoud de naam. Erik van Os. Zie ook Spotify. Ik ga zeker nog meer van hem draaien. De volgende naam, nou die kent u allemaal wel, Boudewijn de Groot. Hij maakte samen met Jaco van der Steen al twee prachtige kinderboeken met illustraties van Mark Jansen. En in het najaar komt er een derde van die boeken. En Naar de Verte gaat die heten. En nu heb ik een primeur van Jaco en Boudewijn. Mag ik al een liedje laten horen van die derde? Nergens anders nog na te luisteren. Het liedje heet Vooroordelen.

waarvan ik dacht, wat een rare mensen zijn dat. Een beetje vreemd en zo. Maar dan ging ik met ze praten en er bleken het heel leuke, gewone mensen te zijn waar je heel gezellig mee kon praten. En dan dacht ik, waarom denk ik dat nou van tevoren? Dat vond

0: Ja, Boudewijn de Groot was dat. Hij was op 20 mei jarig, toen werd hij 82. Ja, dat is ook ooit wat, hè. En dat is ook de geboortedag van Annie M.G. Schmid. We zitten in de Annie M.G. Schmid week. Haar geboortedag is, zoals gezegd, 20 mei 1911. En ja, ik ga niet zeggen hoe oud ze nu zou zijn geworden, want ik maak er tegen mijn zin een gewoonte van om dan meteen een fout te gaan maken. Dus dat zeg ik niet, dat gaat u zelf maar uitrekenen. Op scholen, in bibliotheken en in boekwinkels volop aandacht voor haar werk, vooral haar teksten voor kinderen. En Piet Tullenaar, die vond iets voor ons.
1: Een pareltje, een pareltje, pareltje van Piet.
0: Piet is herstellende van een zware operatie. Heeft hij iets voor ons, hoor. Ondanks zijn wankele gezondheid heeft hij iets voor ons gevonden. Hetty Blok en Frans Halsema zingen een Ja Zuster, Nee Zuster medley in 1982 uit het KRO-radioprogramma Nu Hoor Ik Het Ook. Zing maar lekker mee en dank Piet en gauw beter worden.

0: Ik ben 61 jaar getrouwd geweest. Oh, het was een brave vrouw. Ik wil er dan ook niks van zeggen. Maar ja, als je zo lang getrouwd bent, dan denk je toch wel eens bij je eigen, mijn vrouw, ach. Mijn vrouw is een mooi boek, maar ik heb het al uit. Maar toch mis ik mijn vrouw af en toe. Weet je waarin? Ik heb 16 kinderen en 32 kleinkinderen en 47 achterkleinkinderen. Oh, daar kan er eentje bijgekomen wezen onder de laatste. Ik kan het niet meer bijhouden. Maar mijn vrouw was er zeer behendig in. Die zei dan, kom Willem, we gaan vanmiddag naar Henk en Marie, want Jopie is jarig. Jopie is dan een van die 47. Maar nou ik alleen ben, kan ik het niet meer onthouden. Ze moeten me waarschuwen. Fijne doen is ze dan ook. Van de week werd er ook nog op getelefoneerd. Ik zeg in het apparaat, hallo. Toen hoor ik aan de andere kant, opa, je spreekt met Monique. Dan denk ik, verrek, wie is dat nou weer? Dat bleek dan mijn kleinschoondochter te wezen. Die waarschuwde me voor een verjaardag. Ze doen het allemaal. Ze kopen ook het cadeautje voor opa. Want die rotzooi die zit tegenwoordig in die speelgoedwinkels verkopen, daar kan ik geen chocola van maken. Vroeger gaf je een meid een pop en een jongen een timmerdoos, maar tegenwoordig moet het allemaal elektriek wezen en herrie maken en geluid geven. Het gaat mij te hoog. Maar het cadeautje, daar zorgen de moeders dan voor. Die geven het me bij de deur in mijn hand. Ja, ik hoef het alleen maar af te geven. Ik weet niet eens wat erin zit. En als ze het openmaken, weet ik het nog niet. Maar mijn vrouw vroeger, mijn vrouw geleidde mij erin. Nou kom ik zo'n kamer binnen vol met nazaten. En die kinderen veranderen ook elk ogenblik. Dan denk ik wel eens, wie is nou Jopie en wie is Jaapie? Ik zal doodvallen als ik het weet. Maar ik heb nou een nieuwe methode bedacht. Ik blijf met mijn pakkie in de deur staan. En degene die dan op me afkomt, is de jarige. Die krijgt dan een handje en een zoentje en dan krijgt hij zijn cadeautje. Maar van de week had ik een verkeerd kereltje te pakken. Die was helemaal niet van mij. Maar hij kwam nou eenmaal het eerst op me af. Dus ik geef hem een handje en een zoentje en zijn cadeautje. En hij verdomde het om het terug te geven. En de echte jarige Haarlem, mijn kleinschoondochter nog aardig kwaad ook. Ach, ik ben te oud voor die rotzooi.
1: Wim Sonneveld was dat. Ja, hij was met Leen Jongewaard ook een van de twee opa's die in een rijtuigje zong. In Ja, zus en nee, zuster. En hij zette exact dezelfde opa-stem op. En deze opa werd geschreven door Simon Carmichelt. Die overigens ook regelmatig over zijn eigen kinderen en kleinkinderen schreef. Nou, we gaan een andere toon aanslaan, hoor. Kinderen kunnen ook stom vervelend zijn. Ik weet nog dat er vroeger in een damesblad de rubriek Prietpraat was. Dat kinderen allemaal onbedoeld grappige dingen zeiden. Ja, en nou moet ik zeggen, collega Wannes en ik zelf ook, wij vinden het ontzettend leuk om over onze kinderen, ja, mijn kinderen toen ze klein waren, hadden allemaal ook hele leuke dingen. En Wannes heeft ook kleinere kinderen en die vertelt dan ook met genoegen allemaal hele leuke dingen. Ja, het is niet anders. Wij vinden dat leuk. Maar ja, mensen als Ivo de Wijs, die vindt dat nogal irritant. En die schreef het lied kostelijk voor zijn cabaret Ivo de Wijs.
2: Kleine Elsje zou een weekje gaan logeren. Moeder zei, je zult je reuze amuseren. Op zo'n grote boerderij, daar gebeurt van allerlei. En oom Gerard heeft me gisteren laten horen dat er deze week een kalfje wordt geboren. En hij zei dat jij misschien die geboorte nog kunt zien. En hoe gaat het dan, vroeg Elsje aan haar ouders. Nou, zei pa, eerst komt de kop en dan de schouders. En een minuut of vijf, hups, er is het achterlijf, dan de poot en dan ligt het hele kalf. Nou, daar schrok ze van, die Els van 5,5. Ze vroeg, moeder, is dat waar? Ja, zei moeder, dat is waar. Toen vroeg Els, wie zet dat beest dan in elkaar?
3: Dat is toch kostelijk, dat is toch prachtig. Nee, dat verzin je niet, dat is uniek.

0: Zo kwam Bart laatst bij een vriendje, moet u weten.
1: Oh ja?
0: En ze vroeg of hij wilde blijven eten. Toen de tafel was gedekt, werd tomatensoep verstrekt. Ogenblikkelijk sloot iedereen de ogen. En men was een korte wijle ingetogen. Bart is zoiets niet gewend, hij is niets te kleine vent. En hij riep na 2 minuten onomwonden: Jemine, de superkoud is dat niet zonde? Zei die vader: elke keer danken wij de goede heer voor de soep en voor de doppers en de vla.
2: Vla, de vla.
0: Gutse Bart, hebt u een heer? Bij ons kookt maar. Nou, die Bertie stond paf. Ja, zei Bertie, ik sta paf.

0: je wat die dondersteen voor mij presteerde?
1: Nou?
0: Ik was zo verbaasd dat ik me haar geneerde. 3 jaar oud en zo uit rem, want we zaten in de tram naast de manspersoon uit tropische gebieden. Notabene op de plaats van invalide. Maar te zeggen, pap, ziet u dat? Hoeft die mannen nooit in bad?
2: Nou, dan Bastiaan, we zaten in de suite. Want er was een oude tante op visite. Met een machtig reukorgaan. Onze Bas keek haar eens aan. En ik dacht al, strakjes staan we mooi voor schut. Want ze zijn zo openhartig, hè, dat grut. Ik was vreselijk nerveus. Ik vroeg tante, tante, heus. Wilt u echt geen melk of suiker in uw neus? Ja.
3: Dat is toch kloterig en armzalig. En dat wordt elke dag opnieuw bedacht.

Ja, leuk hè. De tekst van dit kostelijke liedje uit 1972 was van Ivo de Wijs en Hanneke Holshuis en de muziek van Pieter Niewind. En voor alle duidelijkheid, Ivo is een liefhebbende vader. Alles goed en wel, maar als je nou heel graag kinderen wilt en je kan ze niet krijgen. Peter de Smet, nee, niet de schrijver van het Boekenweekgeschenk, maar de dichtende apotheker, die schreef een hartverscheurende tekst. Martijn Breebaart componeerde de muziek en Marjolein Touw zong het. Tegen beter weten in.

Mijn vrouw heb ik hier gevonden in Amsterdam. En nou, niet gevonden, ik bedoel... mijn vrouw is van een Amsterdamse, laten we het zo zeggen. En toen we pas getrouwd waren, toen woonden we hier. Op de Leidse Kade hadden we een kamer met gebruik van keuken. Zo heette dat toen. En ik weet nog goed, we waren misschien een paar maanden getrouwd. En op een dag zeg ik eens tegen mijn vrouw, zullen we eens naar Artis lopen? Naar Artis, dierentuin. Hè? Toen zegt mijn vrouw, dat is een uur. Dat is een uur lopen. Ik zeg, nou, dat lijkt me overdreven. Toen zei ze, nee, het is zover. Ik zei, nou, laten we nou maar eerst gaan lopen. En dan zien we wel. En we lopen die kade af. En op het eind van de kade zegt mijn vrouw weer, Toon, het is zover. Ik zei, nou, dan nemen we een taxi. Toen zei ze, nee, ja, dat bedoel ik niet, je begrijpt het niet. En ik begreep het echt niet, hoor. Dus ik zeg, wat bedoel jij dan? Toen zei ze, nou, binnenkort zijn we met z'n drietjes. Ik zeg... komt je moeder logeren? Toen zei ze, nee, jij hebt het zelf gewild. Ik zeg, heb ik gewild dat je moeder kwam logeren? Toen zei ze, nee. Ik wist het niet. En opeens, zeg, opeens blijft ze staan. Hier bij het Frederiksplein, dan kun je de plek aanwijzen. Blijft ze staan en toen zegt ze opeens... heel

wist het niet. En opeens, zeg, opeens blijft ze staan. Hier bij het Frederiksplein, dan kun je de plek aanwijzen. Blijft ze staan en toen zegt ze opeens heel plechtig... Toon, het zaad is niet op de rotsen gevallen. Nou, toen wist ik het. Ja. Je kon niks aan haar zien. Ze was zo slank als een den. Ik was dikker als zij. Maar goed. Het eerste kind kwam. Kindje kwam. Nou, kindje kwam. Moesten hem halen. Moesten hem halen. En ik zie het nog gebeuren. Eerst kwam het hoofd. Toen dacht ik, gelukkig, dat heeft hij tenminste. Het was een kalig kopertje. Een beetje donzig haar. En hier van die blauwe adertjes. Ik zie het nog zo. En toen kwamen de schoudertjes. En toen kwam hij er zo ten voeten uit. De gladjanus. Hij zag eruit. Ik zeg, wie heeft je zo ingesmeerd? Maar de zuster had het ook gezien. En die pakte een tijltje met water. En die heeft hem gelijk gewassen. Maar ik ben bij het tijltje blijven staan. Want ik had wel eens gehoord dat ze het kind met het badwater hadden weggegooid. Zeg... Maar mensen, zeg maar mensen, wat gaat dat langzaam met die kindjes, hè? Wat gaat dat langzaam in het begin, hè? Potverdorie, zeg. Zo'n flesje, dat gaat streepje voor streepje. Er komt geen end dan. Ja, en ik was op reis met zo'n klein gezelschapje. En dan belde ik na de voorstelling mijn vrouw op. En dan vroeg ik hoe ze het nou met drinken. En toen zei ze op een dag, hij houdt het flesje nou met twee handjes vast. Nou, moet het, dat had wat geduurd, zeg. Joh, dat gaat langzaam, zeg. Een tandje. Een tandje. Of als ze gaan lopen, dat gaat stapje voor stapje. Weet je dat het bij de dieren veel vlugger gaat? Een kuiken bijvoorbeeld. Een kuiken komt uit het ei en loopt zelf onmiddellijk weg. Dezelfde avond zijn ze al in de puberteit. Beginnen ze al te scharrelen. Nee. Dat is natuurlijk gekheid, mensen. Want je zou eerder kunnen zeggen... het gaat te snel met het leven. De kinderen zijn veel te gauw groot. En je bent weer met z'n tweetjes voordat je het weet. Vorig jaar ben ik in Amsterdam voor een paar dagen... en ik zeg tegen mijn vrouw... zullen we eens samen naar Arthus lopen? En mijn vrouw zegt, dat is een uur lopen. Ik zeg, nou, dat lijkt me overdreven. Toen zei ze, nee, het is zover. Ik zeg, nou, laten we nou maar eerst gaan lopen en dan zien we wel. En we lopen die kade af, zeg. En op het eind van de kade zegt mijn vrouw weer, Toon, het is zover. Ik zeg, nou, neem een taxi. Toen zei ze, nee, je begrijpt het niet. Ik zeg, wat bedoel je dan? Toen zegt ze, binnenkort zijn we met z'n drietjes. Ik zeg... Ik zeg, je gaat me toch niet vertellen van het zaad? Toen zegt ze, nee, opa komt. Huh? En opa kwam. Opa kwam. Nou, kwam, we moesten hem halen. Huh? En ik zie hem nog binnenkomen door de schuifdeuren. Eerst kwam het hoofd. Toen dacht ik, gelukkig, dat heeft hij tenminste nog. Kalig koppetje. Beetje donzig haar. Hier van die blauwe adertjes. Eén tandje. Stapje voor stapje. En na de voorstelling belde ik mijn vrouw... en de vroeg ik hoe ze het nou maar drinken. Toen zegt ze, houdt het flesje al met twee handjes vast.

0: Ja, ja, ja, mooi. Hè. Dit verhaaltje van Toon staat volgens mij op geen enkele cd. Wel op de LP, de geluidsregistratie van zijn show uit 1980. En dat was echt wel een van zijn beste, hoor. Heel veel hoogtepunten. De ornitoloog met de polyfinario. Het liedje Café Biljart. De voorzitter van Ons Genoegen, mevrouw Kistenmaker. Wat ruiste door het struikgewas. De tennisconferentie. Ja, het kon niet op. Het was wereldklasse, die show. We gaan naar Nederlands Hoop. Bram en Freek, allebei liefhebbende vaders, verplaatsen zich in een kind en de volwassenen kwamen er zeer bekaaid vanaf.
1: Ze brengen je ter wereld, maar het licht is veel te fel. En ze bak je bij je lurven, en je krijgt meteen een lel. Je hebt het koud en hangt te blerren op zijn kop. Dank

0: Wat doet hij dat goed, die Bram van Meulen, dat jankende kind. Ja, het moet niet te lief worden, hoor. Moet hij nou eens horen wat vader Roel Severburg over zijn kinderen te melden heeft. Ook op Spotify.
1: De liefde die we hadden was zo echt en zo intens. En dat dan ook nog eens al zoveel jaar. De hele tijd uit eten, naar de film en naar het park. We gingen steeds meer...

Liggen we om 9:30 s'avonds uitgeput in bed. Kan me nauwelijks herinneren hoe het leven vroeger was. Dat we samen echt gesprekken hadden en soms zelfs ook nog seks. Ik voel nu ook een afstand tot degene die ik was. Ik praat alleen nog over mezelf in de derde persoon. Want dat vindt papa niet zo leuk. Mag papa er even langs, even stil. Papa zit aan de telefoon. En ik duid jou nu aan met mama. Zo van laat mama eens met rust. Nee, in mama's haar, er hoort toch geen banaan. En ook al spreek ik mama weinig, toch voel ik nog wel een band, doordat we samen deze kwellingen doorstaan. Want ze gillen.

maar wel uit de hel. Ik kan me nauwelijks herinneren wie jij en ik ook alweer waren. Maar als ze straks het huis uit zijn, dan spreek ik je weer wel. En soms dan kijk ik naar ze en dan vind ik ze zo lief. Maar dat is eigenlijk alleen maar als ze slapen. Dan zijn we vervolgens uren bezig om de troep weer op te ruimen. Die zijn

0: Dan ben ik ze even kwijt. Ik zou liever tinderen. Maar ja, daar is het nu te laat voor. Maar als anderen het vragen, zeg ik, het is zo'n leuke tijd.
1: Dankjewel.

0: Na Roel Zevenburg hoorde ik Katinka Polderman met haar ongenuanceerde anti-kinderlied. En nadrukkelijk wil ik melden dat zij een liefhebbende moeder is. Nu hoort hij een filosofie van iemand die bewust geen kinderen had. Jeroen van Merwijk. En het wordt voorgelezen door iemand die ze ook niet had, Pieter Bouwman. Beide mannen zijn er niet meer en dat is een groot gemis.
1: Regelmatig wordt mij, uiteraard door mensen met kinderen, verweten dat ik egoïstisch ben omdat ik geen kinderen heb en die ook niet wil. Volgens mij zit het zo. De meeste mensen nemen gewoon kindertjes zonder daarbij na te denken. Die horen dan bij het leven, zoals bloedsomloop en haargroei. In alle objectiviteit kunnen we concluderen dat het gros van die kindertjes niet helemaal gelukt is. De ene heeft ADHD, de andere Asperger en weer een derde is dyslectisch. Ik ken er zelfs een paar die hebben het alle drie. Een soort juveniel pretpakket. Of ze zijn motorisch niet in orde. De tandjes staan scheef, de voetjes naar binnen of naar buiten. Aan de meeste kindertjes mankeert wel iets. Logisch. Je kunt niet verwachten dat een kruising van een paard van de Schillenboer en een Shetlandpony een prachtige Arabische volbloed oplevert. Toch schijnen de meeste ouders van die mislukte kindertjes te houden. Het verbaast mij altijd dat ze in de pauze hun eigen kroost meenemen van het schoolplein, terwijl er toch veel beter gelukte exemplaren rondlopen. Natuurlijk moet er aan die slecht uitgevallen jongens en meisjes flink wat gesleuteld en verbouwd worden. De een moet naar de logopedist, de ander wordt volkomen terecht gepest en moet dus naar de kinderpsychiater. Er moeten beugels in, ze moeten naar de orthopeed, je kunt het zo gek niet bedenken. Vanzelfsprekend draaien die ouders niet zelf voor de kosten op. Het leeuwendeel wordt betaald uit belastinggeld. Door mij dus. Brilletjes, steunzolen, bijlessen, medicijnen, aangepaste fietsjes. Het kost mij allemaal handen vol geld. Dat maakt mij niet uit. Ik doe het graag. Ik heb iets voor een ander over. En ik gun iedereen het allerbeste. Leven en laten leven, dat is mijn devies. En ik zal de allerlaatste zijn die de Shetlandponies en Schillenboerknollen gaat verwijten dat ze geen Arabische volbloed hebben weten te produceren. Maar ga mij dan ook niet zitten verwijten dat ik egoïstisch ben. Afgesproken?
0: Ja, dat was lekker cynisch, hè? Ja, daar zijn Wannes en ik dor op. En Wannes en ik zijn allebei vader en we houden heel veel van onze kinderen. Dat even ter nuancering. Nou weer wat liefs, hoor. Luister naar het prachtlied Straten zonder kinderen van Willem Wilmink en Harry Banning, gezongen door Wieteke van Dort.

Ja, Willem Wilmink, dat was toch ook wel een hele grote, geweldige kinderschrijver. Ja, en die van die Banning natuurlijk ook hè, als componist. Nou, tenslotte Wieteke van Dort, Joost Prinsen en Aart Staartjes met de eindeloze scheldpartij over discriminatie uit J.J. de Bom, voorheen de kindervriend. Ik hoop dat u het mooi vond. Ik zou zeggen, ga lekker met je kinderen naar een parkie in de zon. Op deze mooie Pinksterdag. Wanners bedankt, tot volgende week.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
10: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
12: Wow. Wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Oh, nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Steen, evenhoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3-sterren-slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 11 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen er net een passagierstrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons, die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 1:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Voor zover bekend raakte geen van hen gewond. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan en ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangetekend tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen, de sandwich. Goed dat je er bent. Ja, ik dacht dus met een luchtig gedicht te beginnen. Maar ja, zo luchtig is het ook weer niet. Contactadvertentie heet het. Dat moet je tegenwoordig uitleggen, hè, wat een contactadvertentie is. Dat was in de tijd toen er nog geen social media waren, was dat een manier om in contact te komen met een beoogde huwelijkspartner. Vanmorgen sloeg de poes ineens aan het zingen. Het zat aan het ontbijt en staarde radeloos in de thee. Oh, het was een treurig lied vol jeugdherinneringen van een geliefde en een wandeling aan zee. Plots viel de hond in met een diep neerslachtig janken. Ach, van een setter stond zijn hartje zo in brand. Maar zij was doodgereden. Van die kranke liefde rees hij nooit meer uit zijn mand. Voor ik het wist begon mijn eigen keel te zwellen en huilde ik mee met de beschuitbus in mijn hand. Die was van Bolletje. De thee was van Vanelle. Maar van mijn tranen was Jeannette de fabrikant. Oh, het is geen leven meer voor deze vrijgezellen. Als dat zo doorgaat, bungelen zij boord of band. Welk jong, knap meisje dat kan koken en verstellen, stelt nu hun leed en schrijft een brief naar deze krant. Levi Weemoed.

Ethel Merman, een kanon van een stem. Iemand uit de tijd dat je nog zonder microfoon een heel kermisterrein moest kunnen bezingen. There's no business like show business. Het is lang het volkslied geweest van de Amerikaanse show business. Het zat eigenlijk in de musical Annie Get Your Gun. Later werd het gebruikt in een film die heette There's no business like show business. En daarvoor heeft Ethel Merman dat nummer toen gezongen. En het is heel, heel, heel erg bekend geworden. Irving Berlin was de schrijver ervan. We begonnen dit uur met Billy Joel met New York State of Mind. Geweldig nummer. En dan gaan we maar eens naar wat nieuws luisteren. Hè? Naar Mathieu Catusso.

Spinvis. Voor ik vergeet. Ja, het was eigenlijk denk ik het eerste nummer wat ik hoorde van Spinvis. En ik vond het wel curieus, al die flarde tekst en zo. En het had ook wel sfeer. Maar ik had toch niet gedacht dat die Spinvis zo'n grote carrière zou maken. En ik vond het een soort van ja, eenmalig verschijning. En niks, geen artiest eigenlijk ook en zo. Terwijl die man heeft een hele indrukwekkende carrière. Dus met hele mooie albums. Dit was het eerste album waar het op stond. En dat heet ook Spinvis. Ja, ik kom net terug uit Frankrijk. Ik ben gisteren teruggekomen. Maar ik ben dus ook nog een beetje in de Franse sfeer. Dus ik vond het erg leuk om die Mathieu Catusso te horen met het lied Des Choses Simples, met eenvoudige dingen. Waar er is een nieuw album van hem, dat gaat zo heten. Je hoorde het overigens niet op de Franse radio langs de snelweg, want daar draaien ze allemaal gezellige stampertjes. En vooral ook in het Engels. Spinvis hebben we gehad. Suzanne Vega.

Ja, het is een fijne stem, Ricky Cole, So Far Away, een lied van Carole King. Staat op haar album Who's Susie? Daarvoor was Susanne Vega met Tom's Diner. Eigenlijk was dit de originele versie uit de jaren 80 die we draaiden. Er is later nog een hip, nou ja, Angelique, ik geloof een hip-hop versie, hè, met allerlei beats, ja. Nou ja, goed, dat was het niet. We draaiden wel eens een groep, Khalid heette die, geloof ik, uit Sardinië. En die maken nieuwe composities in het Sardisch en... In het Catalaans ook wel, met oude instrumenten. Mandola, chimbumba, serraja. Allemaal instrumenten waar we nog nooit van gehoord hebben. Ik bedenk ze zo waar je bij staat. Khalid, un poeta.

Bart Peters was dat. Hij is opa geworden en heeft u een nieuw lied uitgebracht. De bevalligste. Daarvoor dus Un Poeta van Kalitsch. Ja, en ik zat dus 2000 kilometer lang, geloof ik. Nou ja, in ieder geval heel lang in de auto. Door Frankrijk en naast mijn vrouw. En we draaiden natuurlijk ook wat muziek. En plotseling kwam er iets langs, gezongen door een vrouw met een enorme stem. Ze zegt, ja, ik ken die stem wel, maar wie is dat? Ik zeg, nou luister schat, dat is nou eens eventjes Shirley Bassey. En dat is een van de beste zangeressen die we gehad hebben. En al die prachtige nummers die ze gezongen heeft, ook in die films van James Bond, die je allemaal nooit gezien hebt. Luister maar naar.

John Barry was de componist van de James Bond films. En Goldfinger schreef hij voor Shirley Bassey. En dat was misschien wel het meest iconische Bond lied geworden. Ja, en er was een andere film en die heette On Her Majesty's Secret Service in 1969. En Louis Armstrong zong daarvoor We Have All The Time In The World. Ze hebben het een paar weken geleden hebben we het gedraaid. En een hele mooie, dichtbij persoonlijke versie eigenlijk. Beetje jazzy natuurlijk. Natuurlijk, Armstrong. Hè. Maar dit was 50 jaar later. En toen was er een soort van een nieuwe interpretatie voor de officiële heruitgave van de soundtrack. En toen hebben ze Elbow gevraagd. Een goede zanger, We Have All The Time In The World. Samen met het BBC Concert Orchestra. Een hele andere versie. Veel minder jazzy, veel meer strijkers. Elbow ook eigenlijk wat meer op de achtergrond tussen het geheel. Leuk, mooie versie. Laten we eens gaan luisteren naar Angelique Kidjo.

Ja, ik hou erg van die stem van Rod Stewart, Reason to Believe. Een ontzettend mooi liedje eigenlijk van Tim Hardin. En hier heel anders dan veel ritmischer door Rod Stewart op de album Every Picture Tells a Story. Daarvoor Angelique Kidjo met You Can, komt van haar nieuwe album Hope. Ja, we gaan lekker door. We hebben nog even Bebel Gilberto.

0: Ja, dat is een heerlijk funky einde van de sandwich. Twee uur heerlijke muziek op de zondagochtend. En Angelique, wat heb je weer goed samengesteld? Mogel, ja, een goede hand heb je gehad. Stevie Wonder was dat met Higher Ground. Daarvoor Bebel Gilberto met Ganhu. En ja, dat is het dan. Hè. We gaan een week tegemoet. Ik ga vanmiddag lekker naar een musical. Foxtrot ga ik heen in Nieuwe Lamar. Ja, nou, volgende week hoop ik er weer te zijn. En bedankt voor het luisteren. Maak er een mooie dag van en tot dan. Dag hoor!
1: Avrotros, de omroep voor ons.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ster.
5: Is dit allemaal van jou?
6: Alleen de belangrijke dingen.
7: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, €1,99.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
16: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
19: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
20: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: 12 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Ze gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Adres onbekend. Ron Kas. KRO NCRV.
23: De beste evergreens. NPO Radio 5.
24: De warme middag van KRO NCRV begint nu. Wij beloven verbazing tot het eind. Dus blijf luisteren. Aan het begin Hans van Rijssel over zijn vader, die in 1955 iets had met zijn moeder Gerta Prang uit Utrecht.
25: Op den duur kwam ik er toch, wou ik toch wel eens weten wat er allemaal gebeurde. Want ik wist van mezelf niks. Tot ik op een bepaald moment mijn moeder tegenkwam. En ben ik daar geweest. En ja, eigenlijk in feite de vraag gesteld: wie is mijn vader? Maar ze sloeg dicht. Ze vertelde niks meer. En toen ben ik eigenlijk de weg gaan zoeken naar mijn vader.
26: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
27: Maak morgen mee. KRO NCRV.

rechtstreeks vanuit het kloppend hart van KRO-NCRV. In samenwerking met de beste regionale omroepen. Adres onbekend.

0: is onbekend.
1: Goedemiddag. Op een nu al mooie, warme eerste Pinksterdag. Dankjewel. Hoe mooi wordt het vandaag voor Ashton in Engeland? Weet jij nog? Hij vertelde ons in maart over zijn moeder Dora uit Leeds, die in 1964 zwanger raakte, van een Nederlandse vertegenwoordiger in de houtbranche. Ze wist alleen zijn voornaam nog, en die is Jan. Nou, Ashton moest ons eerst maar overtuigen met zijn verhaal, en hij deed zijn best. Mijn moeder Dora was op vakantie, en deze Jan pikte haar en haar vriendin op als lifter en zette de twee af bij een bekende met een woonboot, lang geleden.
2: That I think is my probably our best point of contact is someone may have a houseboat that had a friend called Jan, and he remembers two ladies, two young ladies staying overnight in August 1963. I think that person may remember. And be in a position to say, oh yes, I know that Jan, he's Mr. blah blah blah.
1: Ja, Jan, Mr. blah blah blah, kreeg geen achternaam. Tenminste, eerst niet door herkenning. Wel door een DNA-databank. De naam Jannes Russian lijkt de naam. Straks de uitslag van een DNA-test. En we gaan iemand feliciteren. Na 8 jaar zoeken, hij haalde van de week de krant, de televisie, dus nu ook weer de radio met zijn zoektocht op het eiland Kos, waar hij door een Nederlands echtpaar werd gered na een ongeluk met een scooter dat maar net goed afliep.
3: We zouden nog één rondje doen en dan gingen we de scooters inleveren. En eigenlijk het moment dat ik weg wil draaien is mijn gas blijven hangen. En ik ben niet zo heel handig, zeg maar, dus... Ja, in een fractie van een seconde reed ik op een ruit af van een hotel. En ben ik voorover gegleden over mijn scooter heen en door de ruit gevlogen.
1: Thomas verloor veel bloed. Een Nederlands echtpaar stopte, reed hem in alle rijl naar het ziekenhuis. Wie waren zij? Nou, ze zijn gevonden. Zullen wij met z'n allen Thomas eens feliciteren?
4: Hallo, met Thomas.
1: Dag Thomas, met Ron Kassa, adres onbekend.
4: Hallo.
1: Gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel. Dankjewel.
1: Eindelijk opgelost.
4: Ja, zeg dat wel.
1: Hoe was het om je redders te zien?
4: Ja, heel apart. Maar dat gevoel veranderde eigenlijk gelijk weer. Want het is gewoon een heel lief en zorgzaam stel. En het voelde gelijk heel vertrouwelijk.
1: Ja, ik zag een foto al in de krant staan. Waar het om te doen was, jij wilde ze al jaren bedanken.
4: Ja, vooral de laatste jaren. Want in het begin, na het ongeluk, ben ik vooral bezig geweest met revalideren en gewoon weer normaal worden, zeg maar.
1: Ja.
4: Alleen, vooral de laatste jaren ben ik er best wel mee bezig geweest.
1: Ja, hoe heb je dat gedaan?
4: Ja, ik heb een mooi pakketje samengesteld met wat wijn, met wat lekkernijen. Mijn vader had een grote bos bloemen en het is heel lastig om... een cadeautje daarvoor te bedenken. Maar ik dacht van, het gaat meer om het gebaar. Ja. En het is ook meer het gesprek wat je met ze aan wil gaan. Wat eigenlijk gewoon het cadeau is. Zeg maar. Voor zowel mij als voor...
1: Aan aandacht heeft het jou niet ontbroken?
4: Nee, en dat is ook nooit echt de insteek geweest. Want het was meer gewoon de insteek van, ik wil die mensen zoeken. Ja. En dat doe je natuurlijk door gewoon het verhaal openbaar te maken. Maar... De reacties die ik van Jan en Alleman krijg, daar word ik af en toe wel een beetje stil van. Ja. Omdat ik denk van, het leeft ook echt onder mensen gewoon.
1: Ja, wordt het daarmee, al deze narigheid van toen, toch ook een goede herinnering?
4: Ja, nou, dat was het al eigenlijk. Want het klinkt heel cliché, maar ik had het bijna niet willen missen. Want het heeft je ook wel getekend nu als mens. En je geniet gewoon nu... een stuk meer van het leven dan dat ik wellicht eerst deed. En ik ben een stuk dankbaarder. En dat had anders misschien toch een stuk minder geweest. Dus ja, ik... Maar het maakt gewoon nu met de mooie afloop maakt het wel... Het maakt het gewoon compleet.
1: Ja, nou, fijn om je weer te horen, Thomas. Dank je wel dat je in Adres Onbekend was.
4: En graag gedaan. En ook jullie bedankt voor toch jullie hulp. En wellicht tot ooit nog een keer.
1: Ja, blijf op de been dan, hè?
4: Ja, komt goed. Ik stap geen scooter meer op.

0: Money is the Tie to Mention. Het origineel is ook uit de jaren 80 van de Valentine Brothers. Niet veel later werd het van Simply Red.
1: Laten we zeggen, de helft van mezelf heb ik gevonden. Mijn moeder, die ik heb leren kennen als mevrouw Prang. Zij is na mijn geboorte in 1956 verdwenen. Ze was in die dagen verpleegkundige bij Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum in Zeist. Was mijn onbekende vader daar ook? Lange tijd wist ik nog minder dan dit, totdat ik een brief kreeg met de vraag: ben jij Hansje?
0: Hans van Rijssel, ja, ik denk wel dat jij ook Hansje bent. Jij kreeg post, jij kreeg een brief. Van wie?
2: Van mijn zus, van mijn halfzus. En die heeft een brief geschreven, daar heb ik, wou ik eerst niet openmaken, maar op een moment ben je toch nieuwsgierig en dat ben ik gaan doen.
0: Waarom wil je die eerst niet openmaken?
2: Verleden, ellende, weet ik veel allemaal. Ik wist het eigenlijk gewoon niet.
0: Nee, maar dan maak je het open en dan zie je dus ineens een halfzus waarvan je misschien wel nog nooit gehoord had?
2: Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee,
0: klopt. En die was op zoek naar jou?
2: Ja.
0: En hoe wist zij dat jij haar halfbroer bent?
2: Omdat mijn moeder vanaf zijn geboorte eigenlijk al aangegeven heeft dat ze nog een broer had. Hansje.
0: Ja.
2: Nou, en zo is ze eigenlijk gekomen, dus die heeft mij eigenlijk ook altijd lopen zoeken.
0: En nu was de post toch geopend. Was je blij met je zus?
2: Ja en nee. Ja, vanwege dat ik toch het gevoel had dat er iets was waarvoor ik geboren ben. Een halfzus of een zus. En nee, van al die ellende naar boven halen.
0: Ja, maar er was nu natuurlijk geen houden meer aan. Kon zij jou bij jullie moeder brengen?
2: Pardon?
0: Kon zij jou bij moeder brengen ook? Was zij de verbinding tussen jou en de moeder?
2: Naar mij.
0: Ja. Maar heb jij daarna ook je moeder gezien?
2: Die heb ik zes geleden gezien bij haar thuis voor de barbecue.
0: Voor de barbecue?
2: Ja, een familiebarbecue.
0: En hoe was het om haar te zien?
2: Het was gezellig, maar ook vreemd. Want ze was leek alsof ze dichtgeslagen was.
0: Niet zo gek, hè?
2: Ja, ze vond het wel eigenlijk leuk, maar ook weer niet.
0: Kon ze jou vertellen waarom je bent afgestaan door haar?
2: Nee, ook daar sloeg ze door dicht. Alles wat ik vroeg, dat wist ze niet.
0: Ja, maar voor jou was het ook een envelop die moeilijk openging. Dus ja. Kan je nagaan. Voor haar toch, denk ik.
2: Ja, ik ben DNA gaan ondernemen. Eigenlijk alle soorten voor de moeder en voor de vader. En daar ben ik nog aan het zoeken.
0: Ja, ja, ja. Heeft ze je niet alsnog willen opvoeden toen ze je eenmaal zag? Zei ze toen niet van, goh, het had ook anders gekund?
2: Ja, het had ook anders gekund, maar het is gewoon anders. Het is zo gegaan zoals het ging.
0: Ja. Waarom heet jij Van Rijssel?
2: Omdat mijn moeder, toen ze bij afstond, heeft de Raad voor toen ik weggepakt werd bij mijn moeder, toen heeft de Raad voor Kinderbescherming aangegeven van, als je ooit gaat trouwen, dan mag je Hansje weer terugnemen. Op het moment dat zij ging trouwen, ben ik een week daarvoor bij de internaat weggehaald.
0: Door een ander gezin?
2: Ja.
0: En anders had je door je moeder opgevoed geweest?
2: Mijn vader? Een pleegvader en bij mijn moeder gezeten.
0: Dus het had heel anders kunnen lopen in jouw leven?
2: Heel apart.
0: Ja. Heeft moeder ook iets verteld over je biologische vader?
2: Nee, ook daar sloeg ze door dicht.
0: Ja, door alles.
2: Ja.
0: En je halfzus die wist toch best veel? Kon je halfzus
2: die heeft wel een suggestie, maar dat geloof ik niet. In zoverre, omdat ik toch het een en ander van het DNA weet. En het is eigenlijk de andere kant op, denk ik. Ik weet het niet.
0: Nee,
2: staat nog open.
0: Ja, we weten alleen ten tijde van jouw geboorte, nou iets in die tijd, werkte moeder op het terrein van Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum. Dat is van het Rode Kruis, hè?
2: Ja, dat is eigenlijk de Henny Dunant.
0: Precies. Zou het daar gebeurd zijn, denk je?
2: Ik heb haar werkgeversverklaring van op dat moment. En dat zou kunnen. Want op het moment dat je aangenomen bent in vaste dienst, heb je toch 2 of 3 maanden proeftijd gehad. Ga ik vanuit, denk ik.
0: Ja.
2: Nou, dan rekenen we 9 maanden. Van mei tot en met mei 55 tot met april 1956.
0: Ja, we rekenen mee. April 1956. Ik ook niet. Wie weet het wel? Dat is de vraag.

0: Got All The Knows op eerste Pinksterdag. De Beach Boys, Hans van Rijssel, geboren prang 70 jaar geleden. Zijn leven trok van internaat naar pleeggezin naar internaat. Hij zag zijn moeder Gerta Prang 2 keer voordat zij stierf. Maar de naam van vader gaf ze niet prijs, kon ze niet prijsgeven. Gelukkig was er een halfzus die wist van jouw bestaan, die jou op het pad zette. Maar ja, over vader kun je dus slechts denken, wat is daar gebeurd? Wat denk je zelf? Het moet misschien gebeurd zijn in Zeist, want daar stond dat hotel- en conferentiecentrum. Zou die een arts geweest zijn?
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar, dat ze daarvoor aangenomen is.
0: Oh ja. En nu ben jij 70. Hij zal dan, als hij van moeders leeftijd is, 100 of tegen de 100 zijn. Stel dat je hem nog tegemoet zou kunnen lopen, zou je hem omhelzen als vader?
1: Ja. Ik weet eigenlijk niet.
0: Wat zoek je bij hem?
1: Wat ik zoek is eigenlijk, hij zal wel waarschijnlijk niet meer leven. Ik hoop het wel voor hem, maar het zal wel zo zijn. Niet de familie, ja. De aanverwanten. Ja. Niet dat ik ze over de kop aai, maar ik wil toch het een en ander weten.
0: Niet over de kop aai, dus toch niet helemaal omhelzen. Op onze website hangt een best handig aanmeldformulier, ja. Op adresonbekend.nl. Er staat de belangrijkste reden voor je zoektocht. Daar heb jij ingevuld gemoedsrust.
1: Ja. Ik ben er een beetje klaar mee met jaar in jaar uit gewoon eigen erachter te komen wie ik nou ben. Ben ik nou uit een bloemkool gekomen? Ben ik nu een tomaat? Ben ik nu... ik weet het niet.
0: Ja, iets meer weg van een peer? Nee, dat is ook niet waar. Je hebt het in het leven niet cadeau gekregen. Is het met jou wel goed gekomen?
1: Nee, ik ben gewoon Hans. Ik blijf Hans. En ik heb gewoon de laatste jaren, en dat zijn er gelukkig bijna 50, heeft mijn vrouw me ondersteund.
0: Dus je vrouw is goud waard?
1: Ja, daar ben ik toch een kleine familie mee begonnen.
0: Ja.
1: Ondanks dat ik niet wist wat een familie was.
0: Nee. Maar nu weet je het.
1: Ja, wil niet anders.
0: En nu willen we ook alles weten, Amy. Ja. 0800 30 30 300 en dan jij.
2: Ja, we willen alles weten. En dat kan misschien ook wel vandaag, maar dan moet de luisteraar goed opletten. Jij hebt een tijd geleden jouw DNA in een welbekende databank laten plaatsen. In de hoop op matches natuurlijk, in de hoop op familie. En er is al veel gevonden, maar het is heel lastig om nog exact te zeggen hoe het precies zit. De stukjes krijgen we niet aan elkaar gepuzzeld, zegt onze zoekbrigade. De namen die we tegenkomen in jouw matches zijn niet veel voorkomend, zeg ik erbij. En toch is het moeilijk. En dus hebben we de luisteraar hard nodig vandaag. We moeten kijken naar de omgeving Utrecht. We beginnen hier, want dat jij afstamt van dit echtpaar en van deze familie is heel zeker. Ik gooi de naam, achternaam er gelijk maar in. Je bent, met zekerheid, een Den Boestert. Je heet nu nog Van Rijssel, maar je bent een Den Boestert. Het gaat om dit echtpaar, Gerrit Den Boestert uit 1847. We gaan ver terug in de tijd. Hij was getrouwd met Jenneke Cardol uit 1845. En zij, Jenneke, overleed al op 48-jarige leeftijd. Maar ze liet heel veel kinderen na. En we gokken nu dat een van de kleinkinderen van dit echtpaar jouw biologische vader is geweest. Je kijkt me nog een beetje ongelovig aan, dus ik ga gewoon door. Gerrit en Boestert en Jenneke Cardol kregen 10 kinderen in totaal, waarvan 2 jong overleden, blijven er 8 over, waarvan 5 zoons, 3 dochters. En wie van hen afstamt zou vandaag wel eens de verbinding kunnen leggen tussen jou, Hans, en die ontzettend grote familie Den Boestert. Dus de vraag is, wie herkent de volgende namen? We gaan ze 1 keer noemen vandaag. En het goede nieuws is, al die namen zijn ook weer vernoemd, dus ze komen minstens 2-maal, 3-maal voor in deze familie. Dirk Den Boestert, Willem Den Boestert, Marinus, Jenneke, Maria, Willem Marinus, Hendrika, Marinus Gerrit, en dan weer een Jenneke, Bartus, komt ook meermaals voor, Kommerina, nou, dat komt toch nooit voor, Hendrik Roelof, allemaal met achternaam Den Boestert, regio Utrecht op 0800 30 30 300. En wat zeg jij dan?
0: Niet veel, hè?
2: Niet veel.
0: Je staat echt met je mond vol tanden,
1: ja,
0: nu, hè?
1: Ik sta echt... Dat had ik niet verwacht.
0: Nee, dat kan je horen ook. Ja. Nou, wij ook niet. Den Boestert. Waar komt die naam dan weer vandaan, hè?
1: Wat een naam.
0: Ja.
2: En ze zijn ook nog eens allemaal getrouwd. Dus de vraag is, wie weet meer? Zoeken.
1: Ik ben heel benieuwd.
2: Het adres onbekend.nl. Komen ze terug bij jou.
0: Ja.

0: Alles rammelt, dus alles klopt, zeg je bij Nieuw in de Stars van de Rolling Stones. Wij zoeken op de naam Amy Den Boestert.
1: Ja, mooie naam, Hans. De zoekbrigade zit al weken te broeden op jouw stamboom, op die familiestamboom van die hele familie Den Boestert. En hoewel het lastig is, hebben Astrid en onze analist van de zoekbrigade hun tanden in dit dossier gezet. En zij laten niet zomaar los. Zometeen vertel ik hun bevindingen, wat dat is allemaal zover. En wie weet komen we daar vandaag weer verder mee, richting die grote familie Den Boestert uit Utrecht. We hopen dat jij vandaag luistert en herkenning vindt. Dus let op, over 20 minuten ben ik terug met meer informatie. En voor iedereen die nu al meer weet, 0800 30 30 300.
2: Word ik gezocht?
3: Word ik gezocht?
0: De vader van Stella leeft niet meer, maar de verhalen vast nog wel. Wie kende de Amsterdamse taxichauffeur Joop Schwijnsbergen? Het is S-C-H-W-E-I-N, dus een beetje op zijn Duits. S-C-H-W. Zij heeft haar vader nooit gekend. Hij stond bekend als Lange Joop en Blonde Joop. Zeker in de jaren 70 toen zij werd geboren. Stella had het maar druk met meer over vader en moeder vinden.
4: Ik ga mijn 55ste verjaardag vieren, waarbij ik voor het eerst weet wie mijn beide ouders zijn. Dus ik vind dat sowieso geweldig. Maar ik ben een nieuwsgierig mens. Dus ik ben gewoon echt op zoek naar verhalen van wat ik schrijf. Die taxi-scene was volgens mij een beroemde / beruchte scene. Ik wil gewoon een verhaal.
1: Ja, dat willen wij ook elke week weer. En nu graag over Joop Schwijnsbergen, geboren Amsterdammer in 1934. Hij woonde in de Tsaar Peterstraat toen Stella is geboren. Later woonde hij op de Ravenwerf 47. Samen met Annie Flinkeveugel kreeg hij een dochter Monique. Taxichauffeur Joop was veel gezien rond zijn vaste standplaats op de Zeedijk.
0: Bevrijdingsdag was voor Jeannette start zijn om nou eindelijk uit te kijken naar jou, Theo Wessels, oom Theo, voor haar. Want zo was je voor haar, echt als familie. Maar je kwam als Joods jongetje bij haar ouders in de onderduik in Nijbroek. Na de oorlog was je er ook altijd, op alle feestdagen en verjaardagen.
1: Theo Wessels is geboren in 1936. Hij en zijn broer Nol gingen naar de christelijke school in Nijbroek. Nol Wessels woonde in oorlogstijd in Emst bij de familie Wielink. Zij hadden een garagebedrijf. Theo werd politieagent, trouwde met Ilona en kregen twee dochters in Uithoorn.
0: Tjerkstradeel, Burgum, help ons aan Wietse Bijntema. Het lukt Wiebe maar niet om deze vriend te vinden. Wietse, hij zegt over jou dat je destijds in de kleine klas van de MTS weg- en waterbouw in Drachten introvert was en ook kwetsbaar. Je was iets bijzonders. Dan kom je weer aanrijden op je poeg met je wilde Rod Stewart haar.
5: En dat waren al die van die toevalligheden dat je elkaar tegenkomt. En we gaan even naar de Chinees en na het eten. We liepen langs door de straten en daar zat een fotograaf. Dus wij stappen die fotograaf binnen en die heeft ons toen vastgelegd, zeg maar, op een foto gezet.
1: Wietse Bijntema ligt vast op de foto, maar waar loopt deze man van 65 nu rond? Hij reed rond op zijn poeg in de tweede helft van de jaren 70... vanuit Burgum naar de MTS in Drachten. Hij komt uit een streng christelijk gezin en vriend Wiebe die informeerde al bij de gereformeerde kerk. Vader Bijntema was kantonier en er was een broer Gerrit.
2: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Van het beroemde album Who Loves You staat ook Over the Night op. Silver Star was dit van de Four Seasons. Twee zussen aan tafel.
1: Net al een vader zonder naam, nu een tijdelijke broer met alleen zijn voornaam, Wally. Van Wally weten we dat hij een jaar of 60 is nu. Dat hij half Surinaams is en dat hij als jongetje van 8 dringend behoefte had aan tijdelijke opvang. Via de stichting Regenboog en de Waalkerk in Amsterdam kwam Wally terecht in het gezin Kapinga.
0: Een aardige zin, denk ik. De meisjes, vrouwen pakken ineens elkaars hand. We gaan vragen stellen. Het was bij jullie in het gezin, Esther en Ardi Kapinga. Stond Wally ineens voor de deur?
2: Ik weet zelf niet heel goed meer zeg maar hoe dat kwam. Maar mijn ouders die waren bij de Waalkerk. En dominee Wouters die zat bij de Stichting Regenbooggroep voor mensen met verslavingsproblemen. En die waren op zoek naar een tijdelijk adres om een jongetje op te vangen, Wally. En toen hebben mijn moeder en mijn vader gezegd, kom maar, je bent welkom.
0: In een groot gezin?
2: We waren met 5 kinderen.
0: Toen al? Ja. Oh, er kwam nog gewoon een 6 erbij.
2: Ja.
0: Wat zegt dat over je ouders?
2: Dat ze heel sociaal waren en dat ze gewoon die jongen graag een goed plekje wilde geven.
0: Esther, en hoe vond jij dat er ineens een kleine Wally bij kwam?
3: Ik vond het heel leuk. En ik vond het ook heel mooi dat mijn ouders dat deden, kan ik me herinneren. Hij is van mijn leeftijd.
0: Jaar of 60.
3: Dus. Ja. Ik kom zelf uit 1968. En hij ging ook mee naar school. Dus ik vond het wel heel grappig. Volgens mij zat hij bij mij in de klas. Dus ik zie ons zoon nog naar school lopen. En hij sliep dan bij onze broertjes op de kamer. En er was opeens een kind erbij.
0: Ja, en kon hij gewoon ook met jullie optrekken? Of was het toch jullie tegen de rest?
3: Nee,
0: hij was
3: echt absoluut een van ons.
0: Ja?
3: Ja, absoluut.
2: Ik vond het ook wel spannend dat hij er was. Ander broertje, ik vond het heel leuk. Dus ik trok wel veel met hem op.
0: Ja. En hij kwam zo via de kerk en via verslavingszorg binnen. Wat weet je van de ouders van Wally?
2: Ik weet dat zijn moeder best wel lang was, dat ik me herinner, met stijl haar.
0: Je hebt haar ook gezien?
2: Ik zie er nog zo voor me in de gang staan met mijn ouders toen ze bij Wally op bezoek gingen, zeg maar.
0: Een lange vrouw?
2: Lange vrouw in mijn herinnering. En met lang haar, een beetje stijl. En een donkere vader, ja.
3: Vader kwam denk ik uit Suriname. Met kroeshaar, dus misschien Creools. En de moeder die had blond haar. Want ze kwamen ook wel eens op bezoek, de ouders.
2: Ja. Maar uit het donker haar. Oh. Donkerblond.
0: Nou, ze had haar. En hoe was dat dan voor Wally? Lijkt me ook verwarrend. Zit bij jullie in het grote gezin, komen ze ouders af en toe langs. Ja. Had hij heimwee?
2: Daar praatte Wally eigenlijk nooit over. Ik weet wel, hij was op een gegeven moment wel een beetje aan het uitdagen bij mijn moeder. En een beetje lastig aan het doen. Mijn moeder zei wel eens van, hij heeft wel heel veel aandacht nodig. En hij had niks. En mijn ouders gingen dan nieuwe kleding met hem kopen. En dus hij zal zijn ouders misschien wel missen. Maar ik denk dat hij het bij ons ook wel leuk vond, hoor.
3: Ja, volgens mij vond hij het leuk bij ons. Maar hij vond het ook wel fijn om zijn ouders te zien, kan ik me herinneren.
0: Is hij lang gebleven?
2: Ongeveer een jaar.
3: Ik denk een schooljaar ongeveer.
2: Ja.
0: Dat was een beetje van zijn 8e tot de 10e dan zo'n beetje.
3: Ja,
0: iets korter.
3: 8, 9, zoiets.
2: Ja, ik weet niet precies meer.
0: Was hij ineens weg?
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Mijn ouders hebben dat misschien wel verteld, maar dat herinner ik me niet. Maar opeens.
0: Jullie allebei niet?
3: Nee. Nee. Ik denk dat onze ouders hebben ook hun achternaam nooit verteld. En dat was denk ik ook om een beetje te beschermen. En volgens mij ging hij daarna weer naar andere pleegzorg of naar zijn ouders terug, dan weet ik niet zeker meer.
0: Ja, en ik snap dat je iemand wil beschermen, maar het is nu knap onhandig dat wij nu niet weten hoe Wally van achteren heet. Wie weet dat? Dat is de vraag die ons nu bezighoudt. 0800 30 30 300 is gratis, maar nooit voor niets.

0: Martijn de Munnik. Maan en tyfoon, als ik je weer zie, geschreven voor Vrienden van Amstel Live. In 1973 ging het mis bij Waldy thuis. Hij was een jaar of 8. Ging naar het voor hem vreemde gezin Kapinga in Amsterdam-Zuid. Bij Marijke en Harm en hun 5 kinderen. Ardi en Esther uit dat gezin, tijdelijke zussen, zijn hier. Wat denk je dat hij zich van jullie zal herinneren?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat hij het bij ons wel fijn vond. En dat er ook wel veel op hem afkwam. En ja, ik heb nog wel een leuke herinnering met Wally. Mijn vader had een Simca stationwagen. En we waren natuurlijk op een gegeven moment 6. Dus we konden niet met z'n allen op de achterbank. Dus dan ging ik met Wally altijd achterin. Zeg maar waar de honden normaal zitten.
0: Ja.
1: Zeg maar. En dan gingen we altijd grapjes maken. En zo. Dat herinner ik me nog.
0: Dat moet hij toch ook weten?
1: Ja, ik hoop het. Want ik had wel een klik met hem, zeg maar.
0: Dat hij daar lag met jou tussen de honden.
1: Ja. Geen hond hoor. Maar
0: okay. Het was waren geen honden.
1: Nee. Maar het is gewoon, ja, dat weet ik nog. En ja, ik denk dat hij het wel leuk heeft gevonden.
0: Is hij ook gemist later? Is er later nog over hem gesproken?
1: Mijn moeder, die heeft het wel eens over gehad. Zij zei, goh, hoe zou het toch met Wally zijn? Toen zei ik, mam, ik ga zoeken. Maar ik heb op Facebook gezocht en zo, maar niks gevonden. En helaas is ze nu 4 jaar geleden al overleden. Maar ja, mam, als je ons ziet, we zijn weer op zoek. Dus ja, mijn moeder die was altijd 18 jongen. Zij is altijd, ach, hoe zal het met hem zijn? 18 jongen toch?
0: Ja, dat moet toch voor Wally prachtig zijn om dit te horen.
1: Ja, wauw. Ja, geweldig.
0: Wally,
1: ja.
0: Bel ons en geef ons ook je achternaam, Amy.
1: Ja, precies. Ja,
2: nou, onze zoekbrigade die heeft al even gekeken op jullie oude woonadres van 50 jaar geleden. De Waverstraat 1 in Amsterdam.
1: Ja, ja, klopt.
2: De woningkaart op dat adres hebben we opgevraagd. Ik heb hem hier. Pak maar aan. Op de hoek van de Amstel Dijk was dat. En we hoopten daar misschien de inschrijving van Wally ook aan te treffen.
1: Oh?
2: Maar helaas, hij staat niet vermeld op die woningkaart. Dus daarmee komen wij niet verder. Oh. Jullie staan er wel allemaal op. Kijk, ja, maar. Ik heb al jullie namen al zien staan. Maar misschien biedt het archief van Amsterdam toch wel een antwoord in deze zoektocht. Want we hebben gekeken op die naam Walter. Maar die naam komt natuurlijk heel veel voor. Yeah. Maar als je kijkt op Wally, en hij staat ook zo ingeschreven, en hij is geboren tussen, laten we zeggen, 63, 67... dan poppen er slechts 4 vermeldingen op in het archief op Wally. Dus, zegt de zoekbrigade, dan moet het wel een van de volgende 4 zijn. Maar ja, de vraag is, zouden jullie dan de achternaam herkennen als ik die nu oplees?
3: Misschien wel.
1: Ik heb geen idee.
2: Gaan we proberen. Wally Hilbrink is de eerste die we zien. Nee. Wally Heinrich Meijer.
3: Nee.
2: Wally Claudette de Noten.
3: Nee.
2: En nog een Wally Heinrich, maar dan met de achternaam Lindveld.
1: Nee, daar wisten echt geen achternaam. We weten het gewoon niet.
2: Nee, nou, nee, zeg het maar. Wie weet wel meer? 0800 3030 300 of zoeken het adres onbekend.nl.

0: Alles klinkt toch warmer op een dag als vandaag. Ook Jackie Wilson met I Get the Sweetest Feeling.
1: Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
0: Onno haalt diep adem. Zijn grote liefde Lisbeth is hem ontvallen. Lisbeth die haar geheim prijs gaf. Zij heeft lang geleden haar enig kind moeten afstaan.
2: Ze heeft het kind zelfs niet geboren zien worden. Er werd zorgvuldig een laken voor gehouden. Ze mocht het kind niet zien, aanraken of wat dan ook maar. Dat was heel triest. En zeg maar een uur na de bevalling gaat de deur open van haar kamer. Er staat een non met dat kind in zijn handen, die dochter. En zegt, dit is Betsy.
0: Nou, dit was Betsy. De deur ging ook meteen weer in het slot. Moeder Lisbeth's wens was tot het einde om haar nog eens te ontdekken. Ze is er niet meer, maar Onno zet dat voort. Maar ja, Betsy. En dan?
3: Ik google af en toe de naam van mijn moeder in de hoop weer iets nieuws tegen te komen, maar ik vind haar nooit. En vandaag in één keer wel.
0: Wow, wat gebeurt daar? Is dat open na dit Adres Onbekend met Pinksteren? Vooral nieuwe podcast aflevering nummer 8, Enig Kind.
1: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast-app en op adresonbekend.nl.
0: Hans van Rijssel die zoekt alles over zijn vader. DNA leidt naar een achternaam die niet zoveel voorkomt. Dat is gunstig. Den Boestert, er zijn er ook nog heel veel kinderen geboren volgens de stamboom. En we moeten zoeken in de regio Utrecht. En daarna kunnen we weer schakelen met de zoekbrigade met Amy.
4: Ja, en dan banen wij onze weg door allemaal namen, jaartallen en familiegegevens. Maar het zijn wel jouw familiegegevens, Hans. En we hebben 2 DNA-specialisten in huis bij onze zoekbrigade. Dat zijn Astrid en Annelies. En die zijn al heel druk geweest met jou. En dat doen ze met verven. Je hoort hier Annelies.
5: Ja, en ik heb er net nog, eigenlijk best wel een hele tijd naar gekeken nog. Ik krijg de stukjes gewoon niet aan elkaar vast gepuzzeld.
4: Ja, dat is ook wel echt heel lastig. En onze Annelies is ook nog eens heel erg bescheiden. We noemden eerder vandaag al dat echtpaar uit de late jaren van 1800. Gerrit den Boestert en Jenneke Cardol met hun 10 kinderen. En we zitten daarmee al in de goede familie en in de goede regio.
5: Nee, maar ze zijn allemaal. Dit speelt zich allemaal wel af in Utrecht. Jenneke Cardol is in Utrecht overleden. Ah. Dus het hele gezin blijft wel in Utrecht.
4: Dus, Oké, dat is een Utrechts gezin geweest.
5: Ja.
4: Ja, tot zover warm. En dat past dan ook bij jouw moeders situatie, want zij woonde daar ook. Laten we dan eens kijken naar jouw grootste DNA-matches. We komen de eerstgeboren zoons den Boester tegen en er valt ook de achternaam van Tuil. En laten we trouwens de dochters uit het grote gezin den Boester uit Utrecht ook niet uitsluiten in deze puzzel.
5: Ja, het kan natuurlijk wel zijn dat het via een dochter van hun gaat.
4: Ja, en dan wordt het lastig, want dan komt er dus een getrouwde naam in het spel.
5: Ja, precies. Dan heb je bijvoorbeeld Niesen en dan heb je bijvoorbeeld Verschuur. Hè? Dus dan komen daar die dochters, die zijn dan getrouwd met andere namen.
4: Dat maakt het lastig.
5: Maar ja, aan de andere kant denk ik van, ja, precies. Een Den Boester is wel weer een weinig voorkomende naam.
4: En als je afstand van een Den Boesterts, ook als je aangetrouwd bent uiteindelijk, dan weet je dat wel. En dan kan je opbellen.
5: Ja,
4: dus daar hopen we op vandaag op 0800 30 30 300. Qua DNA-matches lijken we voor nu het dichtste bij te komen via deze, mevrouw J. den Boestert uit 1933. Haar voornaam weten we nog niet en hoe zij precies aan jou gematcht is. Het begint Annelies een beetje te duizelen.
5: 1, 2, 3, er zit 4 generaties daarboven. Nou, ik ga hem eventjes anders pakken.
4: Krijg je er al hoofdpijn van?
5: Dat zou ik bijna denken. Ja. 1, 2. Nee, die zal 1, 2, 3. Die zal weer 4 generaties onder Den Boester en Cardol. Dus dat is natuurlijk ook al best wel weer ver weg.
4: Ja, en is dat een grote match?
5: Ja, redelijk. Op zich zijn dat altijd wel de mooie matches qua aantallen.
4: Ja, je hoort het. Er wordt geteld, opgesomd, gepuzzeld, geconcludeerd dat je een mooi aantal matches hebt. Nou ja, dat is mooi. Alleen is het nog zoeken van welke tak van de 10 kinderen den Boestert stam je af. Een grote match is dus deze. J. den Boestert uit 1933. Een dochter van Bartus den Boestert en Johanna Hoepe. Zij zou een, ja, wat zouden we het noemen, achternichtje van je kunnen zijn.
6: Oh, goh. Ja. Wordt steeds interessanter.
4: Ja.
0: Het is ver weg, maar zo dichtbij ben je nooit geweest.
6: Nee. Nee, absoluut niet. Nee, dit is gewoon echt goed.
0: Ja, toch?
6: Het is hartstikke fijn.
4: Vinden
6: wij geweldig.
0: Hoestert, Cardol, we moeten die namen erin houden. En er gaat natuurlijk ook van alles door jouw hoofd.
6: Ja, het gons boven in de regelkamer bij mij in mijn hoofd.
0: En je weet dus niet wat jouw moeder, mevrouw Prang, Gerta Prang, gehad heeft met deze man. Nee, hoe lang het geweest niet, is, wie het was.
6: In wat voor situatie of hoe dan ook, ik weet het echt niet.
0: En je hebt het wel geprobeerd bij haar, die twee keer dat je er gezien hebt.
6: Ja.
0: Ja. Maar ze klapte op alles dicht, hè?
6: Ja, gewoon helemaal... Helemaal dichtgeklapt.
0: Helemaal blanco. 0830-30-300. Wij komen dichterbij. Ik zeg één ding, het is heel mooi weer. Maar je moet echt wel blijven luisteren, want er gaan dingen gebeuren waarover je napraat straks.

0: het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar een andere gevangenis in het land gebracht en tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. En rond 9:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast, verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur tijd 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10:00 gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair, glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Adres onbekend. Ron Kas. KRO NCRV.
11: De beste evergreens. NPO Radio. Er komt iets groots aan. De uitslag van een DNA-test vanuit Engeland. En een verhaal over de geliefde leidster in een kindertehuis, Els Remmers. Nu is dat al een verhaal dat we nooit zullen vergeten. Komen wij intussen verder voor Ardi, die dat tijdelijke broertje Wally zoekt, jaren 60, in het grote gezin Kapinga.
12: We hadden een stationwagen en dan gingen we met z'n allen drie. Maar ja, met 6 kinderen was het natuurlijk wel een beetje druk. Dus ging ik altijd zeg maar achterin met de hondenbak, zo noem ik het er maar. En dan ging ik samen met hem daar achterin grapjes maken en zo, ja.
13: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
14: Maak morgen mee. KRO NCRV.

Todd Rundgren, I saw the light. Wij nemen de trein en we komen bij jou aan.

0: Den Boestert of Kardol heet jij zo. Bel ons dan, dan heb je kans familie te zijn van Hans, die hier ijsbeert ons aankijkt. Verbaasd is. Nou, we kunnen wel vertellen, als je zo heet, hij is een aanrader, dus kom hem opzoeken.
1: Iedereen wil jou wel als familie, Hans, en anders adopteren wij jou. Annelies van de Zoekbrigade, die is in ieder geval nog niet klaar met dit verhaal. We zoeken met z'n allen naar aanvliegroutes, manieren om deze zoektocht tot een goed einde op te lossen. En Annelies, die dacht hier nog aan.
2: Ik weet inderdaad in de situatie van Hans niet veel leads meer. Ik zit even te denken of je nog woningkaart kunt achterhalen van... Dan kan ik nog even kijken vanmiddag of ik iets daarover kan vinden.
1: Hè, dat een woningkaart van de familie? Zien. Ja, waar ze gewoond hebben.
2: Ja, waar ze ongeveer gewoond hebben of zo. Dat is dan ook weer te noemen.
1: Ja, als we toch zouden weten waar deze familie Den Boestert dan altijd heeft gewoond. Of nog beter, waar ze nu wonen. Bel ons dan op 0800 30 30 300. Dat gebeurt trouwens ook, want er belt net een meneer die zegt... ik ben de onderbuurman van Rien Den Boestert. Ik woon in Amsterdam. Ja, dan word ik wel blij, want Rien, die naam stamt misschien wel af van Marinus. En die naam tref ik in jouw stamboom overal. Dus deze man gaat nu naar zijn bovenbuurman. Klopt daar, denk ik, as we speak aan. En belt ons dan terug of het inderdaad klopt. Maar er komt nog meer bij, want er belt ook nog een mevrouw. En dit is ook warm. Die zegt, ik kende een Gerrit Den Boestert. Nou, die naam staat ook met koeienletters in jouw documenten. Ja. Ze zei, ik zat bij hem op de ULO in Utrecht. Hij, Gerrit, woonde in de Narcisstraat in Utrecht. En zijn vader heette Olieman. Dus ja, we lijken toch ergens uit te komen, linksom of rechtsom. We hebben al Rien, we hebben al Gerrit. En met al die kinderen Den Boestert kan er nog veel meer bij.
0: Hans, je staat met te lachen en wat geluiden te maken hier en daar.
3: Ja,
0: je hebt al Prang geheten, je hebt al Rijssel geheten. Ja. Nu ga je ook nog eens een keer Den Boestert heten. Ja. Tenminste, zo zou het kunnen zijn. Blijf klapperen, gaan wij verder met Wally. Die zal nu een jaar of 60 zijn. Hij woonde een jaar of anderhalf bij de familie Kapinga, was in 1973. 74. Hoeveel Wallies telt Amsterdam in de jaren 60?
1: In principe 4, die heb ik jullie net gepresenteerd. Jullie hebben daar naar zitten kijken. Wij zijn verder gaan zoeken en we vinden een Wally Meijer uit Zeist op Facebook met een jeugdfoto van hemzelf en een recentere foto van hem uit 2013 met een kind op de arm. Dit is hem. Ik hou hem omhoog en geef het door. Ja, de foto's zijn dus al wat ouder, maar wij dachten, zou wel de goede leeftijd kunnen zijn. Hij is getrouwd met Karianne Pauw. Mochten we hiermee op een goed spoor zitten, bel ons dan even op het welbekende nummer voor deze Wally Meijer. Maar er was ook nog een andere kandidaat. Dat was Wally Hilbrink. Jullie zeiden net, dat moet hem zijn, toch? Maar heel eerlijk, ik hou hem even omhoog. Dit kan niet.
4: Nee.
0: Hilbrink gaat een streep doorheen.
1: Daar gaat een streep doorheen, omdat hij gewoon overduidelijk geen Surinaamse roots heeft. Dus die leggen we weer aan de kant.
0: Maar die andere dan?
4: Ja, ik denk het toch niet. Want hij had een wat donkere huidskleur. En echt een beetje Creools kroeshaar.
0: Wat ook al.
4: Deze meneer heeft wel krullen. Ja. Maar geen kroeshaar.
1: Maar laten we ons dan niet blind staren op die naam Wally. Want Walter zou ook heel goed kunnen. Hè?
5: Ja, dus, weet je, we noemden hem allemaal Wally.
1: Ja, maar laten mensen dan vooral bellen. En er is ook nog iemand die zegt, moeten jullie niet even bij die school aankloppen waar die tijdelijk is geweest?
5: Ja, dat zou ik ook aan te denken.
1: Is ook nog wel wat, hè? Blijf ons bellen op 0800 30 30 3.

0: programma Cash. Elliot de 69.
1: Ga er goed voor zitten. Voor een verhaal waar wij aan twijfelden toen we er 2 maanden geleden aan begonnen. Ashton uit Engeland hoopt dat we iets voor hem kunnen betekenen. Mijn vader is een vertegenwoordiger in de houtbranche die mijn moeder Dora begin jaren 60 opzocht in Leeds. Er is wel een probleem. Ze kent alleen zijn voornaam. Jan.
2: Nou, Jan uit Nederland werd vader in 1964 en hij zal dat zelf niet hebben geweten. Want het zit zo, Engelse Dora en Nederlandse Jan leerden elkaar kennen toen zij stond te liften en hij haar oppikte. Hij zette haar af in Groningen en een paar maanden later moest hij voor zijn werk naar Engeland, reed een paar kilometer om en mocht van Dora's ouders in de logeerkamer overnachten.
3: I'm not sure too much what happened that evening. Mum said nothing happened on the evening of that particular night. But the next morning, Jan had sort of intentions of being with my mother at some point.
2: Yeah.
3: And from what I can gather from my mother, she said that he came into her bedroom in the morning. And that's when they sort of had a bit of intercourse, made love, whatever you want to call it.
2: Ja, hoe je het ook wil noemen. Jan sloop 's ochtends haar kamer binnen en liet Dora van 18 zwanger achter. Lange Jan, strak in het pak, zag ze nooit meer terug. Later is ze nog eens met haar zoon Ashton door Nederland gaan toeren.
3: When I went to Holland with my mum when I was 13, 12 or 13, ja. in the car. And we spent a week traveling around and she was explaining. I think my mum wants to find Jan for sure.
2: Moeder Dora is nu 80. Ze helpt hem graag zoeken naar zijn vader. Ashton heeft zich een weg gebaand door heel de Hollandse houtbranche en komt uiteindelijk uit bij een DNA-databank. Zijn profiel is duidelijk.
3: So my DNA is quite pure. It's 67% from the Netherlands and 23% from Yorkshire, which made me laugh. I thought, well, I'm a proper Yorkshire lad, really.
2: Ja, 67% Nederlands. Waar leidt dat toe? Naar een achternaam in de DNA-stamboom. De achternaam Russian. Ja, een Jannes Russian was zakenman. Overal, ook in Engeland. Hij noemde zich wel Jan. En hij heeft deze zoon, Auke.
4: I'm kind of overwhelmed.
2: Ja.
4: Het komt allemaal heel rauw op mijn dak. Mijn ouders hadden niet zo heel goed huwelijk. Dus het verbaast me niet. En ik zal hem er ook nooit om veroordelen. Want als je een slecht huwelijk hebt, dan is het de een is schuld en de ander is schuld. En ik snapte het ook voor allebei.
2: Heb jij nooit iets opgevangen, vernomen, gedacht?
4: Kijk, mijn vader die reisde de hele wereld over. En die was dus heel veel van huis. Hij belde ze nu dan op en dan dacht hij van, ja, de lijn was dan hartstikke slecht. En dan, ja, hallo, ja, pap, ben jij dat? Ja, waar ben je? Ja, ik zit in Moskou. Nou, dat was dus ook heel vaak zo, dat hij in Moskou zat. Maar ja, weet jij veel of hij dan nou in Leeds zat of dat hij in Moskou zat? Dat wist je op dat moment helemaal niet.
2: Nee, en daar was hij kennelijk ook niet altijd even duidelijk over.
4: Nee, hij vertelde nooit wat hij allemaal gedaan had. Ja. Nee. Ja. Alleen pas op zijn hele latere leeftijd, pas een paar jaar voor zijn overlijden. Hij is in 1980 is hij overleden. Ja, en ik weet in ieder geval van één geval dat hij wel een hele kortstondige relatie heeft gehad met iemand in Polen, in Warschau.
2: Mm-hmm. En dat is je moeder ook?
4: Nee, mijn moeder die wist er helemaal nergens van. En die heeft het ook nooit geweten. Die vermoedde wel dat hij eens een keer wat had, maar die is daar nooit echt op zoek naar gegaan. Want die dacht van, nou ja, doe jij maar en wat interesseert mij dat nou?
2: Kun je je verheugen op een halfbroer?
4: Nou ja, ik heb nog een oudere broer. En daar heb ik al ruim 20 jaar geen contact mee. Ja, in dat opzicht is het gewoon wel leuk dat er nog iemand is die dezelfde vader heeft.
2: Ja, je hoort het. Auke wilde ook meteen best met de Engelse Ashton in gesprek. Maar let op Ashton.
4: Well, it's kind of emotional, isn't it? It's kind of overwhelming and very emotional, I think.
3: Yeah, well, I guess so. I can't really talk. It's a bit awkward to talk. It's slightly awkward. If it's all true, Auke, then it's, you know, it's fantastic. It's really, really good news.
4: Would be very nice.
2: Ja, Auke gelooft er helemaal in. Maar eerst een DNA-test, zegt Ashton. De test kwam er en nu zijn wij dus 2 maanden verder. Ashton, wij brachten met z'n allen hoop uit DNA. Maar je moest dus wel geduld opbrengen, wachten op de uitslag. Wat heb je in die tijd allemaal moeten doorstaan?
4: I need the proof. And it was just sort of niggling away in the back of my mind. During all that conversation, Ashton, calm down. We need a definitive proof. But at the same time, I didn't want to sound antisocial towards Auke and your good self, Ron, and the team, because you've done such a great job. You know, all the hard work.
2: Ja. Intussen was het wel de balans tussen rust bewaren, zekerheid vinden, zonder die aardige potentiële halfbroer af te houden. Jij mag zo de uitslag van de DNA-test delen met ons.

0: Neil Diamond, Wild at Heart. Intussen, Hans, familie, Den, Boestert, Amy.
1: Daar wordt ongelooflijk veel over gebeld. Ik heb hier die papieren, een hand vol met al die namen. En ik kan je zeggen, het wordt herkend. Ook nu kan ik weer zeggen, ik kan de eindjes niet aan elkaar knopen, maar we lijken heel dichtbij. We hadden die onderbuurman, ja. Die heeft net aangeklopt. In spanning zitten ze naast elkaar. Rien Den Boestert is dat. En die zegt, ja, mijn vader was Marinus Gerrit. Nou, die naam komt in jouw stamboom voor. Ja. Die vader is geboren in 1919. Opa heette ook weer Gerrit Den Boestert. En er is inderdaad een link met Utrecht. Deze familie was zo Utrechts als maar kon. Deze man is heel aardig en jouw generatiegenoot. Zelfde leeftijd. Oh. We weten nog niet wat jullie van elkaar zijn. Maar als jullie familie zijn, dan mag je naar Amsterdam, want daar woont hij. Oh. En hij staat open voor contact.
2: Goh.
1: Dus dat is mooi. Maar het rijtje reacties is nog veel langer, kan ik je zeggen.
2: Je kunt het niet zien, maar mijn mond valt open.
0: Ja, dat kan je wel zien, hoor.
1: Kan ik wel zien, hoor.
0: Het enige wat we nog ongeveer aan je zien is dat die mond open valt. Wij zijn ook nog op zoek, en dat is natuurlijk niet zo makkelijk als je geen achternaam hebt, naar Wally, ook uit Amsterdam, uit 1965. Die woonde bij de familie Kapinga. De vraag is, herkent hij zich in zichzelf?
1: Nou, nog niet, maar men vraagt nu ook, kan het ook Waldi zijn met de D van Dirk ertussen? Want we vinden daar ook een link mee, dus we zitten er bovenop.
3: Word ik gezocht?
0: Grote vragen voor jou, Francisca Dekkers, van een oude liefde van je. Jij komt uit Bussum en woonde in 1977 een tijdje bij vriend Harry in Den Haag. Je was jong en toen jullie uit elkaar gingen, zei je dat je zwanger was van hem. En dat heeft Harry altijd natuurlijk bezig gehouden. Heeft hij inderdaad nu een kind van bijna 50?
4: Waarschijnlijk is dat ook een reden geweest dat ik dacht van ja, ik wil toch eens weten hoe het nou zit eigenlijk. En nou ja, of ze inderdaad een kind heeft wat eventueel voor mij zou kunnen zijn. Ik zou dat hartstikke leuk vinden persoonlijk.
1: Ja, maar is het ook zo? Laat Francisca Dekkers deze vraag vooral beantwoorden. Zij is geboren rond 1960. Ze keerde terug bij haar ouders in Bussum, waar ze ook een relatie had met de eigenaar van café De Pollepel. Francisca Dekkers zou nog een broer of zus moeten hebben.
0: Een zus met een dubbele naam. Brigitte Jeannette de Vries. Broer Bob wil jou na lange tijd nog eens zien en van alles vragen. Jij bent opgegroeid bij jullie vader, hij bij jullie moeder, en jullie zagen ook 10 jaar geleden op vaders uitvaart voor het laatst. Dat was in Meppel en daarna werd het stil. Werd het Bob te stil.
1: Kan hij ondanks alles weer een opening vinden bij zijn zus Brigitte Jeannette de Vries? Zij wordt volgende maand 67 jaar. Ze groeide op in Osdorp, moest naar een tehuis in Haren. Ze werkte bij de politie en raakte het contact kwijt met haar beide dochters. Haar laatst bekende adres hebben we, dat is Lelystad.
0: Vrienden van vroeger, Edith Sassen en Freddy Opdam. Jullie naam valt geregeld bij de oma van Bram. En nu maakt hij werk van jullie. Want oma, die jullie kenden als Vonnie, was jouw buurmeisje op Java, Edith. Totdat zij hals over kop wegvoeren op de Johan van Oldenbarneveld. En Freddy, jullie ouders waren bevriend. Als zij elkaar zagen, doken jullie samen de tuin in.
5: Hij heette Freddy, heb ik heel goed kunnen onthouden, die naam. Omdat je bij zo'n wedstrijd altijd hoort dat er gezegd wordt, hup, ready. En dan kon je dus de shuttle de lucht inslaan. En ik heb er toen altijd van gemaakt, hup, Freddy. Zodoende kan ik zijn naam zo goed onthouden.
1: Ja, ready Freddy Opdam. En buurmeisje Edith Sassen uit dezelfde plaats. Tanna Tingi op Java. Uit dezelfde straat die Gang 3 heette. Zijn zij nog lang op Java gebleven. Vriendin Vonnie hoopt dat ze bij haar in de buurt zijn gaan wonen. De kinderen van toen 9 zijn nu alle 3 een eind in de 70.
3: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Year of the Session, The Three Degrees uit het jaar 1973. Van de week is er iets gebeurd, het is haast niet na te vertellen. We gaan het proberen.
1: Ineke zou vandaag vanuit Venlo naar ons toe komen. Ze verheugde zich erop. Maar er gebeurde zoveel tegelijk op de redactie. We zijn ingehaald door de actualiteit. We vroegen haar alvast maar te vertellen over het leven zonder houvast, zonder liefde, zonder ouders, in tehuizen met veel nonnen. De alleraardigste onderweg was die ene leidster in Huize Groenestein in Den Haag eind jaren 60. De alleraardigste Els Remmers.
0: Ineke Ruitenbeek, om me heen wordt druk gebeld. Wij blijven maar samen rustig. Daar ging jij als meisje van 9 naar het tehuis. Was dat voor jou een grote stap?
2: Ja, want je kwam in een heel groot vreemd tehuis met heel veel mensen, met heel veel kinderen. En ik was eigenlijk, sommige tijden was ik alleen thuis. Dus ja, eigenlijk een beetje enigs kind, omdat de andere kinderen ook al in het huis zaten.
0: En waarom gingen alle kinderen naar het tehuis?
2: Ja, onze ouders konden ons niet opvoeden.
0: Allebei
2: ja,
0: niet?
2: Allebei niet, nee.
0: En dan moet je naar Huize Groenestein in Den Haag.
2: Ja.
0: Was daar aandacht voor jou?
2: Achteraf gezien niet echt, denk ik. Je was een van de velen daar, denk ik.
0: En er waren nonnen, denk ik.
2: Ja, er waren ook nonnen. Ik heb net toevallig een stapeltje foto's gepakt. En ik zie overal nonnen opstaan.
0: En waren die het strengst?
2: Die non die wij hadden in de groep, die was wel streng, ja. Die gaf je ook wel straf. Ja.
0: Maar er was ook leidster Els Remmers.
2: Ja.
0: Was zij wel aardig?
2: Ja, en Els die kwam op het laatst dat het tehuis bestond, kwam ze erbij. En ja, zij was gewoon heel aardig tegen mij dan. Hè. Dat viel mij gewoon op.
0: Wat kon zij voor je doen wat anderen niet deden?
2: Nou, mij speciaal aandacht geven. Want ik had een oorontsteking en toen mocht ik bij haar op de kamer. En ja, dan gaf ze je aandacht daarvoor, zeg maar, extra aandacht. Omdat ze dat erg vond dat ik pijn had.
0: Mm-hmm. En was je dat niet gewend?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, want je bent gewoon een van de velen daar.
0: Is Els lang in jouw leven geweest?
2: Nee, tot ik te huis daaruit ging. En dat is in 1970, moest ik naar een ander tehuis. En na een jaar of zo is dat tehuis afgebroken. En toen is iedereen ergens anders naartoe gegaan. En waar, ja, als meisje van 12 jaar, ja, dat interesseert je natuurlijk niet. Dat gaat allemaal zo vlug. Je gaat naar een ander tehuis, daar moet je weer wennen. Allemaal vreemde mensen, nog meer nonnen.
0: Heb je haar naderhand wel gemist?
2: Ja, want ik heb wel geprobeerd contact met haar te proberen op te zoeken. Ik heb, ja, we hebben nog een reunie gehad in 1995, daar was ze niet. En daarna heb ik een van die leidsters die dat organiseerde, die heb ik een kaart gestuurd van, weet jij het adres van Els? En die stuurde mij een kaart met haar adres erop. Maar ja, toen zat ik ook weer in een fase van mijn leven dat ik dat daar niet op gereageerd heb.
0: Wat is het oude adres dat je van haar hebt?
2: Westwal 12 in Den Bosch.
0: Oké.
2: Okay. Nou, toen heb ik een paar jaar geleden een foto op Facebook gezet. En daar reageerde iemand anders op die ook op de foto stond. Dus dat was ook wel heel erg leuk.
0: Ja, maar geen Els?
2: Ja. Nee, geen Els.
0: Geen Els Remmers. Geen Els die opviel in Huize Groenestein in Den Haag.

0: Free, free, set them free if you love somebody. Sting van het album The Dream of the Blue Turtles. We blijven navertellen over wat er van de week, nou ja, ineens gebeurde. Juist toen Ineke steeds meer duidelijk maakte dat in een jeugd met veel afstand een jonge vrouw liefde gaf. Zij heet Els Remmers. Zij was een twintiger toen. Had zij een relatie?
1: Ja, volgens mij had zij een relatie met een zekere John. Staat ook op de foto trouwens.
0: Ja, en ze moet nu toch wel ruim met pensioen zijn.
1: Ja, ja, ja. Ik denk ook dat ze tegen de 80 aan loopt.
0: Ja, zie je Els Remmers nog voor je?
1: Ja, toch wel, ja. Heel erg slank, zullen we maar zeggen. En donker en een behoorlijk smal gezicht. Ja.
0: Jij bent weggegaan, uiteindelijk ben je naar Venlo gestuurd. Je bent daar gebleven, ja. Daar woon je nu ook. Ja. Ben jij ooit thuis geraakt in Limburg?
1: In Limburg? Ja. Nou, ik word nog steeds als die Hollander betiteld, hoor. Dus als ik ergens in de winkel ben, iets bestellen en oh, komt u hier vandaan? Oh, waar woont u? Of wat dan ook. En nou ja, goed. Ik woon hier al vanaf 1970, dus dat is meer dan mijn hele leven.
0: Ja. Is er, je bent toen je familie kwijtgeraakt. Is er ooit familie nog bij jou op visite geweest?
1: Ja, één keer zijn mijn broers en mijn zusje hier geweest. En op een gegeven moment is dat verwaterd. En heb ik helemaal geen contact met ze.
0: En heb je in de tussentijd wel je vader, je moeder gezien?
1: Nou, mijn vader is al heel jong overleden. En toen was ik 25 en mijn moeder is net 2-3 jaar geleden overleden. Die was 92.
0: Zag je haar toen nog?
1: Nou, ik ben net 2 weken voor haar overlijden ben ik bij haar op bezoek geweest. Ja, misschien is dat heb ik een voorgevoel gehad. Ja, toen ben ik weer achter haar aangegaan naar haar adres aan het zoeken. En mijn broer gaf toen haar adres. En toen zijn mijn man en ik daar geweest. En 2 weken later is ze overleden.
0: Goh.
1: Ja, dat was wel heel apart.
0: Heb jij zelf kinderen?
1: Ja hoor, ik heb een dochter en een zoon. En toen de kinderen geboren waren, hebben we ze de naam van de opa en oma gegeven. En aangezien ik niet zo'n goede band had met mijn moeder, heb ik mijn dochter de naam Elisabeth gegeven. Naar Els vernoemd eigenlijk. Zo heb ik dat gedaan. Dat en mijn man was het daarmee eens.
0: Hij moest wel, denk ik.
1: Ja, denk het ook.
0: Els leeft voort als middelste naam, als centrale naam van je eigen dochter. Er kwamen tips, Amy.
2: Ja, en die kwamen vanuit Brabant, vanuit naaste familie, die zeer verbaasd waren dat we juist nu met dit verhaal komen, want we zijn net te laat voor Els. Ze is afgelopen week overleden.
0: Ja, dat hebben wij Ineke verteld. Ze moet ook wennen aan deze wending. Maar er is zometeen meer.

0: Boudewijn de Groot, zonder toen nog Jan Rot naast hem, naast jou.
1: Het vertrek.
0: Ineke bracht een ode aan Else Remmers, haar leidster in meerdere opzichten. Sorry, toen er voor haar geen thuis was.
2: En toen belde de jongste zoon van Els, hij heet Martijn. Hij zegt, de omstandigheden zijn zwaar. Wij maken ons op voor moeders afscheid. Maar ik wil Ineke wel spreken, misschien wel juist nu. Dus daar was Martijn voor Ineke.
3: Hoi Ineke, met Martijn.
4: Ja, hallo.
3: Hallo, ik ben de jongste zoon van Els.
4: Ja.
3: En ja, wij brengen ons man nou echt net naar het crematorium. Dus het is wel heel speciaal deze dag, dat hij net nu allemaal samenkomt, hè.
4: Wat zeg je nou?
3: Ja, mijn moeder is overleden vorige week.
4: Oh, nou.
3: Ja, we gaan er echt, ja, we rijden nu naar het crematorium om het te cremeren. Of voor de afscheid, uitvaart. Dus het is wel heel speciaal dat hij vandaag allemaal samenkomt, vind ik.
4: Nou.
3: Maar mama die was wel dementerend, best wel ver. Ze zat op een gesloten afdeling.
4: Ja.
3: Dus ze heeft nou vorige week een hersenbloeding gekregen. En ja, dat is eigenlijk niet bovenop gekomen.
4: Oh. Nou, gecondoleerd in ieder geval.
3: Dankjewel.
0: Ja,
4: ja.
0: Dit is zo toevallig, Martijn. Ik hecht er wel aan door te zeggen dat we je nadrukkelijk gevraagd hebben of wij niet op het verkeerde moment belden.
3: Nee, ik zei wel bel, maar ik vind het eigenlijk wel fijn. Ik vind het mooi, nu.
5: Ja, we rijden nu achter de rouwauto.
4: Niet te geloven. Echt.
3: Ja. Maar daarom maakt het wel weer extra speciaal.
4: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: We hebben ook expres de zoektocht net nagestuurd.
3: Ja.
0: Zodat het verhaal van Ineke toch ook met jullie meereist.
3: Ja.
0: Want ook dat gaat weer over jullie moeder.
3: Ja. Ja, ik heb een kort stukje gelezen. Maar nog niet helemaal alles doorgelezen.
0: Mm-hmm.
3: Maar ik vind het wel heel mooi, Ineke, dat jij je dochter Els genoemd hebt.
4: Ja, nou, de kinderen hebben we allemaal drie namen gegeven. De roepnaam en dan gewoon twee namen, want ze zijn niet gedoopt. En toen heb ik haar Elisabeth genoemd, naar Els.
3: Ja, heel mooi.
4: Zo heb ik dat gedaan.
3: Ja, dat is
4: echt heel
3: lief.
4: Want ze heeft heel veel voor mij betekend. Echt.
3: Ja. Ja, dat heb ik al snel gehoord allemaal.
0: Ja.
3: En ik weet niet of je in de gelegenheid bent, Ineke.
4: Ja.
3: Maar als je wil, mag je nog best bij de afscheid zijn als je wil.
5: Over een uur.
4: Ja, ik weet niet waar het is.
3: Ja, de korte bochten of hoge bochten.
4: Het is, nee, in welke plaats het is.
3: Oh, Veldhoven.
5: In Brabant.
4: Veldhoven. Oh, dat is hartstikke dichtbij.
5: Oh, echt.
0: En zouden jullie graag willen dat Ineke erbij is?
3: Als zij dat wil, dan is ze van harte welkom.
4: Och. Ja, nou. Ja. Dan wil ik graag het adres.
0: Dan denk ik dat het beter is dat wij de rouwstoet verlaten.
4: Ja.
0: Ik wens jullie dan maar gewoon heel veel sterkte zometeen.
3: Dankjewel.
0: Maar wel met z'n allen.
4: Ja, dankjewel.
0: Tja, wat een verhaal, hè. Einde adres onbekend. Voor nu tenminste. We gaan er nog 5 maken, meemaken met jou. Tenminste voor de zomerstop. Wil je daarbij zijn? Heb je een verhaal? Adresonbekend.nl. Fijne dag.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Hey Remon!
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 2:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PU Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer blusste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor twee wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. En vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staan er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. En daarin staat al dat het tijd is om je in te smeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. De halve marathon ging daar wel door, maar werd vervroegd. Het weer, het is vandaag dus zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. En ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: In a land where melodies mingle with dreams, the Magical Mystery Tour weaves a tapestry of enchantment. Here, every path is a rainbow of wonders. And you are in it. This is your adventure. And it already started.
11: The Magical Mystery Tour. Steven St-

0: And From Manhattan uit 1976, Eddie Howell, geproduceerd door Freddie Mercury. En ja, ook duidelijk te horen, op gitaar Brian May. En meneer Van Aalst, u kwam een paar dagen geleden met het verhaal dat u een single op de kop, of in ieder geval ergens gevonden hebt. Een nieuwe single van Eddie Howell.
1: Klopt, ik wist natuurlijk, ik ga niet mee openen. Ik dacht, ik ken eigenlijk alleen dit nummer van Eddie Howell.
0: Ja.
1: En ik hoe gaat het eigenlijk met hem?
0: Ja, en gesproken nog?
1: Nee, dat niet. Maar hij had dus onlangs een nieuw single uitgebracht, Freddie's Song. En dat is een ode aan Freddie Mercury. Ik vond het eigenlijk ook best wel een goed nummer.
0: Maar ook gek dat helemaal niet, ik heb het nergens gehoord.
1: Nee, ik ook niet. Dus, maar we kunnen het eventueel draaien.
0: Als er meer dan 3 mensen zijn die zeggen, ik kan me niet voorstellen dat we geen 3 mensen vinden hoor. Maar laten we zeggen 3 of 4?
1: 3 à 4.
0: 3 à 4 mensen die zeggen, ik ben wel heel erg benieuwd naar Freddie's Song, Ode aan Freddie Mercury, door Eddie Howell zelf. Neem dan even contact met ons.
2: For a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime, and that's just what he gets. What he gets.
3: Are you sitting comfortably? Good. Then we shall begin.
4: Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
0: En we zwaaien even naar het complete team van Adres Onbekend. Lieve reizigers, het is zondag 17 mei 2026. De allerlaatste 17 mei 2026 ooit. Van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde hallucinerende busreis op jouw frequentie. NPO Radio 5. En hier aanwezig de markante, altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. Cor Snijder, goedemiddag.
5: Dames en heren, goedemiddag.
0: En ook hier aanwezig het asfalt fluistert zijn naam. Schatbewaarder en archivaris, meneer Van Aalst.
1: Ja, hallo meneer Stassen en ook iedereen die nu al is ingecheckt. We zijn onderweg naar Volendam. En rijden daarna door naar Onstwedde, dat ligt in Groningen.
0: Ja, en daartussendoor kunnen we ook nog zo makkelijk even aanleggen ergens in Frankrijk.
1: We kunnen iedereen oppikken.
0: Laat de weg het verhaal vertellen, dan draaien wij daar pas klare muziek bij. Fijne reis.
1: Fijne reis.
6: Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Magical Mystery Tour.
7: Ladies and gentlemen, the story you're about to see is true. The names have been changed. Names have been changed. Protect the innocent. Protect the innocent. The innocent.
0: Meneer Van Aalst.

organisatiebureau Paulakat organiseert in samenwerking met Radio Veronica op 19 mei aanstaande een optreden van Melanie in het Concertgebouw te Amsterdam. De aanvang is om 9 uur en de kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar aan het Concertgebouw te Amsterdam. Onthoud het, 19 mei aanstaande, Melanie.

0: Hallo?
1: Hallo?
0: Met wie spreek ik?
1: Met Christina.
0: Oh, Christina, ja. Ja, je hebt geappt.
1: Ja, ja, ik denk. Ja. De 17e.
0: Het is die, ik zei de 17e.
1: Ja.
0: Ach, jeetje.
1: Iedereen kan zich vergissen.
0: Ja, nee, maar het is natuurlijk 24.
1: Het is 24, ja.
0: Maar jij dacht ook nog dat het een herhaling zou zijn.
1: Ja, ik denk als het de 17e is, dan is het een herhaling.
0: Nee, maar kun jij dat nu eventjes helemaal goed rechtzetten? Dat het waar je op dit moment verblijft, hoe laat het is en de juiste data?
1: Ik verblijf in de Zuid-Morvan in Frankrijk. Het is 14:15 geweest en het is 24 mei.
0: Heerlijk, dankjewel Christine.
1: Hey, fijne uitzending.
0: Dag.
1: Doei.
0: Ja, en lieve mensen, lieve reizigers, je hoorde er net I Don't Want To Hear It Anymore. Melanie, zoals het in 1970 nog werd uitgesproken, haar naam. Melanie mag je nu ook zeggen.

0: bedrijf heel veel muziek vandaag.
1: Radio 5.
0: Wat zei ik nou?
1: 2.
0: Radio 2, ja. Nu gaat het mis, hoor. Maar goed, laat de versprekingen maar zitten. Dat laten we dan aan de luisteraars over. Ja? Dan hadden wij... wat zou ik nou zeggen? NPO-luister-app kun je gebruiken. En die app die is zo handig. Zeg je tegen ons eventjes wat je wilt horen en dan draaien we dat. En als je het inspreekt, is het helemaal mooi. Dan zeg je, nou, ik ben Hans en het is 24 mei, zondag.
1: Ja.
0: En ik wil graag dat en dat nummer horen. Op de zender NPO Radio 5. Nou, dan doen we dat.
1: Ja, tussen 2 en 4.
0: Goed, dan hebben wij even te kijken wie er allemaal meereizen vandaag. Harry en Kat, die willen graag meereizen naar Ons Dwedde, het geboortedorp van Harry. Ik, Kat, ben heel blij net met dat vrolijke liedje van de Brabantse Gerard van Maas, Akkers, Koetjes. Meneer Van Aals.
1: Ja, Ferry die zegt, ik stap op in Almelo en stap uit in Bornebroek, want daar heb ik een Pinksterfeest met kermis en bier.
0: Het is Pinkster ook, eerste Pinksterdag. Ja. En morgen tweede Pinksterdag.
1: Ruben zegt hallo iedereen in de bus. Gisteren was het 55 jaar geleden dat Rory Gallagher met zijn eerste solo-LP uitkwam. Kan daar wat aandacht aan besteed worden?
0: Tuurlijk, kan altijd. Patrick. Even kijken hoor. Patrick en Judith uit Hendrik Ido Ambacht zijn ingecheckt. Hopen dat het dakraam staat te lopen of een beetje open mag. Dan komen de mensen die graag Freddy's Song willen horen. Dan willen we nog meer. We hebben eigenlijk 5 of 6 hebben die. Het nieuwe nummer van Eddie Howell heet Freddy's Song. Dan heb ik, als het goed is, contact met iemand uit Volendam. En die heet Henk. Hallo Henk.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemiddag. Ja, dan ga jij ook. Hè. Goedemorgen.
2: Ja. Ja. Ja, het zware avond geweest. Dus,
0: Het zware avond. Wat is gebeurd hoor?
2: Ja, we hadden gisteren voetbal op Volendam en dat is niet zo goed afgelopen. Dus dat,
0: snap het. En nu is het ook weer heel spannend daar in Volendam. Maar dan met de voor de andere clubs.
2: Dat moet toch op gang komen een beetje, die wedstrijd. Dus,
0: laten we het daar verder niet meer over hebben. We gaan het hebben over muziek. Wat wil je horen?
2: Ja. Ik wil heel graag Four Seasons in One Day horen van Crowd House.
0: Ja. Dat kan sowieso.
2: Dat vind ik een geweldig nummer. Ik heb ooit in 2000 een mooie reis gemaakt naar Nieuw-Zeeland.
0: Ja.
2: Ja, en daar komt dit fenomeen natuurlijk heel regelmatig voor.
0: Ja.
2: Dus dat je de zon, regen, hagel, sneeuw, van alles in één dag hebt, storm. Daar moest ik aan denken. En ik denk, vandaag met het mooie weer, het is wel een mooie plaat om te draaien.
0: En is het alleen het nummer of zeg je, ik vind eigenlijk heel Crowded House, vind ik een goede band?
2: Nou, Crowded House heeft bij heel veel goede nummers. Ja. Dus,
0: hield jij ook van Split Ends? Ik was altijd zo'n fan van Split Ends ook.
2: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk jammer dat ze ook uit elkaar zijn gegaan uiteindelijk. Maar Crowded House heeft toch heel veel mooie nummers gemaakt hoor. Ondergewaardeerd eigenlijk, vind ik.
0: Nou, ik ben klaar voor jouw aankondiging.
2: Nou, op deze mooie, mooie zonnige Pinksterdag, Crowded House met Four Seasons in One Day.
0: Dankjewel, Henk.
2: Ja.

0: daar ben ik weer. Daarom tot slot even zeggen welke plaatsen door Van Oekels rijdende discohoek zullen worden getroffen. Door mij en Barend Servet.
1: Dat betreft dus een soort drive-in show. Rijdende discohoek. 22 juni Boskoop. 23 juni Heer Hugo Waard. 29 juni Zoeterwoude. 30 juni Nooddorp. 5 juli Breda. En 6 juli Nieuwerhorn.
0: Dank u.

0: Uit.
1: Mooi.
0: Uit.
1: How's it?
0: Nee, nee.
1: Australië.
0: Uit Australië. Uit Australië. En, wat, en Crowded House kwamen ook uit Australië.
1: Ja, ja, ze groeide op in Nieuw-Zeeland, maar de groep kwam uit Australië. Ja. Ja,
0: dus dat is toch heel toevallig allemaal. How's it? Ja, een beetje geoefende DJ, die kondigt altijd af. How's it? Geweldig nummer van Sherbet. En how's it is natuurlijk een cricket term.
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja. Dus Van Hoekels rijdende disco.
0: Ja, hoor die ook nog eventjes uit het rijke verleden van chef Van Hoekel. Samen met Barend Sherbet trok hij het land door. Lieve mensen, je reist met de Magical Mystery Tour. En we zijn te bereiken via een schitterende NPO luisterapp. Daar kun je iets inspreken. Kun je even verslag doen van waar je op dit moment bent. En dat je denkt, nou, ik zit me toch hier in de schaduw in mijn tuin. En ik zou daar heel graag een liedje bij willen horen. Als een soort drankje. Denk je, dan kunnen wij dat serveren. Met liefde.
1: Lucas die zegt, goedemiddag, ik stap in het mooie Wergea. Ja. En blijf in de bus tot de aflevering is afgelopen. Fijne reis en groetjes uit Friesland.
0: Dat is heel mooi. Wij gaan eens eventjes op zoek naar iemand. En die heet volgens mij...
1: Peter
0: uit Onstwedde. Vaste reiziger natuurlijk. Peter, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Stefan.
0: Hoe is het, Peter?
2: Het is heerlijk. Het is heerlijk weer.
0: En waar ben jij op dit moment?
2: Ik zit in de woonkeuken bij ons.
0: Oh, lekker. En is het een grote woonkeuken?
2: Ja, die is ruim genoeg.
0: Oké.
2: Okay. Ja, onze woonkamer is boven. Maar we zitten altijd beneden.
0: Oké. Okay. Maar je bent dus niet buiten nu?
2: Nou, ik stond even buiten, maar er ging een stoet met trekkers langs. En die maakte nogal wat lawaai, zo'n toertocht. Ik denk, dan kan ik beter even binnen gaan zitten.
0: Wat kan ik voor je doen, Peter?
2: Nou, ik had een plaatje doorgegeven van een Deense jongensduo uit de jaren 60. Een plaatje, dat heb ik al, nou, zolang als ik plaatjes heb, singeltjes.
0: Ja.
2: En het is voor jullie programma natuurlijk best wel mooi om eens een keer iets te draaien wat er... dat je op geen andere zender hoort.
0: Nee, vroeger wel hoor. We hebben het vroeger best wel vaak gedraaid. Ja. Maar dan komt in één keer, die tijd verstrijkt dan in één keer. En dan is een heel repertoire is verdwenen, lijkt het wel, hè?
2: Ah ja, dat klopt. Ik kan me nog herinneren dat in de tijd dat je s'avonds een programma had... en dat was een plaatje van Hot Chocolates. Ja. En zo'n meisje, die neuren, die ze dan de melodie... en dan begon het plaatje.
0: Ja. Ja, maar goed, het gaat om het legendarische Deense duo, hè, Jan en Kjeld.
2: Ja, ja, ja.
0: Was het nou een tweeling, weet jij dat?
2: Nee, er zat 2 jaar verschil tussen. Ja. Er waren 2 broertjes en de oudste die is geboren in Zweden. Ik heb het even nagekeken natuurlijk. En de tweede die is geboren in Denemarken.
0: Ja, eentje was ook toch een uitbater van een café ergens, hè?
2: Ja, dat was één. En de andere die heeft dat ook een platenlabel toen begonnen.
0: Dat was 2.
2: Welke dat precies was, dat moet ik even gokken. Maar het klopt, ze hebben 10 jaar geloof ik wat in de muziek gedaan. Ja, dan kregen ze de baard in de keel en dan houdt het op.
0: Ja, en Kjeld die is overleden, hè, meneer Van Aalst?
1: Die schijnt nog te leven.
2: Ja, die staat er niet bij. Kjeld die was, die had een café, klopt. Kjeld was een uitbarend café in Kopenhagen.
0: Ja. En volgens meneer Van Aalst schijnt Jan nog te leven.
2: Ja, ik kan het niet vinden dat hij overleden is.
1: Nee, dus hij zou 80 worden.
0: Ja, dus gaan we maar even gemakshalve vanuit dat hij nog leeft en 80 is geworden.
2: Ja, wie weet luistert hij wel.
0: Maar ben jij klaar voor Banjo Boy?
2: Banjo Boy. Nou, dit is een echt een leuk plaatje. Leuk swingend plaatje van Jan en Kjeld. Banjo Boy.
0: Ja, dit is geweldig.
2: Heerlijk. Yeah.

Ja, perfect duet dit. Stefan die vraagt, of die appt ons prachtige nieuwe single van Danny Vera. Maar met wie doet hij het duet? Nou, dat is Marlon Pichel. Dus, en die heeft ook zijn eigen band. Maar dit is een heel goed... Een heel

0: bijvoorbeeld, dit is een oproep aan Leo. Want die appte ons gisteren al in de bus dat hij naar een festival ging. Het Rips and Blues Festival. En hij meldt nu dat hij daar is. Maar hoe leuk zou het zijn als we even een kort verslag kregen van dat Rips and Blues Festival. Dat zou natuurlijk wel heel erg leuk zijn. Rips and Blues, ja.
1: En J.A.M. Hilhorst Klomp, die zegt, wat leuk, ik was de vieren Pinksterblom op de Montessori Kleuterschool in Utrecht bij juffrouw Boissevin. Een dierbare herinnering. En we draaiden natuurlijk de vieren Pinksterblom op een LP van Herman van Veen. Het gemengd koor Het Winterkoninkje was dat.
0: Dat is ook prachtig allemaal. We gaan eens even met iemand contact zoeken. Hallo, als het goed is, ik weet met wie ik ga spreken, denk ik. En dat is Freddy. Hallo, Freddy.
2: Hoi, met Fred.
0: Oh, ja. Oh, Fred.
2: Freddy was het vroeger toen ik kleiner was.
0: Oh, oké. Okay. Vroeger, toen je klein was, heette je Freddy. En wanneer is het Fred geworden?
2: Ja, toen ik op de middelbare school zat, ja, heb ik dat het Fred veranderd. Maar mijn onder zijn nog altijd Freddy.
0: Ja, en was je wel blij dat je uiteindelijk Fred werd?
2: Ja, ja.
0: Ja? Want dat past ook meer bij je, Fred, Freddy.
2: Ja, nou zeker, hè. Al 60 jaar.
0: Maar had je wat met Freddie Mercury?
2: Nou, ik vond in ieder geval Queen heel goed.
0: Ja?
2: En ik kan me nog de eerste uitzending op Topop herinneren in de jaren, midden jaren 70, eind jaren 70.
0: Ja.
2: En ik ben laatst ook naar zo'n tribute dingen geweest in Ziggo. Dus ik vind dat wel mooi.
0: En hoe was dat, die

0: Hoe was dat?
1: Dat was prachtig. Dat was een hele ervaring voor mij. Want ik ga niet zoveel naar festivals en dat soort dingen. Eigenlijk helemaal niet.
0: Nee.
1: Laatste keer was volgens mij eens een keer bij Mutt. Een eigen zogen.
0: Oh.
1: En twee keer punkpop in de jaren 70. Ja. Maar dus dat is allemaal lang geleden.
0: Ja. Maar hoe was deze Freddy? De laatste Freddy die je hebt gehoord? Van de Tribute Band?
1: Die was hartstikke goed, was die.
0: Ja.
1: En de hele show was ook heel leuk.
0: Ja.
1: Maar volgens mij trekken ze nou door het land of zoiets.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, weet je. Ja. Denk het wel, want het is heel succesvol, hè? Al die tribute bands.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, ben jij er klaar voor? Want we hebben dus, dankzij de nieuwsgierigheid van meneer Van Aalst, hebben wij dus de single van Eddie Howell, die in eind 1925, eind 2025 is uitgekomen.
2: Ja, klopt, december. Ja. Uitgebracht.
0: Ja. En het is een ode aan Freddie Mercury.
1: Oké, laat me horen.
0: Ja. Zou jij dan even mooi willen aankondigen dat je zegt: ik ben Fred uit waar je woont. En dan we gaan luisteren naar de nieuwe single van Eddie Howell.
1: Ik ben Fred uit Sittard. En we gaan luisteren naar de nieuwe single van Eddie Howell.
0: Dankjewel, hè, Fred.
1: Ja, dag.

Je luistert op dit moment naar een zeer belangwekkend radio-experiment.

0: Tu Voa Fala Americano, Renata Carosone uit 1956. Je hebt ook nog een andere versie die we ook wel eens hebben gedraaid. Is die hele snel. Tu Voa Fala Americano.
1: Uit de film.
0: Het is ook leuk om die nog eens te draaien.
1: Met Damon, ja.
0: Pizza Calzone, Enge Buren. Dat was natuurlijk een hertaling van het nummer van Eros Ramazzotti uit 2006. We hebben nog een appje. En u wou nog wat zeggen, heb ik het idee.
1: Nee.
0: Helemaal niks?
1: Echt, we hebben niks te zeggen.
0: Dan denk ik dat ik het appje kan laten horen. En dat is misschien ook wel leuk als voorbeeld van hoe dat kan. Dat je even een appje inspreekt en meteen hoor je jezelf op de radio en het liedje erbij.
2: Hey, goeiedag. Ik ben Rudolf. Ik zit op een zolderkamertje horloges te maken. Het is buiten warm. En ik wil wel iets van de Crash Test Dummies horen. Ja, ik hoop dat het goed gaat daar. Af en toe glitst jullie gedachten een beetje. Misschien is het warm in de studio.

0: Dit is heel fijn. Als je dus ik ben een basbariton. En als je precies op zijn toon. Ik was hem net even kwijt, maar dan gaat dat. Dan gaat dat me toch vibreren in je hele lichaam.
1: Merk het, zeg.
0: Dat is hartstikke mooi. Eens even kijken. Ramon die laat weten dat hij is ingestapt en route à Bordeaux. We genieten van de airco in de bus. Salut, Ramon. En dan eventjes attentie voor Egbert. Want ja, we krijgen zoveel mensen inchecken. En we proberen zoveel mogelijk mensen ook te noemen. Ja. Want mensen vinden het fijn dat we van elkaar. Weten dat ja. We zijn ingecheckt. Ja. Alleen hij laat weten, ik ben al een tijd lang niet genoemd.
1: Egbert.
0: Dus, Egbert, ja. Dus Egbert die zei eerst, kreeg ik een appje van Egbert. Ooit werd ik nog wel eens genoemd. Toen schreef ik niet meer, maar sinds vorige zondagmiddag. Maar ja, krijg ik weer een appje van Egbert. Wilde dit graag even kwijt.
1: Ja.
0: En nog een appje van Egbert. Dit moest mij van het hart.
1: En waar is Egbert ingestapt?
0: Ja, dat zou hij dan even moeten laten weten. Egbert, als je dat even wil laten weten, dan zou dat hartstikke leuk zijn. En verder, Egbert, fantastisch dat je erbij bent. En misschien kun je even iets inspreken. Dat zou helemaal mooi zijn. Via die glasheldere NPO luister-app. Tot zometeen, Egbert.
1: Tot zometeen.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
18: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: Het is 3:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartij CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staan op het Over de Top Festival zonnebrand smeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daarin staat dat het tijd is om je in te smeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen, op tweede Pinksterdag, is er veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: En dat is het einde van het nieuws.
21: De Magical Mystery Tour. Steven Stassen. KRO NCRV.

0: Zo'n hoopvol nummer dit. Up and Away, Fifth Dimension. Een opgave uit 1967. Lieve mensen, van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magic Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. En mocht de weg veranderen in een film, dan zijn wij allen de hoofdrolspelers. Hier in de bus nog steeds aanwezig onze goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. Cor Snijder, goedemiddag.
1: Dames en heren, goedemiddag.
0: En natuurlijk hier aanwezig schatbewaarder en archivaris, meneer Van Aals. Meneer Van Aals, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag meneer Stassen en iedereen die meerijdt. We hadden net Egbert, die vond dat hij wat weinig genoemd werd, terwijl hij toch vaak had ingecheckt.
0: Klopt, helemaal klopt.
2: En we hebben hem genoemd en hij zegt, Egbert, ik ben blij nu. Ik kom uit Den Haag, of ik ben ingestapt in Den Haag. En hij heet Egbert Beekman.
0: Ja, Egbert Beekman.
2: Ja, en even later zegt hij, ik zit op mijn bank met mijn gezette, heerlijke filterkoffie. Egbert. Oh, er is er nog één. Excuses en mijn boterham met schouderham. Ook van Egbert.
0: Dan hebben wij toch een prachtig, even compleet beeld weer van Egbert Beekman. Als jij denkt, ja, waarom word ik nou nooit genoemd? Laat het even weten, dan doen we dat met liefde natuurlijk. Laat ons voor de rest weten wat je graag in de bus wilt horen. Dat kan via die gratis NPO Luister-app. Misschien wil je wel op een mooie Pinksterdag horen, als dat kan. Of zoals iemand ons appte, die wilde graag de fanfare van honger en dorst horen. Of Linda
2: Frank Boeien.
0: Van Frank Boeien. Of Rudy Karel, Samen een straatje om. Dat is ook aangevraagd, hè?
2: Zeker, ja.
0: En Summertime van de Hobby Horse.
2: Dat zou leuk zijn, zeg.
0: Ja, laten we daar eens even mee beginnen. Want Summertime Hobby Horse, die is aangevraagd, hè?
2: Ja, alleen die is een beetje moeilijk te bereiken.
0: Hoe heet ze? Annemarietje, kijk. Dit zouden we dan draaien van Annemarietje, maar ja, ze is er dus niet. Dus Annemarietje, als je even zo meteen even opneemt, dan draaien we dat nummer. Ja. 1 minuut 59 en dat is ook een heel mooi, louterend nummer. Dan hebben we iemand anders aan de lijn, die heet Henk. Dag Henk. Hallo Henk.
3: Ja, hey.
0: Hey Henk.
3: Alles goed?
0: Ja, met jou?
3: Ja, lekker, lekker. Ik zit zalig achter in de bus en de airco draait en het is genieten.
0: Ja, heb ik ook hoor. En meneer Van Aast ook. En Cor die zit helemaal te genieten.
3: Ja, dat dacht ik.
0: Want die rijdt dan altijd heel rustig als het mooi weer is, gek genoeg.
3: Ja, ja. En op een gegeven moment, ik vind het toch wel lekker zo. Zo rustig hand, zo naar, richting Afsluitdijk.
0: Ja.
3: Ik bommel gewoon een beetje mee.
0: En wat kunnen we tijdens het bommelen voor je doen?
3: Nou, ik had op een gegeven moment een verzoekje voor de Mavericks.
0: Ja. Vertel.
3: En, want ja, onze Raoul is natuurlijk ons ontvallen. En met zo'n vreselijke mooie stem. En ik heb begrepen dat wat ik al gevraagd heb, dat heb te maken met mens durft te leven. Nou ja, we krijgen hem niet meer terug, maar we kunnen hem wel herdenken.
0: Dat is prachtig. Olvide de Vive. Ik denk dat ja. Iets met. Ik kan het niet heel snel vertalen, meneer Van Aast, u wel?
2: Nee, Vivier is het Vivier. Leven.
0: Olvide de Vivier. Dat zal iets met leven te maken hebben.
3: Ja, precies.
0: We gaan het zo meteen even uitzoeken. Het is 5 minuten en 36 seconden en het is genieten.
3: Het is zalig. Het is echt genieten.
0: Wil jij het aankondigen, Henk?
3: Nou, hier de Mavericks met Olvide de Vivier. En laten we met z'n allen genieten.
0: Dankjewel, Henk.
3: Alsjeblieft.

0: hebben we allemaal aan Henk te danken, dit. De Mavericks met Me Olvide de Vivier. En de vertaling is volgens Rianne, ik ben vergeten te leven. En Paulien die zegt, ja, prachtig nummer. Zij vertaalde dat als ik was vergeten om te leven. Nou, dat is allebei even mooi. Hè?
1: Mooi nummer, ja, ja, mooie
0: en
1: stemmen.
0: De titel ook natuurlijk heel mooi, hè? Ik ben vergeten te leven, ja. Dat is natuurlijk zeer mooi.
1: Dan moet je dan op tijd achterkomen eigenlijk. Dan kun je het nog herstellen.
0: Ja. Even over nadenken hoor. Want dan zou je het dan schrijven?
1: Is dat gezegd, ik ben vergeten te leven. En ja, als die leven nog niet voorbij is, dan kun je de rest van de tijd nog gebruiken.
0: Ja, misschien dat hij daardoor dat nummer heeft geschreven. Dat ja. Hij zegt van, nou, ik heb tot nu toe ben ik vergeten te leven. Maar dat gaat nu veranderen.
1: Dat bedoel ik.
0: Dat bedoel je, ja. Ja. Mooi. Dan gaan we eens even contact zoeken met Annemarietje. Annemarietje?
2: Hey. Ja, hallo.
0: Het is gek, hè? Annemarietje, als je dan de naam Annemarietje denkt, ja, er komt een heel klein meisje van 5. Maar dat is natuurlijk niet zo, hè?
2: Maar, het is gewoon Annemarie, maar dat maakt niet uit.
0: Maar je was natuurlijk ooit wel 5, hè?
2: Nou, toen was ik Annemarieke.
0: Oh, wanneer is het dan Annemarietje geworden in één keer?
2: Ja, nee, Annemarietje is gewoon alleen maar mijn e-mailnaam.
0: Oh, het is een schuilnaam.
2: Ja, gewoon, ja joh. Nee, het is gewoon. Annemarieke is ooit op de lagere school dat er Annemarie van gemaakt, want dan vind je het kinderachtig.
0: Ja.
2: Dus dat is, maar ja, je mag Annemarietje zeggen.
0: Ik wil jou graag het woord geven, Annemarietje.
2: Ja, nou ja, ik had jullie probeerden mij te bereiken, maar ja, de wasmachine draait, dus ja. Ik was even op zolder.
0: Ja.
2: En ik ben net dinsdag teruggekomen van 12 dagen Zuid-Spanje. En een man die net uit Engeland terug is van een crickettour.
0: Ja.
2: Dus dat was heel veel was te doen. Dus, maar ik heb natuurlijk Zuid-Spanje. Ja, ik heb het mooi weer meegenomen, heb ik me laten vertellen.
0: Ja, nou, dat is wel duidelijk.
2: Ja, ik heb mensen beloofd. Ik zeg, ik kom dinsdag thuis en het weer doet er iets langer over. Dus het is donderdag gekomen. Dus afspraak is afspraak, hè?
0: Ja. Ja. Daar heb je helemaal gelijk in, Annemarietje.
2: Juist, ja. Dat dacht ik.
0: Ja. En ik snap ook helemaal, als je de was aan het doen bent, dan hoor je het ook niet. Hè? Dan of
2: nee,
0: gebeld.
2: Was op zolder. Nee, ja. Mijn telefoon lag beneden.
0: Ja.
2: En boven staat Ajax of zo aan.
0: Ja. Maar ik heb een vriendin. Sorry. Ik heb een vriendin en die heeft sinds kort een elektrische tandenborstel. En die verstaat mij niet als ik met haar praat als ze aan het poetsen is.
2: Oh, grappig. Nou zeg jij elektrische tandenborstel. Die heb ik op Alicante laten liggen.
0: Ach nee, toch zeker.
2: Ik heb net een mail dat ze hem gevonden hadden, ja.
0: Nou.
2: Dus grappig dat jij nu elektrische tandenborstel noemt. Ik ben net mijn vriendin aan het appen van, kan jij eerder mijn tandenborstel even ophalen? Want opsturen wordt heel ingewikkeld.
0: Ja.
2: En ik ben net terug om naar volgende week weer heen te gaan. Dus ja. Wat.
0: Ik vind dit een heerlijk gesprek, Annemarietje.
2: Ja, lekker, hè?
0: Ja, kunnen we nog hebben? Heeft u nog een thema, meneer Van Aalst, waar we het over kunnen hebben?
1: Nou, ik vroeg me af of ze de was doet van het hele cricketteam.
2: Nee, alleen van mijn man. Nee. Oh, er is okay. Heel veel gewas in Engeland. Dus ik heb een verschrikkelijk slecht weer gehad. Dat was heel sneu. Want ik zat heel met 28 graden. En zij hadden geloof ik 8 of 9 graden. Dus dat was wel een beetje zielig.
0: Ja.
2: Maar nee, hij is alleen met zijn eigen was thuis gekomen.
0: Ja,
2: dus alles hangt nu te wapperen. Alles is schoon.
0: Maar is hij een goede cricketer?
2: Ja, weet je, hij is 67 nu. Hij cricket zijn hele leven al, dus ja. Op een gegeven moment ga je natuurlijk iets achteruit.
0: Ja,
2: en hij heeft een beetje last van zijn schouder, dus hij moet voorzichtig zijn.
0: Ja.
2: Maar hij vindt het potje nog steeds leuk. En ze hebben een team, het echte Ajax, want we noemen Ajax voetbal wel Ajax, maar het echte Ajax is het cricket Oegstgeest.
0: Ja.
2: Dat even gezegd is.
0: Zeker, want daar woonde mijn een oma van mij, die woonde daar. En die woonde daar vlakbij in de buurt, bij dat cricketveld.
2: Oh, veld. Mijn oma ook. Mijn oma keek op het veld. En ik ben geboren in Oegstgeest.
0: En hoe heette jouw oma?
2: De Groot. Ook mijn oma de Groot.
0: Van ons heette
2: ook. Op het Emmaplein.
0: Oma Leentje.
2: Oma Leentje?
0: Ja, nou, dat zeg je niks natuurlijk.
2: Nou, die ken ik niet.
0: Nee, die ken ik niet. Nou, Annemarietje. Heel fijn gesprek, zeg. Dat is
2: heerlijk. Maar ja, ik dacht het feit dat ik natuurlijk in Alicante ben geweest 12 dagen.
0: Ja.
2: Ja, summertime.
0: Ja.
2: En nu hier. Wat is het toepasselijker?
0: Wil jij dan op jouw hele eigen wijze dit nummer even aankondigen?
2: Oké, nou, ik ga eventjes met iedereen hopen dat het heel lang mooi weer blijft. 'S Nachts regen heb ik voorspeld.
0: Ja.
2: En overdag lekker zon tot oktober of zo.
0: Ja.
2: En dan de hele maanden summertime van Hobby Horse.
3: It

0: Goedemiddag, hier uw buschauffeur. Even de aandacht voor het volgende.
1: De Magical Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vijfdimensionale radioreis die niet in woorden is te vatten.
2: We mogen nooit vergeten dat allen met ons samen moeten kunnen leven in een vrije maatschappij waar men om zichzelf gewaardeerd kan worden en waar iedereen in mag meewerken om haar te helpen uitbouwen tot een gezonde wereld waarin allen nodig hebben.

0: Just Breathe, Pearl Jam. Lieve mensen, je reist met de Magical Mystery Tour. En dit is een virtuele busreis, geheel op jouw golflengte. En we zijn hier in de bus voor een gezellig praatje. En dat kan over muziek gaan, mag van mij betreft over alles gaan. Maar op zondag vind ik het altijd wel leuk dat het uiteindelijk eindigt met muziek. Het verhaal eindigt altijd met een lied.
1: Ja, zeker.
0: Zeker.
1: Ja,
0: natuurlijk. Ja. Dan wil ik even stilstaan bij Ankie, want die zegt, die heeft een verzoek. Iets meer jaren 80 in de Magical Mystery Tour. Zou heel erg leuk vinden. Dat zijn toch middels ook evergreens. Ja, inderdaad. Want als je denkt, even kijken, 1980, toen begon ik net te studeren. Nou, hoe lang is dat dan niet geleden?
1: Ja, was u waarschijnlijk 17, 18, 19
0: nee,
1: jaar oud?
0: Nee, was ik 20.
1: 20.
0: Dan moet je nagaan.
1: Ja.
0: Dat is dus al 47 jaar geleden.
1: Ja.
0: Dan hebben we het echt over oude nummers eigenlijk, hè? Ja, vergeet het wel eens. Maar ik ben natuurlijk ontzettend jaren 70 en een beetje jaren 60. Klein stukje jaren 50, een beetje eind jaren 40. En dan 80 was ik druk bezig.
1: Ja, was je weer wat ouder en dan ging je wat meer LP's kopen waarschijnlijk ook? In plaats van de top 40?
0: Ja, top 40 was ik nooit zo echt van, hoor. Nee. Maar goed, in ieder geval, Ankie heeft een punt. Dus ik wou vragen aan Ankie, zou jij dan even een top 5 kunnen samenstellen waarvan jij denkt, nou, dat past perfect in de bus uit de jaren 80?
1: Ja, en dan gaan wij een van die nummers voor Ankie draaien.
0: Ja, tenzij we een rubriek kunnen bedenken die getiteld is de 5 op 5. Dat zou kunnen, maar daar hebben we geen tijd voor.
1: Nee.
0: Want dat zou wel een leuke rubriek zijn, zeg de 5 op 5. Je gewoon 5 nummers kunt draaien.
1: 5 op 5.
0: 5 op 5. Dus even kijken, wie hebben we aan de lijn? Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag met Arthur.
0: Hey Arthur. Arthur Droog.
2: Ja, Arthur Droog, ja.
0: Ja, ik zet de muziek even uit, want dat is altijd weer zo geniet om jou aan de lijn te krijgen. Arthur. Ja,
2: dank je voor het compliment.
0: Zou je even kunnen doorpraten en dan uiteindelijk het plaatje willen aankondigen samen een straatje om Rudy Karel?
2: Ja, hoe heet dat? Nou, pas geleden zaten we s'avonds gewoon denk ik, met mijn vrouw lekker radio te luisteren. Onder genot van de borreltje, eventjes lekker praten. En toen kwam dat nummer van, van Rudy Karel langs. Van,
0: ja.
2: Samen een straatje om. En dat is zo'n lief ja. Nummertje.
0: Ja.
2: Ik heb zelf geen hond of zo. Of, geen tijd wel zou dat willen, maar later wordt het misschien wanneer ik met pensioen ben. Maar ja. Dit is echt zo'n lief nummertje.
0: Ja.
2: Ik denk, nou, die als goud mijn Nijls wordt een beetje Magic Mystery Tour. Als die voorbij komt, dan ga ik hem aanvragen.
0: Ja. Ja. Maar je gaat natuurlijk wel eens gezellig samen een straatje om. Dan wel niet met je hond, maar misschien met je grote liefde.
2: Ja, jawel, zeker wel af en toe. Ja, niet te veel hoor. Nee, wij fietsen meer. Ja.
0: Oh, jullie fietsen?
2: Ja, wij fietsen meer, ja. Dat is heerlijk. Ja. Lekker genieten van het weer. Dus ja hoor.
0: Maar wat jij zegt dat het zo'n lief liedje is, ik denk dat iedereen dat beaamt.
2: Ja, dat ken je niet omheen.
0: En je moet het nummer helemaal uitluisteren, vind ik. Want het einde is helemaal briljant.
2: Ja, met het 50 komen. Ja, maar het begin ook, hoor.
0: Het begin ook, vind ik ook. Het begin is ook echt heel goed, ja. Ik heb wel een hond, dus voor mij is het helemaal mooi. Dan, ik heb een hond die heet Annie. En die komt uit Volendam. En ja, ik denk natuurlijk altijd aan Annie.
2: Ja, dat lijkt me ook, ja. Voor alle hondenbezitters. Het liedje voor jullie allemaal.
0: Ja.
2: En genieten van met de wandelingen in je hond.
0: Ja.
2: Samen een straatje om van Rudy Karel. Ja.
0: Dankjewel, Arthur.
2: Oké, doeg. Dankjewel.
0: Dag.
2: Doei.

beste reizigers van de Magical Mystery Tour. Gerrit uit Aalde hier, van achteruit de bus. Graag wilde ik Frank Zappa met Dancing Fool horen. Wordt sowieso veel te weinig gedraaid. Vandaar. Goedjes.

0: looking for Mr. Goodbar. Here he is.
1: Wait a minute, I've got it. You're an Italian.
2: Huh? You're Jewish?
1: Oh, love your nails. You must be a Libra. Your place or mine?
3: Yes.
4: Zo. Hè? Dan heb je wat meegemaakt, hè, ja. Meneer Van Aalst?
3: Dancing Fool 1979, bijna ja. 1980.
4: Bijna 1980. Ja, ja, we hebben inmiddels de top 5 hebben we ontvangen van Ankie, die zo graag wat meer evergreens uit de jaren 80 hoort. Meneer Van Aalst, u mag de top 5 onthullen.
3: Even kijken hoor, of ik haar bericht even kan vinden.
4: Neem de tijd, hè.
3: Ja, dat is op nummer 5, Sign Your Name.

0: bericht even kan vinden.
1: Neem de tijd, hè.
0: Ja, dat is op nummer 5, Sign Your Name, Terence Trent D'Arby.
1: Nummer 5, Terence Trent D'Arby.
0: Op 4, Father Figure, George Michael.
1: 4, Father Figure.
0: Op 3, When Doves Cry, Prince.
1: When Doves Cry.
0: Op 2, Ashes to Ashes, David Bowie.
1: Ashes to David Bowie.
0: Nummer 1, Babushka van Kate Bush.
1: Ja, dus dan is de vraag, wat gaan we draaien? Dat wouden we graag even met haar overleggen. Maar ze neemt ook weer niet op.
0: Ja.
1: Is waarschijnlijk ook even de afwas aan het doen.
0: Oh ja, of even de tuin ingelopen.
1: Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Dan moet ik even razendsnel schakelen. Want wij kunnen nu even improviseren. We kunnen op een mooie Pinksterdag draaien van Rick in de uitvoering van Rick de Leeuw en Jan Rot. Of even kijken, wat kunnen we nog meer doen? Wat zeg je?
0: Iemand laten kiezen.
1: Ja. Iemand anders, die mag nu bellen, het noodnummer, want het is nu echt noodgevallen. Dat iemand even belt en die mag kiezen uit de top 5
0: van Anki.
1: Dus bel even nu 0800 30555. Dat is een noodnummer, dat gebruiken we alleen maar in noodgevallen. 0800 30555. Dus wil je horen Kate Bush, wil je horen David Bowie, George Michael.
0: Prince. Terence Trent D'Arby.
1: Hallo, met u spreek ik.
2: Met Vincent, goedemiddag.
1: Hey Vincent, ja, ik denk, ja, Vincent die zit er weer vlakbij bij de telefoon. Jij kent ook het noodnummer uit je hoofd, hè Vincent?
2: Zeker, ja.
1: Wat is het noodnummer ook weer uit je hoofd?
2: Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Nee. Ik heb
1: ook
2: een
1: voorkeuze
2: staan.
1: Ook, dat is helemaal... Ja, welke je mag kiezen, Vincent?
2: Babushka, Kate Bush.
1: Babushka, Kate Bush?
2: Ja, graag.
1: En waarom kies je voor Babushka?
2: Nou, onze zoon hier in huis is een groot fan. Die heeft alle cd's. Die is 22 en heeft alles van Kate Bush.
1: Dat is leuk, zeg.
2: Ja.
1: Nou, wil jij hem dan aankondigen en ook misschien nog een leuke knipoog naar je zoon?
2: Zal ik doen. Speciaal voor Tijn is hier Kate Bush met Babushka.
1: Dankjewel, Vincent.
2: Graag gedaan.
1: En tot de volgende keer dat je het noodnummer belt.
2: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: En voor Anki.
1: En voor Anki natuurlijk. Het is haar nummer 1 uit haar top 5. De mooiste muziek.

Magical Mystery Tour neemt je mee. Op een zorgeloze, geestverruimende radiotrip. Een afdaling door de schatkamers van NPO Radio 5.

Hallo lieve reizigers, René Geelhoed hier van VOS. Je gaat zo meteen luisteren naar onze nieuwe single. En het is heerlijk dat die juist in dit programma wordt gedraaid. Dit liedje gaat over die ene persoon die dwars door je heen kan kijken. Je luistert nu naar Magical Mystery, alsof ze alles weet, van VOS. In natuurlijk Magical Mystery Tour op NPO Radio 5.

0: Ja, meneer Van Aalst, Magical Mystery. Dus eigenlijk alsof ze alles weet. Een nieuwe single van Vos uit Zeeland. Dat dreigt best wel een succes te gaan worden. En dat succes zou ook wel eens op ons kunnen afstralen. Vanwege natuurlijk ook een klein stukje van die titel, ja. Magical Mystery. Hè? Dus vraag het nummer zo vaak mogelijk aan. En als het een succes wordt, dan straalt het op ons allemaal af. Hè?
1: Ook bij andere programma's. Hè?
0: Ja, dus andere zenders. Echt belangrijk, hoor. Goedemiddag, met wie spreek ik?
2: Hallo, met Jappie.
0: Hey Jappie. Op de valrep. We hebben heel weinig spreektijd. Maar kun jij even in het kort even vertellen waar we naar gaan luisteren?
2: Scotland Joplin, the Timonicia. And Dine has blown the horn. Het nummer is, ik denk ergens in de jaren 80 ooit een keer in de hitparade beland. Ik heb de opera zelf gezien bij mijn oma op tv. En Jan en Kjeld kwamen nu net langs en dit maakt het los dat ik, oude dingen die we nooit meer horen, mogen we wel weer draaien.
0: Ja, en Jappie, het is echt zo, je kan iedereen die het nummer niet kent, duik erin en blijf even in die bubbel. Duurt 4 minuten en 13 minuten, of 13 seconden, maar dat is... En dan heb je even wat meegemaakt, vind je niet?
2: Ja, is leuk.
0: Jappie?
2: Het is gewoon ontspannen.
0: Ja, absoluut. We gaan luisteren, dankjewel hè.
2: Oké, dank.
0: Dag.

0: Ja, dit is toch heerlijk, dit takka-takka-takka van Paco Paco. Lieve mensen, we zijn er weinig gekomen van deze Magical Mystery Tour. Deze geheel verzorgde geestverruimende bus. Hij werd je aangeboden door mezelf. Schatbewaarder en eigenaars, meneer Van Aals. Buschauffeur Cor Snijder en u allen die erbij was. We gaan zo meteen, dames en heren, in die rondborstige bonbonnière Theater van het Sentiment terug naar 24 mei 1963. Rol van presentator wordt natuurlijk gespeeld door niemand minder dan Antje Montero. Yes. Dank voor uw komst en wat ons betreft tot vrijdag.
1: Tot vrijdag.
2: Tot vrijdag.
3: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The magical mystery tour is hoping to take you away. To take you away.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.
6: NPO Radio 5.
5: Ster.
7: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
16: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
16: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
19: Appetito.
18: Appetito.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Jij en die spullen van je komen er niet.
2: niet meer in.
8: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
19: Allsafe. Geeft ruimte.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
22: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
23: Het is 4:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarbij op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. In China zijn bij de gasexplosie in een kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn onvoldoende zicht op wie er die dag aan het werk was. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Üskür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon, dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
24: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
25: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom bij Theater van het Sentiment. Het is vandaag vrijdag 24 mei 1963. Ik ben nog niet geboren en mijn ouders reizen met hun wagen door Nederland. Later werd reizen verboden en moest je een vaste woonplek hebben. Mijn ouders kozen voor Utrecht, waar ik uiteindelijk ben geboren en getogen. Ja, mooie herinneringen. En die gaan we samen delen de komende 2 uur. En we gaan het ook uitgebreid hebben over de Selvera's, de razend populaire zingende zusjes. En natuurlijk gaan we luisteren naar mooie muziek. Zoals deze van Elvis Presley. One Broken Heart for Sale.

In de Rudy Karel Show van aanstaande vrijdag kunt u zien hoe er poppen worden gemaakt. Maar ook kunt u in datzelfde programma kijken en luisteren naar de Duitse zanger Gerhard Wendland.

0: P.S. I Love You van de Beatles. Ja, dat komt van het debuutalbum van de Beatles. Please, Please Me. Dat op 22 maart 1963 is verschenen. En het is geschreven door Paul McCartney. Ja, ik krijg net toch zo'n grappig bericht binnen. Een gesproken bericht, een beetje gezongen zelfs. Van André van Overhagen. En die reageert eigenlijk een beetje op mijn openingstekst net. En ik ga even mijn kranten erbij pakken voor jullie alvast. En dan kunnen jullie ondertussen luisteren naar dit berichtje.
1: Utrecht, mijn stad, zie daar gebeurt van alle hand. Het bruist aan alle kant, in het hartje van ons land. En Antje woont er nu, is er geboren, oh la la. Utrecht, het mooist van allemaal. Fijne uitzending, Antje. En de groetjes aan Romy. Groetjes van een geboren en getogen Utrechter, André. Maar ik woon al 20
0: jaar. André, wat fantastisch. Hartstikke leuk gedaan. Ik werd er helemaal blij en gelukkig van. En ik zal zeker de groetjes doen aan Romy. Goed, ik heb de krant erbij gepakt. Het is vandaag vrijdag 24 mei 1963. En er is nog geen witte rook in Den Haag. Volgens het laatste nieuws van de kabinetsformatie is KVP-leider De Kort te licht bevonden om de formatie te leiden. Oudgediende De Kwaai wordt nu naar voren geschoven als nieuw formateur. En AC Milan is Europees clubkampioen. Gisteren wonnen zij de Eurocup, moet ik zeggen, door Benfica met 2-1 te verslaan in het Wembley Stadion in Londen.
2: Dat is Altafini, alleen op de keeper af. Oh, ja! 2-1. Voor Milaan. Wie had dat gedacht? Supporters op het veld. Oh, oh, oh.
0: En in Amerika begint het racisme-debat groot aandacht te krijgen. President Kennedy spreekt een menigte toe in Nashville, Tennessee.
3: This nation is now engaged in a continuing debate about the rights of a portion of its citizens. That will go on. And those rights will expand until the standard first forged by the nation's founders has been reached. And all Americans enjoy equal opportunity and liberty under law.
0: Ja, hij zegt, de Verenigde Staten bevinden zich nu in een doorlopend debat over de rechten van een bepaalde groep burgers. En het debat zal doorgaan tot elke Amerikaan bij wet dezelfde rechten, kansen en vrijheden heeft. Nou, wie van jullie is al een werkende jongere in 1963? Want ik heb een paar leuke vacatures voorbij zien komen. Gevraagd, een assistente in de rang van klerk in de bibliotheek van het Stedelijk Museum Amsterdam. En een andere, een ervaren stenotypiste voor een accountantsbureau. En twee katholieke jonge dames met verantwoordelijkheidsgevoel gezocht voor administratieve functies op het hoofdkantoor van de Volkskrant. Nou, ik vraag me af, zit er wat voor je tussen? Ja, het Koninklijke Zoologisch Museum, beter bekend als Artis, viert een bijzonder jubileum, want de Amsterdamse dierentuin bestaat namelijk 125 jaar.
4: Het feestelijke jubileum bereikte zijn hoogtepunt met het bezoek van koningin Juliana, die een rondgang door de dierentuin maakte en onder andere het die morgen pas geopende nachtdierenverblijf bezocht, waar men het gedrag van bijvoorbeeld vliegende honden, die 's nachts hun grootste activiteit ontplooien, van nabij kan aanschouwen. Koningin Juliana verbleef lange tijd in de tuin, waar altijd wel iets boeiends te zien is, zoals het spel van de slanke flamingo's. Daarom zal de belangstelling voor Artis de komende eeuw zeker blijven bestaan.
5: Het theater van het sentiment.
6: Antje Montero.

Je hoorde Katootje en daarvoor Ruby Baby van Dion. Ja, ook vandaag hebben we weer een prachtige top 5 voor je. En wij zijn natuurlijk heel benieuwd welke van deze 5 liedjes is jouw nummer 1. Summer Holiday, Cliff Richard en The Shadows.

dan zie ik even bij de tussenstand dat onze Anneke Greunlo op nummer 3 staat. En Rocco Granata op nummer 2. En op nummer 1 staat op dit moment Cliff Richard en The Shadows met het nummer Summer Holiday. Maar we zijn natuurlijk nog heel vroeg in de voorstelling, dus er kan nog van alles gebeuren. En je weet het, met de plaat die het meeste aantal stemmen krijgt, sluiten wij straks deze voorstelling af. Dus de vraag is, op wie stem jij? Laat het mij vooral weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En vergeet het niet, hè, vertel er vooral bij waarom.

Op 28 augustus 1913, 50 jaar geleden dus, werd het Vredespaleis ingewijd. Het gebouw werd de zetel van het permanente Hof van Arbitrage. En na de Eerste Wereldoorlog tevens van het door de Volkenbond in het leven geroepen permanente Hof van Internationale Justitie, dat thans, na de Tweede Wereldoorlog, de naam Internationaal Gerechtshof draagt.

Guccio Mexicano van Renate en Werner Leijsman. We gaan eens even kijken, want de reacties van de top 5 stromen binnen. Maar ik zie nog een ander leuk berichtje hier van Lisbeth. Even iets heel anders. Ze zegt, hoi Antje, hebben jouw grootouders vroeger in Haarlem op het woonwagenkamp gestaan? Want mijn moeder en haar ouders ook. Nou, Lisbeth, wat een leuke vraag. Ik zou het niet weten, maar mijn grootouders hebben wel gereisd. Dus het zou zomaar kunnen. En ik ben vernoemd naar mijn grootmoeder. Ze heette Antje en mijn grootvader Wim. Dus vraag het vooral even aan je eigen moeder. Misschien is het wel zo. Zou het wel grappig en toevallig zijn. Goed, de reacties. Ik zie er veel binnenkomen. Ook een paar leuke, hele leuke. En ik zie dat Anneke Greunlo een stem krijgt van Willeke. Ze zegt, ik vind het moeilijk hoor, die top 5 van vanmiddag. Maar ik kies toch voor Anneke Greunlo. Want ja, Cliff Richard zal mogelijk winnen. Ja, hij staat inderdaad wel bovenaan. Maar onze eigen Anneke, ik hou van haar liedjes. En dat was al zo in mijn kinderjaren. In 1963 ben ik nog vrij jong. Maar toch herinner ik mij Anneke als zij op de radio was. Ja, en Sylviane, die zegt, ik vind Cliff Richard wel leuk. Maar aangezien ik denk dat hij genoeg stemmen zal krijgen, ga ik toch liever voor Loop de Loop, die ik ook wel lekker vind. Nou, Sylviane, de stem van jou staat ook genoteerd. En dan zie ik dat Rocco Granata ook een stem krijgt van Engelien. Ze zegt, ik ben 13 jaar, bijna 14. En ik zit op de huishoudschool. Ja, en ik vind het nog steeds een prachtig liedje. Nou, ook die stem staat natuurlijk genoteerd. En Cliff Richard en The Shadows krijgen ook een stem. En die komt van Ingrid. Ze zegt, met dit weer is Summer Holiday van nu. En het is eigenlijk nu natuurlijk Sir Cliff Richard. Ja, daar heb je gelijk een Ingrid. En het nummer van hem en The Shadows vind ik wel heel erg toepasselijk. Ja, het is van het sentiment. Met Sam Cooke op ons podium met Another Saturday Night.

0: Dat waren de razend populaire zingende zusjes Mieke en Selma. Beter bekend als de Selvera's met hun nummer De Postkoets. Ja, heel Nederland koopt hun plaatjes en schuifelt mee als de zusjes op de televisie verschijnen. Maar helaas komt daar binnenkort een einde aan, want de zusjes gaan uit elkaar. Mieke heeft een musicalrol aangenomen en Selma gaat zonder haar verder. Gaan we ze nou missen of zijn ze in 1963 eigenlijk al een beetje over hun hoogtepunt heen? Daarover ga ik praten met muziekkenner en hoeder van bedreigde muzieksoorten, Fik van der Rijt. Welkom.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, hoe groot zijn de Selvera's eigenlijk in Nederland? Kent iedereen hun naam?
1: Nou, mijn generatie, maar ik ben ook 70 plus, die kent ze nog wel, hoor. Ja. En dit was een waanzinnig populair nummer, zo in 1957. Want dat is 3 jaar lang is het populair gebleven. Ja. En in 1960 zijn er zelfs 200.000 exemplaren van verkocht van dit plaatje.
0: Niet te geloven. Totaal. Ja, wat maakt het dan zo speciaal?
1: Ja, het is eigenlijk ook voor die tijd al een beetje een ouderwets liedje. En ik was zelf 7 jaar, 57. Ja, je hoort die woorden als diligence en de postillon. En ja. Amor wachtte tevreden om zo'n keur van kansen. Als kind begreep je er eigenlijk niks van, maar je werd toch ontroerd. En dat is natuurlijk toch door dat bijzondere taalgebruik dat je in dit liedje
0: ja, te horen krijgt. En dat het zingende zusjes waren, maakt het dan nog zo speciaal?
1: Ja, er waren heel veel zingende zusjes in die tijd.
0: Okay.
1: Dus ja, ze waren niet allemaal zusjes hoor. Helma en Selma bijvoorbeeld, die waren geen zusjes.
0: Oh.
1: En Selma dat was, die heeft dus een beetje warm gelopen bij Helma en Selma. En toen haar zusje Mieke wat ouder was, 17... Toen is ze samen met haar zusje gaan zingen. En toen hebben ze hun naam veranderd in de Selvera's.
0: Sel
1: van Selma. Ja. En Vera, ja, Mieke, die noemde zichzelf ook wel Vera. Dus dan krijg je dus Sel en Vera. Dus Selvera's.
0: Nou, hartstikke goed. En wie is dan populairder? Selma of Mieke?
1: Ja, Mieke, dat is natuurlijk de jongste en de mooiste ook.
0: Ah, okay.
1: En die stond ook altijd vooraan bij de camera's. Maar goed, ze hebben een keur van hits gehad. De bekendste zijn natuurlijk, behalve de Postkoets, ook Twee reebruine ogen.
0: Ja, heel bekend ook, ja.
1: Die keken de jager aan. En dat prachtig, dat Limburgs gezongen. Maar ook Sleigh Ride in Alaska, Zeg Kleine Ree. Ze hadden een heel stel...

0: Ja, die, heel bekend ook,
1: die
0: ja.
1: Die keken de jager aan. En dat prachtig dat Limburgs gezongen. Maar ook Sleigh Rides in Alaska, Zeg Kleine Ree. Ze hadden heel snel ja, van die lichte romantische liedjes. En die ze dan met zo'n prachtig Limburgs accent zongen. Ze kwamen allebei uit Weert. Maakte dat buitengewoon veel indruk. Maar goed, er waren heel veel zingende zusjes. Hè. Je had ook de zusjes, de Limburgse zusjes van de Borinnekesdans. Zie de Borinnekes met hun hokjes zwaaien van achter en van voren. Zo gaat dat allemaal door. Dus ja, het waren goede tijden voor Limburgse zusjes.
2: Nou, inderdaad, inderdaad. Hey, en de Silvera's, hè, maakten zij hun eigen liedjes?
1: Nee. De Reebruine Ogen, dat is een vertaling uit het Duits. Dat kan je ook nog wel horen. Op een gegeven moment zingen ze... En wie er ging ter jacht, de jager. Dat is vrij letterlijk uit het Duits vertaald. Ja. Maar in die tijd maakten artiesten nooit hun eigen nummers. Dan waren tekstschrijvers voor. En de Postkoets is door Ferry van Delden van tekst voorzien. En Ferry, die ging al heel lang mee. Die heeft nog in de tijd van Louis Davids en Speenhoven... heeft hij nog liedteksten geschreven. De Begrafenis van Manke Nelis van Johnny Jordaan... was ook een compositie van Ferry.
2: Ja.
1: Dus die werden van stal gehaald, tekstschrijvers.
2: Ja, en daar mochten zij ermee op gaan treden.
1: Ja, en Jos Plebert, die heeft die prachtige melodie gemaakt. Die was de orkestleider van de Zaaiers. Die heeft daar ook een instrumentale versie. En dit nummer is ook zo bijzonder, omdat je die zweep hoort en die bellen en dat horengeschal. Dus het is
2: er is goed over nagedacht.
1: ja, postmodernistische opname lijkt het wel zeker.
2: Ja, precies. Hey, en zijn de Silvera's, want het is nu 1963, hè? Zijn ze over hun hoogtepunt heen?
1: Ja, kijk, 63 is het jaar waarin de Beatles waanzinnig populair worden. En zangers zoals Françoise Hardy en Adamo uit Frankrijk. En ja, dan is het eigenlijk het einde van al die ouderwetse duo's. Ook Wilke Alberti en Rob de Nijs, die krijgen het moeilijk in die tijd. Want de beatmuziek, die verdrijft eigenlijk alles. Jongetjes die gaan gitaren kopen met een drumstel in een garage oefenen.
2: En je moet weer plaats maken voor nieuwe genre. Ja, ik snap het.
1: Nieuwe genre dat overheerst en dit verdwijnt.
2: Ja,
1: dit verdwijnt.
2: Zo gaat dat. Nou, muziekkenner Fik van der Rijt, dank je wel voor dit mooie verhaal.
1: Dank je.
2: Dan weten jullie wat meer.
1: Leuk om dit te zetten, hoor.
2: We
1: zijn een mooi liedje trouwens.
2: Ja. We zijn weer helemaal op de hoogte van de Silvera's. Ik vind het leuk.
1: Proost.
2: Dank je wel. Fijne middag nog.
1: Ook zo,
2: daarna. Doeg. Ja, iets anders. Freddie Quinn scoort een grote hit met zijn jonge Kambald Wieder. Wie kent het niet? Met 14 weken op nummer 1 in Duitsland en een dubbel platina is dit zijn grootste succes.

0: Landgenoten, goedenavond. Te land, ter zee, in de lucht.
1: Neem plaats op het podium van de herinnering.
2: Teletext is tekst die uitgezonden wordt via een televisiesignaal.
1: Laat je meevoeren naar het verleden.
3: En daar komt de gele trui over de finish.
1: Dit is het Theater van het Sentiment. Iedere zaterdag en zondag op NPO Radio 5.

0: If You Wanna Be Happy van Jimmy Saul. Ja, je luistert naar Theater van het Sentiment. Het is vandaag vrijdag 24 mei 1963. En bij mij op het podium mag ik welkom heten Hanny Kruijer. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Antje.
0: Hallo, wat leuk.
1: Hallo.
0: Hallo, welkom,
1: ja,
0: welkom.
1: Dank je.
0: Het is 1963 en hoe oud ben je?
1: 16.
0: 16? En
1: ja.
0: Wat ben je aan het doen?
1: Nou,
0: neem ons een beetje mee.
1: Dansles.
0: Oh, leuk.
1: Op vakantie naar Jeugdenberg.
0: Heel leuk.
1: Ja, allemaal leuke dingen.
0: Ja, heerlijk. En,
1: ja.
0: En waar woon je?
1: Heerugewaard.
0: Heerugewaard, oké. Okay, wat
1: ja.
0: Goed. Oké, okay, naar wie gaat jouw stem?
1: Rocco Granata. Ik vond het wel lastig.
0: Ja.
1: Maar, ik een leuk liedje, schattig.
0: Ja, en ook als 16-jarige, Hannie?
1: Ik luisterde altijd naar muziek. Al vanaf dat ik een jaar of 13, 14 was.
0: Ja.
1: 12, 13.
0: Ja.
1: Altijd een radiootje bij me. Als ik bij mijn moeder thuis boven moest werken, had ik een radiootje aan.
0: Oh ja, heel goed. Heel
1: grote
0: goed.
1: Fan van Elvis toen al, nog steeds.
0: Ja. Ja, hij staat nu niet in de top 5.
1: Rolling Stones. Ja,
0: we hebben hem natuurlijk wel al gedraaid. Ja, precies.
1: Ja, ja, vond ik leuk.
0: Ja, dus deze top 5 is voor jou wel bekend, denk ik.
1: Sorry, ja, ja. Zeker.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Ja, nou, jaren 60 vind ik altijd leuk. Vooral begin jaren 60.
0: Ja.
1: Eigenlijk eind jaren 50 ook. Ja, het is allemaal leuke muziek.
0: Snap ik helemaal. Zeker als
1: en
0: het een beetje...
1: En ik heb nog steeds altijd de radio aan.
0: Ja, wat goed, wat goed.
1: Ja.
0: Kijk, je stem staat natuurlijk genoteerd. Hij staat nu op nummer 2. Dus ja,
1: ja,
0: hij is heel vlak bij de eerste plek. Dus er kan nog van alles gebeuren, want
1: ja,
0: we hebben nog
1: nou
0: zeker...
1: Ja, de luisteraars moeten gewoon stemmen.
0: Nou, roep het maar even op dan. Ga er maar even
1: ja.
0: Voor. Doe maar even.
1: Stem allemaal maar naar op Rocco Granata.
0: Nou, Hanny bij
1: een
0: deze.
1: Leuk liedje.
0: Hartstikke goed.
1: Oké. Okay.
0: Dankjewel. Fijne
1: ja,
0: middag
1: dank je.
0: Nog.
1: Fijne uitzending.
0: Ja, dank je. Ja, Little Miss Dynamite, oftewel Brenda Lee, scoort een internationale hit met het nummer Losing You. Het staat in de Amerikaanse Billboard Hot 100 op nummer 6.

0: Ja, blijft een mooi nummer. Nou, ik had net een gesprekje met Hanny die een stem uitbracht op Rocco Granata. En in de app, Hanny, krijg jij een compliment van Egbert. Hij zegt, wat een geweldige vrouw zo net. En dat wilde ik even kwijt. Nou, Egbert, bij deze jouw compliment overgegeven aan Hanny. Geniet ervan. En ik ben het ook trouwens met Egbert eens. In 1963 presenteren Wim Ibo en Merel Lasseur een televisiemagazine over Nederlands cabaret Mens durft te leven.
1: Goedenavond allemaal. De laatste aflevering van dit seizoen zouden we graag willen beginnen met wat kleinkunstnieuwsberichten. In de eerste plaats doet het ons erg veel plezier dat in onze vorige uitzending Conny van den Bos zoveel succes heeft gehad met de Nederlandse bewerking van Annie M. G. Schmid van het liedje Where Have All the Flowers Gone, dat het nu ook op de grammofoonplaat is uitgekomen.

0: We hopen dat deze plaat meer succes zal hebben dan de bruiloften en partijenbewerking van de Spelbrekers en de bitter weinig bestudeerde vertaling van student Jaap Fischer.
1: Zometeen spelen we zoals altijd het sentimentspel. Wat weet jij nog van 1963? Nou, wil je meedoen en kans maken op dat felbegeerde autootje van het sentiment? Raad dan eerst even van wie deze stem is.

0: het hart.
1: Weet jij het? Laat het dan weten in de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. Wie weet spelen wij dan straks samen het sentimentspel. Ja, en dit is alweer de eerste helft van deze voorstelling van 24 mei 1963. Wij nemen even een kleine pauze. Ik haal een heerlijk kopje koffie voor mezelf en voor Martine. Als ze me even lief aankijkt. Ja, dat doet ze. En een watertje voor Aram. En dan maak jij ondertussen misschien wel een dansje op dit heerlijke nummer met een Caribisch tintje en invloeden van calypso-muziek uit Trinidad en Tobago van Chubby Checker en zijn Limbo Rock.

0: Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ik?
4: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
5: Echt waar?
4: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
5: Dat is stoer van mij.
4: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon.
5: Woehoe!
4: Op sunweb.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: 4Food Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
0: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: Het is 5 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanvallen beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubberen kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer, volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag, er staat weinig wind en dan wordt het nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Theater van het Sentiment. Antje Montero. KRO NCRV.
8: De beste evergreens. NPO Radio 5.
9: You broke my heart. 'Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know. I can really shake 'em down.

de contours. Welkom terug bij de tweede helft van Theater van het Sentiment. Het is vrijdag 24 mei 1963. En voor de pauze liet ik de volgende stem horen.

0: het hart.
1: Weet jij wie dit is? Geef dan het goede antwoord door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En wie weet maak jij dan straks kans op het autootje. Uitvinders in Polen denken iets gevonden te hebben op het probleem van de natte luiers bij baby's. Een elektrisch systeem in de luier dat ouders direct waarschuwt zodra hun kindje geplast heeft. Nou, daar wil ik natuurlijk alles over weten. Maar eerst staan klaar voor jullie op het podium. Paul en Paula. Hey, Paula.
2: Hey.

De Hootenanny Hoot, een nieuwe dans, is in een bekende nachtclub in Hollywood voor het eerst in het openbaar gedemonstreerd door Pamela Austin en Nick Navarro, die in de gelijknamige film de hoofdrollen vertolken.

Deze dans, die elementen in zich heeft van de twist, de bossa nova en de charleston, kan volgens experts gedanst worden door mensen van 10 tot 60 jaar. Grootvaders hebben dus geen enkele reden om op hun hoeten en hoeten de kleindochters te mopperen. Want ze kunnen zelf ook meedoen.

Monsieur van Petula Clark, je luistert naar Theater van het Sentiment. En ik zie gelukkig heel veel stemmen binnenkomen voor onze top 5. En dit is de top 5 van vandaag. Summer Holiday, Cliff Richard en The Shadows.

0: wat nu de tussenstand is. En dan zie ik dat er eigenlijk weinig is veranderd. Want de top 3 is nog steeds Anneke Greunlo met Surabaya. Op nummer 2 Rocco Granaten. En op nummer 1 nog steeds Summer Holidays van Cliff Richard en The Shadows. En bij mij in de spotlight staat Henneke Polak. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Het is 1963. Henneke, hoe oud ben je?
1: Ik ben bijna 2.
0: Bijna 2. Oké, dan heb je niet heel veel herinneringen natuurlijk. Dat
1: nee,
0: kan niet.
1: Klopt. Nee.
0: En welk nummer krijgt jouw stem?
1: Cliff Richard.
0: Ook Cliff Richard. Hij staat bovenaan, dus heel goed. En wat is de reden daarvoor?
1: Ik heb jaren geleden rond die tijd een pop gekregen van twee dochters van de nicht van mijn moeder. En ja. Echt een jongensgezichtje. En die pop die moest Cliff heten. Later begreep ik waarom.
0: En waarom was dat dan?
1: Nou, die dochters die waren fan van Cliff Richard.
0: Oh.
1: En ik kreeg die pop, maar hij moest wel Cliff heten. en het is altijd Cliff gebleven, dat
0: oh,
1: wel.
0: Geester. Later kwam je er pas achter wie überhaupt Cliff Richard was.
1: Ja, klopt.
0: Oh, wat goed. Maar je kan zijn muziek ook wel waarderen.
1: Ja, die vind ik ook wel leuk, ja.
0: Ja, precies. Nou ja, jouw stem staat genoteerd, Henneke. Dank je wel voor het delen met dit, dit. Heb je er nog trouwens een foto van, misschien, van de pop?
1: Hij ligt nog wel op zolder. Maar ja, ik heb hem al jaren niet meer aangeraakt.
0: Ik wou zeggen, anders moet je er even een foto van maken en in de app zetten. Maar misschien komt dat nog een keer. Maar
1: ja,
0: hartstikke
1: als
0: leuk.
1: Als ik hem tegenkom, dan stuur ik hem wel. Ja,
0: ja, dat vinden we altijd hartstikke leuk. Ja. Dankjewel, Henneke. Wens ik je nog een fijne middag.
1: Fijne middag, dankjewel.
0: Dag. Voordat Dusty Springfield een van de grootste Britse zangeressen ooit werd, vormt zij samen met haar broer Tom Springfield en Mike Hurst de groep Springfields, Islands of Dreams.

The Exciders met Tell Him. Ja, ik pak de kranten er weer even bij. Het is vandaag 24 mei 1963. En de hele filmwereld bevindt zich weer aan de Côte d'Azur. Alle sterren zijn namelijk op het filmfestival in Cannes. En Visconti's Tijgerkat krijgt de Gouden Palm voor beste film. Tieners uit het hele land zijn naar het Noord-Hollandse Blokker getrokken voor een vierdaags muziekfestival. Vooral twistidool Vince Taylor trekt veel publiek. Got a gal with a record machine, baby, come she rockin' and she's a queen. She loves to dance on a Saturday night. She's all alone, I can hold her tight. She lives

0: optreden moest gisteravond al snel worden stilgelegd, omdat het een toestand werd. Honderden tieners gingen in gevecht met ordebewakers. Zo, jongens, toch. Ja, en volgens het jaarverslag van Stichting Recreatie heeft een kwart van de Nederlandse gezinnen geen geld voor vakantie. De stichting wil dat er wat wordt gedaan aan het tekort aan goedkope vakantiemogelijkheden. In het vrouwenprogramma Driekwart in de Middag wordt vandaag gekeken naar verschillende vakantieopties. En het echtpaar Woerden, dat al jaren kampeert, geeft daarvoor wat aanraders.
1: En mevrouw Woerden, mag ik u vragen, wat vindt u nu het aantrekkelijkste van kamperen?
2: Ik vind het heerlijk om vrij te zijn. Je bent eigenlijk dag en nacht buiten. Je kunt precies doen en laten wat je wilt.
1: Maar als we u nou voor de keus zouden stellen, kamperen of een luxe vakantie, wat zou u dan nemen?
2: Ik zou de tent nemen. Maar ik kan me natuurlijk voorstellen dat er mensen zijn die niet van kamperen houden.
3: Ja, en als dat het geval is, dan zou ik u aanraden, gaat u helemaal niet kamperen. Zeker niet enkel en alleen omwille van de lage kosten. Dus als u er niet van houdt, dan kunt u petten, een week in een hotel gaan, dan 3 weken tegen uw zin in een tent. En zolang u nog helemaal niet weet of dat kamperen u bevalt, dan zou ik u aanraden, koopt u beslist nog geen uitrusting, maar gaat u eerst eens beginnen met de zaak te huren en niet te ver uit de buurt het op uw gemak eens te proberen.
0: Er draait een nieuwe film van Orson Welles in de bioscoop. De film is gebaseerd op een boek van Franz Kafka. Volgens de Volkskrant-recensenten is het een cinematografische nachtmerrie van 2 uur. Nou, je moet er maar zin in hebben. En op de radio hoorde ik deze week een bijzonder liedje. De Zwarte Fietsers. Een zelfgeschreven liedje van een eindexamenkandidaat kleinkunst, namelijk Pim de Bie.

Onze landgenoot Norbert Jurgens heeft in Engeland het skivliegen geïmporteerd. Deze sport wordt reeds enkele jaren in Nederland beoefend. Zodra de boot voldoende snelheid heeft, trekt hij de vlieger met de skier die eronder hangt de lucht in. Afhankelijk van de snelheid van de boot kan men bij deze sport hoogten bereiken die variëren van 10 tot 50 meter. Het zal niemand verbazen dat de Engelsen Norbert Jurgens maar meteen de Flying Dutchman hebben genoemd, de Vliegende Hollander.

0: He's so fine van Chiffons. Ja, constante innovatie, nieuwe snufjes, verbeterde machines. Zelfs de luier moet eraan geloven. Want hoe handig zou het zijn als je meteen weet wanneer je baby een natte luier heeft. Uitvinders in Polen denken daar iets op gevonden te hebben. Namelijk een elektrisch systeem in de luier dat ouders direct waarschuwt zodra hun kindje geplast heeft. Ja, het klinkt bijna te gek voor woorden, maar luister maar, het is echt.
1: Poolse ingenieurs hebben een opzienbarende vinding gedaan die zijn weg naar vele jonge gezinnen wel zal vinden. Het is een apparaat vol transistors, waarin de moderne elektronica en de chemie elkaar ontmoeten. Komt het instrument in aanraking met vloeistof, dan ontstaat een doordringende pieptoon die hoorbaar wordt via een luidsprekertje. De toepassing, vooral in kraamklinieken, is duidelijk. Aan het bedje van de baby hangt met het luidsprekertje en aan de baby zelf het instrument. De elektronica helpt de baby dan automatisch uit zijn natte leed.

0: Het apparaatje blijkt even feilloos te werken als de baby zelf. De alarminstallatie is bovendien gemakkelijk mee te nemen op een wandeling. Kortom, een heerlijke uitvinding die bewijst dat je de Poolse technici best om een kleine boodschap kunt sturen.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, ik deel het enthousiasme van die uitvinders nog niet helemaal. Want Electra en nattigheid, ja, dat lijken mij persoonlijk niet de meest ideale combinatie. Maar die slimme Poolse luier staat niet op zichzelf. Want in de jaren 60 volgen de vernieuwingen op huishoudelijk gebied elkaar razendsnel op. Ook als het om baby's, wassen en luiers gaat. En ervaringsdeskundige Marianne is in 1963 moeder van haar eerste 3 kinderen. En heeft in die jaren al een hoop innovatie meegemaakt op het gebied van baby's, wassen en luiers. En onze redacteur Maya Teunissen, haar kleindochter, gaat langs bij haar oma om herinneringen op te halen aan die tijd.
2: Hij slaapt heerlijk, want hij voelt zich prettig. Geen wonder, hij draagt Teddy nachtluiers die 2 maal zoveel vocht opnemen. Teddy babygoed voor de zachtste verzorging. Een Spanjaard product.
3: Ja, ik weet toch wel, dus ik had ook nog gewone luiers. Want toen we in de flat woonden, daar mocht je oorspronkelijk geen was buiten hangen. Mm-hmm. Nou, toen er kinderen kwamen, kwam dat toch wel. Maar daar had ik wel een was. Dat ze elke week een luier was in een zak op kwamen halen.
4: Dat is ook een luxe, ja.
3: Dat was dus de was van luiers, van hemdjes, van lakentjes en zo. En toen er nog helemaal geen plastic dingen waren, dan had je soms, als je een jongetje had, had je een paar keren, als het erg misging, misschien wel 5 of 6 keren, dat je dat bedje ging verschonen of zo. En dat was wel op zich een goedkopere wasserij. Je leverde het in een waszak en in die waszak werd de was gewassen en gedroogd. Maar je had wel pech als hij op de terugweg op een plek lag achterin de auto waar de uitlaat vlakbij zat of zoiets, of bij een wiel. Dan was hij wel hartstikke droog en gekreukeld opgetrokken. Maar in het begin had ik dus...
4: Met Anita had je dus nog de katoenen doeken.
3: Ja.
4: En met Hans had je al papier.
3: Ja. Toen kwam,
4: die kon je dus weggooien.
3: Toen kwam dat papier, ja.
4: Oh, grappig.
3: En die kwamen in een grote doos die zo had als de grootte in het vierkant was. En dan ook zo hoog. Mm-hmm. En die zat vol met, laat ik zeggen, luiers die dan ongeveer zo groot waren. En daar kon je dan, als een baby nog klein was, kon je er 3 van knippen. Als die groter was, kon je
4: daar eigenlijk gewoon papieren vellen.
3: En dat was van dezelfde kleur als dat ouderwetse wc-papier. Dat lichtbruinig.
4: Oh ja.
3: En het, dat was echt heel in het begin. En dan had je een 3-hoekig plastic dingetje al. Mm-hmm. En dat kon je dan zo aandoen en voor op de buik
4: vastknopen of
3: vastknopen,
4: zo.
3: Dat het niet... Want zeker bij een jongetje, dan moest je zo onder- en bovenlaken verschonen als hij geplast had.
5: Bouwknecht presenteert Onzichtbaar en Onhoorbaar Wassen. 2 nieuwe volautomaten. Allebei met een extra deur. Dat is veiliger. Dat is mooier. En voordelig in prijs. Ja, Bouwknecht weet wat vrouwen wensen.
6: Je luistert naar Het Theater van het Sentiment met Antje Montero.

0: prachtige stem van Alain Barrière gaan we het sentimentspel spelen.
1: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
3: Wat weet jij er nog van?
1: Wat weet jij er nog van?
4: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
0: Wat weet jij er nog van, Jos Wichman? Goedemiddag.
5: Hallo, Antje. Goedemiddag.
0: Hallo, het is 1963. Hoe oud ben je?
5: Zes.
0: Ja. Oké. Nog jong?
5: Ja.
0: En dat wordt moeilijk, denk je, om heel veel te weten over 1963? Of denk je, ik ga er gewoon voor?
5: Nou ja, ik heb de uitzending helemaal gevolgd. Dus dan hoop ik dat ik...
0: Nee, maar dan gaat het lukken, hoor. Dan gaat het zeker lukken.
5: Ja, ik hoop het.
0: En sowieso, de eerste vraag had je natuurlijk al goed, hè? Want je weet het, je wint Theater van het Sentiment miniatuurautootje al bij 3 vragen goed. En de eerste punt heb je al binnen, want wie was dit nou?
6: De zwarte.

0: bedankt.
1: Wim de Bie.
2: Wim de Bie, zo is dat. Jos, de eerste punt heb je al in de pocket. Dat is mooi.
1: Ja.
2: We gaan meteen door naar vraag 2. Welk Frans filmfestival is op dit moment gaande?
1: In Cannes.
2: Ja, zeker. Het Cannes Filmfestival.
1: Ja.
2: Dat wilde je zeggen, hè?
1: Ja.
2: Ja. Ja. Ik keur hem goed. Dus we gaan lekker meteen door naar vraag 3. Dat gaat lekker. Je krijgt zometeen 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk op te noemen van een onderwerp uit 1963. En ik kan je alvast verklappen, we hebben het er uitgebreid over gehad. Dus als je goed hebt geluisterd, lieve Jos, dan weet je het zeker. Want jij moet minimaal 3 belangrijke punten noemen over een onderwerp. Ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
2: Daar gaan we. Wat weet je allemaal van? En gewoon roepen, hè? Het allereerste wat in je opkomt.
1: Ja.
2: Wat weet je allemaal van de Selvera's?
1: Oh, de Selma en Mieke Bos. Ze noemden zich ook Vera. En ze hadden liedjes van Twee bruine, Reebruine Ogen. De Postkoets. Dat was geschreven door Jos Kleber, de muziek. En ik zeg Kleine Ree, als jij graag spreekt. Uit Limburg. Uit de Weert kwamen ze.
2: Nou,
1: en Mieke Bos ging samen later in de musical spelen.
2: Ja.
1: Daarom gingen ze niet meer verder.
2: Jos, ja. Je hebt de punten binnen. Je mag stoppen. Je hebt het supergoed gedaan.
1: Dank je.
2: Ja, echt heel knap, heel knap. Ja, en omdat het gewoon heel erg gezellig is, zeg ik, zullen we nog gewoon voor de fun. Want je hebt het autootje al gewonnen, hè? Ik mag je al feliciteren.
1: Leuk, ja.
2: Ja, maar omdat het zo gezellig is, zeg ik, zullen we gewoon nog vraag 4 voor de bonus erbij doen. Wat zeg jij?
1: Ja, goed.
2: Oké, top. En dan mag jij kiezen. Wil je dan een vraag over een dierentuin of over politiek?
1: Nou, dierentuin.
2: Ja. Welke Amsterdamse dierentuin viert zijn 125-jarige bestaan?
1: Artis.
2: Ja, woehoe, Jos. Je krijgt applaus van ons. Jij bent de winnaar vandaag van het sentimentenautootje. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
2: Hartstikke goed gedaan. Ja, zo gaat het. Als je goed luistert, dan weet je alle antwoorden.
1: Ja.
2: Jos, blijf vooral nog even hangen, want dan gaan we jouw gegevens noteren. En dan komt het sentimentenautootje jouw kant op.
1: Ja, dankjewel. Hartstikke leuk.
2: Wens ik je nog een hele fijne middag.
1: Dankjewel. Ook aan jou, Antje. Dag.
2: Doeg.

Ja, dat was Rita Reis en Pim Jacobs combo, Definado. En het blijft heerlijke muziek om naar te luisteren. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze voorstelling. Maar ja, je weet het, ik neem geen afscheid voordat we weten welk nummer jullie vandaag als nummer 1 hebben gekozen. Dus we gaan eens even kijken wat er allemaal aan het gebeuren is. Nummer 5 staat Gert Timmerman met Bloemen van Tahiti. Op nummer 4 staat Loop de Loop van Johnny Thunder. Op nummer 3 nog steeds, ja, ik zie eigenlijk weinig verrassends, Anneke Greunlo met Surabaya. En op nummer 2 staat nog steeds Rocco Granata. En op nummer 1... Summer Holiday van Cliff Richard en The Shadows. Nummer 1.

0: Ja, wat hebben we samen mooie herinneringen opgehaald van dit jaar. En dit kleuterprogramma past er vast ook bij.
1: Dag jongens en meisjes. Zeg, ik wilde jullie vanmiddag weer eens een liedje gaan leren. En dat liedje, dat gaat over een treintje. En nou weten de kinderen in de studio misschien al welk liedje ik bedoel. Zou jij het weten, Judith? Hoe dan, welk liedje? Bas heeft het al gezegd. Een treintje ging uitrijden van Amsterdam naar Rotterdam. En achter al die raampjes, daar zaten allemaal kindertjes. En die deden zo, en die deden zo, achter al die raampjes. En die deden zo, Joris, en die deden zo, zie, za, zo. Weet je het nog? Ken je het liedje nog? Ja, we hebben het al eens een keer gezongen, hè? Zullen we het eens proberen? Kinderen thuis, proberen jullie ook mee te zingen?
0: Ja, zometeen bij Volgspot met presentator Benje Hierschop mag jij weer kiezen tussen twee prachtige theaterliedjes uit ons kroonjaar 1963. Dat was het jaar waarin de LP Liedjes voor Kleine en Grote Mensen verscheen. Het is een plaat met Nederlandse en Vlaamse kinderliedjes van de Vlaamse zanger Louis Neefs. En de keuze vandaag is De Poppenstoet of De Zeemermin. Nou, aan jouw keuze vooral weten via de NPO Radio 5 app. En je hoort hem misschien straks dan wel in Volgspot. Volgende week zijn wij er natuurlijk weer. Ik hoop jij ook. Dan is het zaterdag 30 mei 1980 en zondag 31 mei 1972. Ik ga onder andere in gesprek over een bijzondere Franse tennisser, namelijk Yannick Noah. Ja, en we hebben natuurlijk muziek. Veel mooie muziek uit deze prachtige jaren. Ja, ik wens jullie alvast een hele fijne week vol zon. Er komt heel veel zon. En wij gaan hier in de studio even een flesje rosé opentrekken. En er staan er wat toastjes klaar. Haram, dankjewel. Heerlijk. Want wij moeten ook een beetje vieren dat het Pinkster is natuurlijk vandaag en morgen. Dus nou, bij deze. Santé, proost. Misschien zet ik nog wel een fotootje. Zal ik dat doen, Martine, in de groepsapp? Ja, zal ik dat doen? Een filmpje maken we. Oké, ik hoor net dat we een filmpje gaan maken. En die gaan we in de app zetten. Dus kijk daar nog even naar. Geniet met ons mee. En heel graag tot volgend weekend. Dag.

0: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
3: Wat een goed plan.
2: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
2: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
7: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
6: Dank je. Hé? Maar wacht eens even, dit staal is helemaal niet groen.
8: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken, met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
12: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
17: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
17: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: Het is 6 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Waardepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shaanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubberen kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter, die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
20: Volkspot, Benji Heerschop.

0: Brandpunt. Theater, muziek en media met Benji Heerschop. Goedenavond, welkom op deze mooie eerste Pinksterdag. Het einde van het weekend nadert en traditiegetrouw sluiten we het af hier, samen in Volspot. De culturele huiskamer van de Eter ook wel genoemd. Goed, in het theater van Het Sentiment was het kroonjaar 1963. Het jaar waarin de LP Liedjes voor kleine en grote mensen verscheen van de Vlaamse zanger Louis Neefs. Hij zong op die plaat traditionele Vlaamse en Nederlandse kinderliedjes, zoals bijvoorbeeld De Poppenstoet en ook het liedje De Zeemermin. En op die twee nummers kon jij stemmen. Nou, we gaan eens kijken wat het is geworden.
1: Volgspot.
0: Ja, je hoort het. Gestemd werd onder andere door Willeke, Anneke, Erik en de luisteraar, die zich mooi luisteraar noemt. Dit is De Poppenstoet.

0: de ver.
1: ...5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers... ...ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker... ...ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland. In de eerste week van juni bestaat Alpe d'Huez 20 jaar... ...en Bertel 5 is erbij. Op maandag, dinsdag en woensdag van 4 tot 6. En donderdag 4 juni de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez. Want opgeven is geen optie.
2: Vanaf maandag 1 juni op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: Gespot door Benji.
1: Ja, tijd voor Gespot. Ik zat helemaal in de muziek, zeg. Gonna get along without you now. Die hoorde je net nog. Maar het is nu tijd voor Gespot door. Vorige week hoorde je een stukje van Zie Mij Graag van Vic Willems. En we spraken toen ook met Vic Willems. Want die had samen een nummer gemaakt voor de EP van de band Bovenste Knoopje Open. Nou, Bovenste Knoopje Open heeft dus een hele EP. En dus dachten we, we moeten hun spreken. En zij zijn de Gespot door van deze zondag. Voor het eerst in 8 jaar is er nieuw materiaal. En ze beschrijven zichzelf als een sound tussen Gershon Meen en Spinvis. En eerlijk is eerlijk, ik snap het eigenlijk wel. Het swingt, het ademt, het is echt muziek met een hoofdletter M. Straks in het tweede uur spreken we met frontman Sjoerd van Capelle Veen. En het album zelf heet Lief met een V. Dit is de allereerste single, Hemelsblauw.

brief voor mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast.

0: André Hazes, de vlieger. Nou, kippenvel toch? Goed, theatermaker en performer Linnetje Mans van firma MES... die duikt in haar nieuwe voorstelling Chicks in Dialogue... in de wereld van kip. Van de kip, over kippen en met kippen. Want wat begint als een speelse workshop in kippentaal... groeit uit tot een muzikale en vervreemdende theaterervaring... over vrouwelijkheid, empathie en onze verhouding tot dieren. Samen met componiste Stephanie Pan maakt ze een kakelopera... vol met humor, elektronische muziek... verrassend, veel herkenning zelfs, heb ik gehoord. Chicks in Dialogue is dit weekend te zien in Werkplaats Walhalla in Rotterdam. En Linnetje, ik heb jou aan de telefoon.
1: Ja, hallo, goedenavond.
0: Jij groeide op tussen de kippen op het platteland. Wat was het moment dat je dacht, achter kippen hier zit een verhaal dat is veel groter dan dat ik denk?
1: Ik vond ze altijd al fantastisch. Wij hadden altijd kippen op ons erf lopen. Die waren ook heel tam. Maar voor mij was er nog een extra sleutelmoment... wat te maken had met het woord chick... Dus ik weet nog dat ik in bed lag met een ex-vriendje. En die zei toen tegen mij, keek mij heel verliefd aan. En die zei, jij bent echt zo'n leuke chick. Mm-hmm. En dat ik toen dacht van, is dit... Dat woord ging me steeds meer vragen bij stellen. En ik dacht, is dit nou een compliment? Wat betekent het nou eigenlijk dat ik chick word genoemd? En wat zegt dat over mij en wat zegt dat over de kip? En hebben wij misschien, zijn er misschien wel overeenkomsten tussen mij en die kippen? In hoe er naar ons wordt gekeken, in hoe er over ons wordt gepraat. En toen dacht ik, ja, als ik altijd hier meer over te weten wil komen... dan moet ik daarover met kippen in gesprek kunnen. Dus zo kwam eigenlijk mijn wens om ook die kippentaal te leren nog meer naar voren.
0: Ja, want dat was dus wel direct iets wat vaststond. Je moet in gesprek kunnen met de kip dan.
1: Ja, dat was in ieder geval mijn manier om te proberen dichterbij te komen. Je kunt natuurlijk verschillende manieren uitzoeken om contact te maken. Maar ik denk, ja, gesprek is wel heel, heel fijn als je elkaar... kunt verstaan, ook elkaars taal. Ja.
0: En je moest veel onderzoek doen dan dus. Want anders dan kan je er niet iets over maken, zoals een voorstelling.
1: Ja, nee, klopt. Dus ik heb gewoon heel veel tussen de kippen gezeten. Heel veel opgenomen, heel veel teruggeluisterd. En ook gewoon, ja, ik ben eigenlijk begonnen intuïtief. Dus gewoon zoals baby's ook een taal leren. Gewoon luisteren, kopiëren, kijken wat er werkt. En ja, daarnaast heb ik ook gekeken wat er al wetenschappelijk ontdekt was. Er zijn in de jaren 80 al 24 frases, noemen ze dat dus, ja, patronen van kakeltjes vastgesteld die verschillende betekenissen hebben. Dus die heb ik dan ook weer erbij gepakt en getest en zo. Ja,
0: en geleerd
1: dat is een combinatie.
0: Ook.
1: Ja, en geleerd, ja.
0: En even, want ik kom van de Randstad. Ik heb niet het idee dat er overal kippen om me heen waren. Hoe zag dat beeld eruit? Jij zit dus in een hok of op het gras?
1: In de wei meestal. Het hok was echt, daar gun ik ze hun privacy.
0: Ja.
1: Maar ik heb gewoon in de wei gewacht tot ze naar me toe kwamen. Dus aan het begin deed ik dat vaak met eten. Dus had ik gedroogde meelwormen, vonden ze heel lekker. Dus dan heb ik dat heel vaak aan ze gegeven. Maar op een gegeven moment probeerde ik ook... Ja, had ik een stokje waar we dan samen mee speelden en een papiertje. En ik probeerde ook gewoon een soort van... Ja, tussen ze te zijn terwijl ze me gewoon een beetje negeerden of een beetje gedoogden en het dan een beetje op die manier op te pakken. Dus vooral gewoon ja, veel tijd doorbrengen. Dus mensen die langs fietsten, die zagen gewoon de hele tijd een vrouw op de buik tussen de kippen liggen.
0: Ik zie een beetje dat beeld voor me van die vrouw bij Home Alone die met al die duiven zit. Weet je wat ik bedoel?
1: Ja. Nou, dat is wel een voorbeeld, ja hoor. Ja.
0: En als ik het goed begrijp, kan het publiek met jou meedoen, hè? Die doet mee in de voorstelling.
1: Ja. Ja.
0: Hoe werkt dat?
1: Ja, dus nou, ik probeer echt verder te komen in de taal door het ook samen met het publiek te oefenen. Dus we oefenen echt verschillende ja, kakelpatronen. En dan leg ik helemaal uit hoe je als mens die geluiden kan maken. Dus hoe je je mond moet houden en wat voor techniek je met je adem kan toepassen om ja, die kippenklank te benaderen. En dan leren we op die manier leer je echt die klanken heel goed ja, herkennen. Mm-hmm. En zo leren we een aantal kakels aan en dan uiteindelijk... Ja, mondt het ook uit in een muziekstuk waarin ik dus eigenlijk een heleboel kakels perform die ik heb verzameld. En dan op een gegeven moment moet het publiek daar dan ook weer eventjes mee meedoen.
0: Moet.
1: Nou, nee, het moet trouwens niet. Maar ze worden uitgenodigd en de meeste mensen vinden het doen graag mee, laat ik het zo zeggen.
0: En nu klinkt het misschien als een show die alleen maar draait om humor, maar er zit ook een serieuze ondertoon, hè?
1: Ja, zeker. Wat ik zeg ook in de voorstelling van... Ik wil ook proberen dat we met z'n allen een beetje uit onze menselijke comfortzone komen. En dat je ook oefent om iets heel ongemakkelijks en grappigs te doen. Maar ik geloof wel dat het heel belangrijk is dat je bereid bent ook om uit je comfortzone te stappen. Om je te verplaatsen in een ander. Dus ik denk dat het een hele nuttige oefening is. Niet alleen om een ander dier te begrijpen, maar ook om een ander mens te begrijpen. En daarnaast probeer ik vragen te stellen over... Hey, als er allemaal vrouwen door elkaar praten, zeg jij dan ook wat een gekakel, wat een kippenhok. Zijn er dingen in de manier waarop we geobjectiveerd worden die overeenkomen tussen kippen en vrouwen? En hoe word je afgerekend op het feit of je eieren produceert of niet? Dat is natuurlijk, ik ben zelf ik ben zelf 40, dus dat de eierproductie is in mijn leven ook, vruchtbaarheid is ook een aflopende zaak, laat ik het zo zeggen. En verandert daar, ben je dan nog een chick of niet? Nou ja, daar, ik probeer eigenlijk op een hele speelse manier ook die vragen aan te wakkeren bij het publiek.
0: En nu hebben we veel geleerd over de voorstelling, over het maakproces, maar je begon dit gesprek met een anekdote over, dat woord chick. Om toch direct een les eruit mee te krijgen. Is dat nou nog... Wat zei dat nou, dat woord? Wat zegt dat voor jou?
1: Voor mij betekende het toen een gevoel van iets kleiner gemaakt worden. Dus je wordt gezien als een grappig, lekker stukje vlees eigenlijk. En... Misschien kan mijn voorstelling ook wel ervoor zorgen dat het woord chick een nieuwe betekenis krijgt. Dus dat het ook een soort geuzennaam weer kan worden. Maar ja, dat is eigenlijk wel mijn associatie bij het woord chick.
0: Oké, dus dat is alvast les 1 dan voor mij en de luisteraar. Zeg gewoon leuk daam of zo.
1: Ja.
0: Oké.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Top, heb ik ook wat geleerd. De voorstelling, die is nog op meer plekken te zien dan alleen dit weekend. Hè? Waar is die nog meer te zien?
1: Hij is op Oerol te zien op 13 en 14 juni. Dat is wel al helemaal uitverkocht. En hij is te zien op Boulevard Festival. Dat is een korte versie dan, 6 tot en met 10 augustus. Ook nog op 16 augustus op Limburg Festival. En vanaf september nog in de theaterzalen. Onder andere Den Haag en Nijmegen en nog wat plekken.
0: Duidelijk. Chicks in Dialogue. Lindertje Mans, dank je wel. En heel veel plezier en succes met de voorstellingen.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel. On every tree there.

0: De Robert Cray Band, Don't Be Afraid of the Dark. Echt fantastische stem en die had gitaarwerk. Hij was gisteren was hij gewoon hier in Nederland bij het Rips and Blues Festival in Raalte. Helaas niet kunnen gaan. Maar ja, wel tof dat hij nog steeds optreedt natuurlijk. Morgen is het 2 jaar geleden dat Joep van het Hek zijn laatste show speelde. De laatste ronde. Er is helaas dus geen nieuw materiaal meer van Joep van het Hek. Maar we kunnen gelukkig putten uit een gigantisch archief. Uit zijn voorstelling met de schitterende alliteratie Prachtige Paprika's is dit een fragment wat je gaat horen. Het is wat mij betreft Joep op zijn best. Hij wordt door iemand in het publiek uitgedaagd, maar later in de voorstelling, en het publiek heeft dus geen idee ervan, komt hij daar op magistrale wijze op terug. Ter context, Joep was zijn rijbewijs tijdelijk kwijtgeraakt doordat hij te hard reed en het al vaker was voorgekomen. Nou, nu ben je helemaal op de hoogte. Komt-ie, Joep van het Hek.
1: Ik heb alles, ik heb helemaal alles. Noem iets en ik heb het. Kom maar.
2: Rijbewijs.
1: Zal ik je één ding uitleggen, vriend? Als ik tegen het publiek zeg, noem iets, dan weet iedereen, dit is het moment om je bek te houden. We hebben een nieuweling in de groep, dames en heren. Dat is nog erger. Als het publiek leuker wordt dan de komiek, dat is nog erger. Hé, maar ik... Dond erop, man. Ja. Hé, maar ik... Ja. Ja, wacht maar. Het kookt hier, man. Het kookt. Het wordt een iets andere avond dan gepland.
2: Ik wil heel even snel iets vertellen. Aan het begin van deze week, toen ging ik met, kwam ik hier naar Groningen toe vanuit Amsterdam. En ik denk, nou met al die files, ik denk, kom jongens, ik neem de trein. En als ik dan met de trein ga, dan ga ik altijd met de eerste klas. Want ik ben verdette. En ik stap in Amsterdam, wat was het, dinsdagmiddag om 1:30, stap ik in de trein. En de coupé, eerste klas coupé, is helemaal leeg, helemaal leeg. Midden in de coupé, beeldschoon meisje, beeldschone vrouw. Nou, die zat er helemaal alleen. Ik denk, nou, waar zal ik eens gaan zitten? En ik denk, iemand moet er lastig vallen, hè? Anders weet ze niet dat ze mooi is. En ik denk, laat mij het maar doen, ik doe het tenminste op niveau. Nou, goed. Dus ik ga tegenover er zitten en ik, heel eerlijk, ik wou contact, maar ik begon heel slecht. Ik zei, hoe gaat het met je? Nou, daar ging ze niet op in. En toen vroeg ik aan haar, hoe gaat het met de liefde? En waarom vraag ik dat? Dat vind ik gewoon leuk om te vragen, omdat alle vrouwen altijd precies hetzelfde antwoord geven. Namelijk, ja, ingewikkeld. En verdomd, zei zij ook, ja, ingewikkeld. En daarna zei ik van, ze zat te werk. Ik zeg, je komt van je werk. En zei ze letterlijk, hij denkt van wel. Ik denk, als ik nu niet toesla, dan lukt het nooit meer. Ik zeg, hoezo? Hij denkt van wel. Ze zegt, ja Joep, dat is een ingewikkeld verhaal. Maar ik woon samen met mijn vriend. Mijn vriend is een schat. Ik kan er niks anders van maken. Maar ik ken hem al een tijdje. Ik ken hem al vanaf de middelbare school. Als ik heel eerlijk ben, de prik is al een tijdje van de cola. Het is een beetje broertje-zusje. Hij is een beetje...

Ik ken hem al vanaf de middelbare school, als ik heel eerlijk ben. De prik is al een tijdje van de cola. Het is een beetje broertje-zusje. Hij is een beetje een doorzonambtenaar met kinderwens en ik heb al een tijdje honger. Ik zeg, en waarin heb je honger? Ze is in een grote surfneger in een cabrio. En ze legde mij uit, ze zei, ik ben anderhalf jaar geleden... ben ik voor mijn werk ben ik naar een soort cursus geweest op de Veluwe. Ik heb daar in een hotel heb ik een man ontmoet van een ander bedrijf. Ik ben met die man gaan praten, ik ben met die man gaan lunchen... ik ben met die man gaan dineren. Nou, dat resulteerde uiteindelijk in een soort knetterseks in mijn hotelkamer. Daarna hebben we afgesproken, we gaan niet sms'en, we gaan niet mailen... maar je weet hoe het gaat, Joep. Nou, ik weet van niks. Het is mijn eerste tournee. En... zeg maar goed, in elk geval, ik ben verliefd geworden op die man. En, ik zeg, zie je hem vaak? Ze zegt, nee, ik zie hem niet vaak, maar ik spreek hem wel elke dag. Na het eten laat ik de hond uit en dan bel ik met hem. Nou, die hond is inmiddels afgevallen, je wil het niet weten. Zeg maar, het erg is, ik ben erachter gekomen dat ik echt verliefd ben. Die ene nacht dacht ik, het is een soort domme geilheid, maar ik ben echt verliefd. Hij raadt me boeken aan, ik lees die boeken pats raken. Zeg, je moet naar die film. Ik zit in mijn eentje te snikken in de bioscoop, de muziek die hij me aanraadt. En mijn vriend is ook lief, maar die is meer van de idols, zal ik maar zeggen. Bij de laatste finale had hij de buren uitgenodigd, want dan konden we gezellig met z'n vieren kijken. Gebeurt. En ik zeg, maar weet je vriend dat je verliefd bent? Dus nee, ik heb een paar keer op het punt gestaan dat ik dacht, ik ga het hem vertellen, maar ja... De eerste keer kwam ik thuis dat ik, nu ga ik het hem vertellen. Toen had hij net het hele huis opgeruimd. De tweede keer had hij alle cd's op alfabet gezet. En de laatste keer had hij gekookt, nou ja, salades, maar... Zeg, maar dit is toch raar, we zitten samen in de trein naar Groningen. Mij ken je niet. En aan mij vertel je, terwijl je vriend van niks weet. Ze zegt, ja, maar ik heb het gevoel dat ik je ken. Ik zeg, ja, maar ik ben ook columnist, hoor. Het maakt me verder niet uit, maar... Ik zeg, het is toch raar? Ze zei, nou, ik zal het sterker vertellen. Mijn oudste zus, die alles van mij weet, die heb ik er niet verteld. Ik zeg, je vertelt het wel aan mij. Ze zei, ja, ik vertel het ook. Ik zeg, maar waarom vertel je het aan mij? Ze zei, ja, omdat ik je ken. Ik zeg, lieve schat, je kent niet. Ze zei, ja, ik ken je wel. Ik zeg, oké, maar dan? Ze zei, nou, we hebben wat boeken van jou bij ons thuis. En een paar cd's. Ik zeg, staan die bij de Y of bij de H nu? Ze zei, en mijn vriend met wie ik woon, die heeft al jouw video's. Ze zei, je zal het geloven of niet, maar aanstaande vrijdag zitten we ook bij jou in de Groningse Schouwburg. Maar hoe moet ik het vertellen? Ik zeg, nou, dat regel ik die avond wel. Dus ik zeg, maar heb je enig idee waar jullie zitten? Want dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Ze zegt, nee, hij heeft de kaartjes. Ze zegt, maar dan ben je zo achter. Want hij roept vast en zeker iets over je rijbewijs.

0: Alsof je in een film zit eigenlijk, hè? Another 45 miles to go, Golden Earring.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
1: Mijn naam.

0: Het is tijd voor het alom beruchte roemruchtenspel Raad Mijn Naam. Het gaat erom dat je de naam van een bekende artiest of theatermaker weet te raden. En de eerste aanwijzing voor vanavond luidt als volgt. Ik heb niet alleen Nederlands, maar ook Frans en Indisch bloed. Heb je enig idee om wie het gaat? Heb je een vermoeden? Laat het even weten via de NPO Luister-app of bel op 0800 3000555 met Sanne. En dan kun je jouw ingeving met ons delen. En wie weet maak je dan kans op zo'n prachtig setje volgspot fietslampjes. Ja, het is nu nog wel licht buiten, maar ooit gaat de zon onder en dan komen ze van pas, geloof mij maar. Goed, de aanwijzing nog één keer. Ik heb niet alleen Nederlands, maar ook Frans en Indisch bloed. Mocht je een idee hebben, laat het weten via de NPO Luister-app of bel 0800 3000 555.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn

0: Ja, we spelen dus Raad Mijn Naam. En er zijn een aantal inzendingen, ingevingen met ons gedeeld over de allereerste aanwijzing die wij hebben genoemd. Dat was, ik heb niet alleen Nederlands, maar ook Frans en Indisch bloed. Nou, er worden een aantal suggesties gedaan. Zo zegt Gerrit Boudewijn de Groot misschien. Tony uit Zandvoort die zegt Whalen. En er komt ook bijvoorbeeld binnen Anne Grunlo. Wordt genoemd door Pieter. Nou, is wel creatief allemaal overigens. Ik zit nu even te denken, is even Whalen Indisch bloed? Dat weet ik eigenlijk niet. Het is een beetje een mixpotje misschien. hoe dan ook, het is niet goed en dus hebben we een tweede aanwijzing voor je, waardoor het waarschijnlijk makkelijker gaat worden. De tweede aanwijzing is, ik mocht gelukkig wel meedoen. Nou, dat is het. Ik mocht gelukkig wel meedoen. Mocht je een idee hebben, laat het weten via de NPO Luisterapp of bel 0800 3000 555.
1: Raad. Raad. Mijn naam.
2: Mijn.

Tuyo van Rodrigo Almante, moet ik zeggen. Dat was hem alweer, het eerste uur van Volkspot op deze zondag 24 mei. Maar niet getreurd, zometeen na het nieuws van 7 uur zijn we gewoon weer bij je terug met nog veel meer kunst, cultuur, theater en heerlijke muziek.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: Het is 7 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baluchistan Bevrijdingsleger. De afscheidsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in een stad ten noorden van de hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië, die in een hotel daarnaast zat. Het weer dan nog tot besluit. Het blijft nog lang warm vanavond in het binnenland, een graad of 20. En aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Volgspot. Benji Heerschop. Benji.

0: Spot. Theater, muziek en media met Benji Heerschop.
1: Welkom, welkom, welkom terug bij het tweede uur van Volkspot. Natuurlijk zijn we hier nog tot 8 uur. En straks uiteraard de ontknoping van Raad Mijn Naam. We hebben kunst, we hebben cultuur, we hebben liedjes, we hebben muziek. Ik weet niet of daar een verschil in zit. Kortom, dit uur wordt fantastisch. Maar dus eerst even naar Raad Mijn Naam.
2: Volkspot.
3: Raad Mijn Naam.
0: Raad mijn naam.
3: Mijn naam.
0: Raad mijn naam.
3: Raad
1: mijn naam. Ja, want het zit zo. Wij zoeken de naam van een bekend artiest of theatermaker. En daarvoor geven wij elke keer een aanwijzing. En de hoop is dan dat jullie met die aanwijzing een ingeving krijgen van de juiste naam die we zoeken. Nou, volg je het nog? We hebben twee aanwijzingen gegeven. De allereerste was, ik heb niet alleen Nederlands, maar ook Frans en Indisch bloed. En de tweede was, ik mocht gelukkig wel meedoen. Er kwamen wat oplossingen binnen, echt heel veel zelfs. Sander die heeft helemaal een warme oor van de telefoonhoorn. Binnen kwam Sandra Remer, dat zegt Theo. Barry Hay zegt Ellie den Oude. Mark die zegt ook Sandra Remer, Erik ook. Margie Bal, Willem Nijholt. Zelfs Jamai, en we hebben het even opgezocht. Jamai heeft inderdaad deels Indisch bloed. Maar het zijn niet de juiste de juiste antwoorden die we zoeken. En dus heb ik nog een derde en laatste aanwijzing. En als je deze hoort, dan weet ik zeker dat het goed gaat komen. De derde aanwijzing is, mijn liefhebbende echtgenoot overleed al in 1997. Zelf vierde ik deze week mijn 93ste verjaardag. Mocht je het nu weten, laat het weten via de NPO Luisterapp of bel 0800-3000-555. En wie weet win jij dus die fantastische Volkspot fietslampjes. Nog eenmaal de derde aanwijzing. Mijn liefhebbende echtgenoot overleed al in 1997. Zelf vierde ik deze week mijn 93ste verjaardag. Succes!
3: Raad.
0: Raad.
3: Mijn naam.
0: Mijn naam.

0: Het ging allemaal vrij snel eigenlijk, zodra de derde aanwijzing was gegeven. De derde aanwijzing was: mijn liefhebbende echtgenoot overleed al in 1997. Zelf vier ik deze week mijn 93e verjaardag. En eigenlijk begon de stortvloed aan juiste antwoorden. Er kwamen ook nog antwoorden binnen die niet juist waren, maar wel heel creatief of heel mooi. Zo werd onder andere Frank Sanders nog gegokt. Marion Bloem. Het blijft maar doorgaan eigenlijk. Nog een keer. Het is echt. Maar het allemaal niet goed. Allemaal niet goed. Helaas, maar er is wel iemand die heeft gebeld en die had het juiste antwoord. Dat ben jij, Janine.
1: Hallo, met Janine van
0: Ooyensteekje. Hi, goeie avond.
1: Hi.
0: Wat was de aanwijzing? De derde die het deed voor jou?
1: Ik wist het al bij de eerste aanwijzing.
0: Oh.
1: Ja, sommige dingen weet je gewoon.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Want ik ben niet alleen Nederlands, maar ook Frans en Indisch bloed. Ja. Toen dacht jij, dit is kat en bakkie.
1: Ja, dit is Therese Steinmetz.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Dat is hartstikke goed, ja. En heb jij wat aan die volspot fietsrampjes?
1: Nou, vast en zeker. Ik doe bijna alles op de fiets. Dus,
0: ze zijn goed besteed.
1: Dat komt helemaal goed.
0: Kijk, dat is fijn. Zullen we even snel de aanwijzingen doornemen? Ja. Want die eerste, ze is geboren in Amsterdam, maar haar ouders die hebben dus verdere wortels dan alleen Amsterdam. Ze mocht gelukkig wel meedoen. Ik denk dat jij wel weet waar ze aan mee mocht doen.
1: Precies, het Songfestival was in 1967 met Ring Ding Ding.
0: Ja, klopt. Nou, als je blijft luisteren, doen we die vanavond nog draaien. En mijn liefhebbende echtgenoot, de bekende liedjeschrijver Gerrit ten Braber. Hij was haar tweede echtgenoot, overleden. En Therese zelf, die werd 17 mei 93 jaar oud al.
1: Nou, kijk aan.
0: Ja, wat een leeftijd.
1: Dat is een leeftijd om een buiging voor te maken, hè?
0: Een diepe buiging. Diepe buiging. Ook ben ik gisteren een beetje door mijn rug gegaan, dus misschien wordt dat wat lastig. Daarom. Nou, van harte gefeliciteerd, Janine. De fietslampjes komen jouw kant op. Blijf even hangen, dan noteren we alle gegevens. En dan wens ik je nog een hele fijne zondag.
1: Wens ik jou ook. En sterkte met je rug.
0: Dankjewel. Komt goed.
1: Dag.

Walking, Don't Look Back. Heerlijk zeg. Voor het eerst sinds 8 jaar een nieuw album. Het swingt, het trappelt, het is kakelvers eigenlijk. De formatie Bovenste Knoopje Open brengt komende week hun album Lief met een V uit. Vorig uur hoorde je al de eerste single, Hemelsblauw, met die heerlijke sax. En vorige week hoorde je al, ja, ook, ja, eigenlijk ook gewoon een nummer van dat album. Maar dat was de samenwerking toen met Vic Willems. Even een klein stukje om het geheugen op te frissen.

0: Ja, een heel klein stukje van Zie me graag. En zoals je misschien nog wel weet, werd het steeds bombastischer. Nou, dat hoorden we ook bij Hemelsblauw terug. En het smaakt dus echt naar meer. Maar voordat we onze oren dus weer gaan laten verwennen, eerst een gesprek met de frontman van deze formatie, Sjoerd van Capelleveen. Sjoerd, goedenavond.
1: Hey, goedenavond. Hallo.
0: Hi. Jij bent net met de boot en de gehele formatie, hè, naar Texel gevaren.
1: Ja, wil je eens even horen?
0: Ja.
1: Daar niet allemaal. Oké.
2: Okay. Hallo.
0: Hallo. Alle bovenste knoopje open, bandleden.
1: Ja, we zijn nu bij een heel leuk huis en de mensen komen nu binnenlopen. We spelen over 10 minuten.
0: Over 10 minuten moeten jullie op?
1: Heel leuk, ja.
0: En waar beginnen jullie mee? Weet jullie al? Ja, dat weten jullie al, denk ik.
1: Nee. Wat we altijd doen is, we stoppen briefjes met liedjes daarop in een sok. Die heeft mijn oma nog gebreid en dan gaat die sok door het publiek en dan is het voor ons ook een verrassing.
0: Wat tof dit, zeg. Heel leuk.
1: Ja, het is altijd heel erg leuk. En we gaan ook vaak liedjes improviseren. Dus dan vragen we aan dan, hey, waar moet daar echt een lied over komen? Het is heel leuk.
0: En kan je me uitleggen, want het is een gigantische formatie eigenlijk. Hoe is het zo ontstaan?
1: Het is ooit ontstaan met een jongen die al 5 jaar niet meer bij Bovenste Knoopje Open zit. En toen maakten we vooral een beetje kleinkunstachtige voorstellingen. Met altijd liedjes erin. En toen via Facebook nog. is toen Marcel Kouwhoven erbij gekomen. Die speelt bij ons sax en viool. En hij bleek allemaal andere mensen te kennen. Toen is iedereen zo een beetje bijgedruppeld. Ja, het is best bijzonder om dat het zo gewoon loopt zoals het loopt. Dat je muzikaal klikt. Dat we ook nog een hele fijne vriendengroep zijn geworden.
0: Ja, want het klinkt ook alsof jullie vrienden zijn als ik het zo hoor.
1: Ja, zeker. Zo'n dag als vandaag, volgens mij, we krijgen hier allemaal €30 voor of zo. En we zijn de hele dag lekker op Texel en we slapen hier en dat is gewoon één groot feest.
0: Ja, en voor €30 kan je in ieder geval de overtocht doen, denk ik.
1: Ja, dat wordt nog wel betaald, ja. Dus we krijgen wel echt €30. Ja. We kunnen wel echt hier naar de Kruidvat en een lekkere zak snoep kopen.
0: Oh ja. Ja, dat zou ik ook doen met €30. Hey, het heeft 8 jaar geduurd. Wat hebben jullie in de tussentijd gedaan?
1: Nou, we hebben in de tussentijd wel 1 ander album gemaakt, maar daar niet de studio voor ingegaan. Dus toen wilden we heel graag een luisterboek maken. Mm-hmm. Dat heet Hotel de Botel. Dus het gaat over een hotel. En dan, je volgt eigenlijk een luisterverhaal waar ook liedjes tussen zitten. Die hebben we toen in 7 dagen gemaakt en opgenomen in de zolder van Zolder Theaters in Zwolle. Omdat we dachten, misschien kennen wij gewoon wel mensen om ons heen die ons hierbij kunnen helpen. Er was een jongen die wilde wel mixen voor een kratje bier. Weet je. Dus het was allemaal heel erg houtje touwtje. Als ik er naar terugluister, dan vind ik het ook qua productie kan ik er niet zo goed naar luisteren. Maar het is nog steeds, ja, we zijn daar heel blij mee en trots op. Maar dit was dus echt weer de eerste keer dat we echt gewoon 3 jaar lang heel minutieus naar elk lied hebben gekeken en een heel, heel ander proces zijn aangegaan.
0: Ja, want het klinkt echt schitterend. En dat Hemelsblauw, ja, ik had het al even over de sax. Het klinkt heel vol, heel clean, zeiden we toen we het aan het beluisteren waren op de redactie.
1: Ja, thanks. Ja, we zijn ook echt heel blij mee.
0: En deze week, de 28e, jullie album release in het Zonnehuis in Amsterdam. Hoe ziet die avond eruit? Want daar komt een bekende van Volspot ook, hè?
1: Daar komt Sick Willems ook, ja. Ja. Heel leuk. Ja, die gaat het voorprogramma doen met Denise. Die maken die samen ook muziek. Het is echt wonderschoon ook. En Fik gaat ook met ons meespelen, want hij speelt natuurlijk Zie mij graag sowieso met ons mee. Maar hij heeft ook het hele album geproduceerd, dus hij kent de muziek goed. Dus hij gaat ook mee gitaar spelen. En eigenlijk alle mensen die zijn ingevlogen voor het album, die gaan ook met ons op het podium staan. Dus we zijn met z'n 10 op het podium. We zetten er ook een bank neer, dus als iemand eventjes niet meespeelt, dan blijft hij gewoon op het podium lekker op de bank chillen. En ja, dat wordt denk ik echt een heel groot goed feest.
0: Een hele warme huiselijke sfeer als ik het zo hoor.
1: Ja, en die plek is zo mooi in Amsterdam-Noord. Dus we hebben trompetisten, we hebben sax, viool, cello, drum, ja, noem maar op. Het wordt echt heel leuk, denk ik.
0: En zo meteen gaan jullie optreden, is het dan ook net zo vol? Hebben jullie dan ook alle instrumenten mee? Of is het een wat intiemere setting?
1: Nu zijn we met z'n vijven.
0: Oh ja, echt een band.
1: Ja.
0: Wij hoorden nu net natuurlijk Hemelsblauw, maar we gaan zo luisteren naar een ander nummer van dat album, Vrijen. Waar gaat het over? Ook al heb ik een vermoeden.
1: Ja, een liedje over seks. En dat het leuk is om voordat je misschien, als je ooit kinderen zou willen, dat het leuk is en goed is om ook eerst nog maar een tijdje te oefenen daarvoor.
0: Ja, zijn ze allemaal instemmend aan het meeknikken daar?
1: Ja, zeker, ja. Ja.
0: Mooi.
1: Ik ben het er nog steeds roerend mee eens.
0: Mooi. We gaan er naar luisteren, Sjoerd. Dankjewel. Heel veel plezier daar aan jou en al je bandgenoten met het optreden op Texel. En kunnen er nog mensen komen naar het Zonnehuis toe, naar de albumrelease?
1: Ja, absoluut. Wees welkom. Het wordt echt een goed feest.
0: Alright. Bovenste knoopje open. Succes, jongens. Toi, toi, toi.
1: Dankjewel. Hey, joh.

0: Arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Over iets minder dan een uur staan de Jacksons hier in Nederland weer op het podium. In de Doelen in Rotterdam staan dan de enige twee originele leden, Marlon en Jackie Jackson, op het podium. Jermaine verliet de groep in 2020, Tito overleed in 2024 en de King of Pop Michael Jackson overleed natuurlijk in 2009. Dat zet ons aan het denken in hoeveel verschillende formaties heeft de familie Jackson opgetreden. In den beginne hadden we de Jackson 5. Jackie, Tito, Jermaine, Marlon en Michael Jackson. En de hits die ken je allemaal wel, ABC, I Want You Back. Of mijn persoonlijke favoriet, misschien wel omdat mijn naam erin voorkomt, The Love You Save.

0: De Jackson 5 veranderde in 1975 van platenmaatschappij, althans iedereen behalve Jermaine. Gelukkig is de Jackson-familie een grote familie, een groot gezelschap, en dus werd Randy Jackson ingevlogen om Jermaine te vervangen. Nieuwe formatie, nieuwe naam, de Jacksons.
1: Jackson.
2: And Marlon Jackson.
1: The dancing is Jackson.
2: And Michael Jackson.
3: The skinniest Jackson.
2: Hey, Randy Jackson.
3: The cutest Jackson.
2: Let on me, mama.
4: Jackson's here. Jackson's there. Jackson's everywhere.
0: Goed, fast forward naar 1984. Rabbi Jackson, de oudste van alle broers en zussen, had een samenwerkingsformatie met Michael. Die schreef, produceerde en verleende zijn stem als achtergrondzang voor het nummer Centipede van het gelijknamig album. En ook de andere broers, Marlon, Tito en Randy, schrijven mee aan nummers op het album. Maar het valt eigenlijk niet te ontkennen, je voelt en je hoort gewoon Michael Jackson terug.

Ah, lekker hè. 10 jaar later, in 1994, stond er een nieuwe generatie van Jacksons op. Want er bleven maar nieuwe komen. Een nieuwe broerformatie dit keer. De drie zonen van Tito Jackson. Ze vormden 3T. Een 3 en een T. Hun debuutalbum Brotherhood bevatte direct een aantal hits. Zoals Anything en, hoe kan het ook anders, ook achter dit album. Achter deze formatie, beter gezegd, zit Michael Jackson. Ze zingen zelfs samen op de hit Why.

Het is gewoon allemaal goed, toch? Nou, Rabbi Jackson was niet de enige Jackson-zus. Natuurlijk, die actief was in de muziekindustrie. Ze hadden nog veel meer. Ook Janet. Ze vormde even een duo met een andere Jackson. Ja, natuurlijk, Michael Jackson. Ze verbreken ook het record duurste muziekvideo ooit. De kosten van de video zijn omgerekend naar nu zo'n $14 miljoen. En de titel is natuurlijk bekend, Scream.

gaan het even naar het nu halen. Het zal je niet zijn ontgaan. Afgelopen maand kwam de biopic Michael uit. En zijn neef Jafar speelt hem in de film. Maar ook Jafar heeft een gelegenheidsformatie gehad. Daarin heeft hij opgetreden samen met zijn broer, Your Majesty. En dan denk ik dat je ook al weet wie zijn vader is, Jermaine. Tijdens het Max Proms hier in Nederland treden ze op met z'n drieën. Het is totaal geen kerst op dit moment. Maar even om het idee, het is een kerstlied wat ze zingen. De eerste stem die je gaat horen is Jermaine. En de tweede stem die je gaat horen, dat is dus Jafar. En dat is niet Michael Jackson. Ik zeg het er even bij.

toch bijna identiek aan zijn oom, hè? Goed, als je nu dacht, nou, nu houdt het op. Nee, op deze dag in 2014, 24 mei, 5 jaar na de dood van Michael, werd hij de eerste artiest ooit die 5 decennia op een rij in de top 10 van de Billboard Top 100 staat. En dat deed hij in samenwerking met Justin Timberlake, kent het nummer nog wel, Love Never Felt So Good. En deze week verbrak hij weer een record hier in Nederland door met Billie Jean opnieuw in de top 40 te staan. 6 decennia op een rij in de top 40. Wat een man. Dit is Love Never Felt So Good van een familie.

0: een slip en een show-outfitje. Dus je krijgt echt waar voor je geld.
1: Volgspot.
2: En ik had ook het idee dat met veel respect voor ieders talent... dat zeg maar zo'n film dan eigenlijk een beetje opgetild wordt... en de eigen leven gaat leiden en een beetje gaat zweven.

0: Slapeloze nachten van Lichter Laaien.
1: Lichter Laaien, ja, dat iets vol in de fik staat.
0: In vuur en vlam.
1: In vuur en vlam. Ja, maar nou, maar vooral volgens mij als iets in Lichter Laaien staat, dan moet je echt heel snel de brandweer bellen.
0: Het is niet positief.
1: Nee, dat betekent echt dat het affikt.
0: Wij hebben ooit een musical gedaan, Nisno. En dat is een palindroom voor onzin.
1: Oh, mooi, ja.
0: Ja, en dat is dat een nummer, dat heette Vuur en Vlam.
1: Ja, maar vuur en vlam betekent, dat heeft meer met liefde te maken.
0: Oh ja.
1: Lichter Laaien betekent gewoon bel de hulpdiensten.
0: Nou, over paniek gesproken. Er zijn een aantal mensen op dit moment die ook paniek hebben misschien.
1: Ja, misschien wel in blinde paniek. Namelijk de eindexamens, die zijn natuurlijk in volle gang. Al een paar weken volgens mij. Aanstaande woensdag worden naar mijn idee de laatste gemaakt. En er is een heel mooi programma over gemaakt, vind ik, door de EO. En dat heet De Klas van 26. Want bijna 200.000 pubers of tieners doen dit jaar dus eindexamen. En in dit programma worden leerlingen en 3 docenten een jaar lang gevolgd in hun eindexamenjaar. En met sommigen gaat het natuurlijk niet zo heel erg goed, want die staan notoir een 5. Die moeten er echt wat harder aan trekken. Anderen gaat natuurlijk gaat alles voor de wind en die vliegen er doorheen. En er is ook een meisje dat bij haar is vorig jaar een nare diagnose heeft gekregen, kanker. Dus die zit niet alleen in een soort ziektetraject, maar ook zij gaat eindexamen doen. Wat natuurlijk heel dubbel is en heel intens. Maar die begeleiders die geloven zo in die kinderen, in die leerlingen, in die pubers, die willen wel, maar die kunnen toch soms zichzelf ook helemaal niet handelen. Ik vind het zo lief gemaakt. Het brengt je meteen terug naar je eigen eindexamentijd, van hoe was dat? Want dat was natuurlijk aan de ene kant heel eng en stresserend, maar aan de andere kant was het ook best wel cool om de oudste van de school te zijn.
0: Mega toffe tijd.
1: Hoor. Hele leuke tijd ook, want je op een gegeven moment had ik ook wel het idee, ik denk dat ik dit gewoon ga halen.
0: Ja.
1: Dit komt wel goed. Ja. Nou, en dat komt dus weer helemaal terug. En het leuke is dat je kunt nu pas 2 delen bekijken, want de opnames worden nog gemaakt.
0: Die zijn nu aan de gang. Ook.
1: Ja, want het gaat echt over dit jaar. Dus de diploma-uitreiking moet nog komen en de uitslagen en zo. Je weet het nog steeds niet of ze het gaan doen. Er zijn nu 2 afleveringen te zien. Het is elke donderdag te zien op NPO 2 om 20:30. Maar het is echt heel mooi gemaakt.
0: En hoe heet het nou?
1: Klas van 26.
0: Klas van 26. Zou jij zelf, als je dus nu in zo'n klas zit, dan gefilmd willen worden? Want het is ook druk, niet op een extra druk eigenlijk.
1: Ja, ik zou het wel leuk vinden. Ja, maar als je een bijzonder verhaal hebt, als je gewoon al heel vaak van school bent gewisseld of zo, en je moet dit nu gaan doen, dan heb je, je voegt wel wat toe. Je bent namelijk, dat vind ik het mooie aan aan dit programma, dat gevoel, soms kun je zo alleen voelen, en door dit te kijken denk je, ik ben helemaal niet alleen. Niet in die stress, niet in wat ik denk. Iedereen heeft dit op een bepaalde manier doorgemaakt of maakt het nu door, en dat... Ja, dat geeft gewoon een heel goed gevoel.
0: Het is een meegespannende tijd natuurlijk. Ik ben al benieuwd hoe het gaat na het slagen. Weet je wel, wat gaan ze dan doen?
1: Wat ga je dan eigenlijk doen? Op reis of niks?
0: Wat jij wil.
1: Naar Salau?
0: Naar Salau of Rette Mar.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Dat gebeurt.
0: En Spinvis hoort erbij.
1: Ja, dat vind ik wel.
0: Ja,
1: ja, die tekst.
0: Gaan we dat doen. 10.000 zwaluwen.
1: Ja.
0: Leuke tip. De klas van 26.
1: Ja.
0: Elke
1: dinsdag om 20:30 op NPO 2.
0: Check. Dankjewel, Sanne.

Ja, ik had beloofd natuurlijk dat we mooie muziek zouden laten horen hier in Volkspot. Nou, volgens mij hebben we daar vandaag wel behoorlijk goed aan voldaan. Het zit er alweer op. Volkspot van deze zondag 24 mei 2026 is voorbij. Je kunt alles terugvinden via de NPO Radio 5 website. Alle optredens en cultuur en kunst die we hebben besproken. Maar dan moeten we er nog uit. En dat eruit gaan, dat doen we met een Songfestival klassieker. En als je hebt geluisterd, dan gok ik dat je wel weet welk nummer we gaan draaien. We gaan eruit met het nummer Ring Dinge Ding van Therese Steinmetz. Ja, ze is dus 93 jaar geworden. Afgelopen week, op 17 mei, nogmaals van harte gefeliciteerd. En volgende week zit Helco hier weer. Mr. Volkspot himself, he's back. Nou, kijken we allemaal naar uit. Ik zou zeggen, fijne zondag. En zometeen zit hier de muzikale fruitmand.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: Het is 8 uur, Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Een Duitse man is verdronken in het Leukermeer in Limburg. Hij zwom met een vriend in het water, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor hij in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. En dan nog het weer tot besluit. Het blijft nog lang warm vanavond, in het binnenland een graad of 20. En aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

kon ik almaar openen dan met een lied als deze. Op de eerste Pinksterdag. Heilige Geest van God van de opwekking bent. Ja, want vanavond en überhaupt deze hele dag wordt er gevierd dat de Heilige Geest werd uitgestort. Dat is namelijk wat Pinkster is. De dag waarop God zo dichtbij kwam dat hij rechtstreeks in mensen ging wonen. En daarmee is ook meteen de toon gezet voor dit programma. De muzikale fruitmand van de EAL tot 11 uur vanavond te horen hier op NPO Radio 5. Fijn dat je bent op deze eerste Pinksterdag. Met een bijzonder weekend, want ik weet niet of je er iets van hebt meegekregen hoor. Maar in Biddinghuizen zijn op dit moment zo'n 60.000 mensen samen voor de opwekkingconferentie. En ik was zelf ook een van die 60.000 vandaag. En ik kom er ook net vandaan. Het mooie is, als je dan aan de bezoekers daar vraagt wat ze daar het mooiste aan vinden aan zo'n hele conferentie, wat eigenlijk met een heel moeilijk woord een bijeenkomst is, dan zeggen ze eigenlijk allemaal hetzelfde. Dat het allemaal christenen zijn uit allerlei verschillende kerken en kerkstromingen, maar dat die kerkmuren daar vallen. Dat je dus naast iemand staat die misschien een heel andere kerk heeft of een heel andere achtergrond, maar toch samen zingen, dat is eigenlijk ook wat Pinkster is. Dus ik hoop dat we dat vanavond hier ook een beetje kunnen doorzetten. Er is voor iedereen een plek, of je nu al je hele leven gelooft, misschien aan het zoeken bent, of vanavond heel opgewekt meeluistert, of met een heel zwaar gemoed. Heet je meer dan welkom en vraag een lied aan via 0800 3000 555 of stuur een bericht met de NPO Luister-app. Welk lied wil je horen en voor wie? 0800 3000 555 of gebruik de NPO Luister-app. Ja, dankjewel Wouter. Je had door de week al een lied aangevraagd via de website. En dat kan dus ook. Wouter Andela vraagt een lied aan voor zijn partner Gina Ritsema uit Groningen. En ook voor iedereen die vanavond meeluistert. Momenteel gaat Gina door een moeilijke tijd. Maar ze voelde de steun en de kracht van de Heer. Dus voor Gina en voor iedereen die er vanavond bij is, is dit Lucas Kramer en het christelijk mannenkoor Lelystad met Elk Uur, Elk Ogenblik.

Sui Moreno. En he speaks to me everywhere. Het was een verzoek dat vanavond is aangevraagd door Lia voor... voor Lia van der Vlier uit Bussum namens Sui. Ja, we staan vanavond geheel in jouw diensten, Sui. Want ja, het was een persoonlijke bemoediging die je naar Lia wilde sturen. Je schrijft, ja, Lia heeft erg veel meegemaakt de afgelopen tijd. En ik wil haar met dit lied een hart onder de riem steken en een spoedig herstel voor Dick wensen. Omdat we weten dat er altijd licht is in de duisternis. En hij, God, op allerlei manieren tot ons spreekt. He Speaks to Me Everywhere klonk vanavond van Sui Moreno voor jou, Lia. En misschien zit je nu ook te luisteren naar NPO Radio 5, naar deze muzikale fruitmand, en denk je, nou, ik zou ook een lied willen aanvragen voor iemand, maar ik heb niemand in gedachten. Nou, denk dan even goed na, want er is vast wel iemand die je al een tijdje niet meer hebt gesproken. Misschien iemand die ziek is, of gewoon iemand van wie je wil laten weten dat je van diegene houdt. Je mag bellen vanavond naar 0800 3000555 of een bericht sturen met de NPO Luister-app. Welk lied wil je vanavond aan de muzikale fruitmand toevoegen?

schieten, spreekt muziek. Deel jouw muzikale bemoediging met iemand die het goed kan gebruiken. Via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555.

mensen, kinderen. En daal tot ons neer klinkt hier in de muzikale fruitmand op NPO Radio 5. En daarvoor Psalm 119, vers 3 en 86. Het is de langste psalm in de Bijbel, telt 176 versen. En we horen er vanavond 2, vers 3 en vers 86. O, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Ja, het Christelijk Mannenkoor Stereo, die zong het hier vanavond op deze eerste Pinksterdag. Misschien is het voor je een vertrouwd feest, maar misschien ook helemaal niet. Misschien goed om dan nog even de kennis bij te spijkeren. Want Pinkster, het is 50 dagen na Pasen dat de eerste leerlingen van Jezus bij elkaar kwamen. En ja, toen gebeurde er toch iets wat niet iedereen had verwacht, namelijk de Heilige Geest die daalde over hen neer als wind en als vuur. En mensen die daarvoor bang en verward waren, die stonden plotseling op en ze begonnen te spreken. En dat was het begin van de kerk, zoals we die nu vandaag de dag kennen. Ja, dan nu een verzoek van Geurt Slagboom uit Barneveld. En hij schrijft: mijn buurman en ik die komen uit totaal verschillende kerkelijke achtergronden, maar al minstens 30 jaar zijn wij beste vrienden. En dit lied is voor hem. Nou, wat een mooi beeld van de buurman van Geurt is dit. Samen in de naam van Jezus.

Je samen in de naam van Jezus de opwekking bent hier in de muzikale fruitmand. Ja, met deze warme temperaturen dit Pinkse weekend heb ik ook wel zin in wat Spaanse muziek. Laat ik er zelf ook eentje toevoegen aan deze fruitmand. Een lied van Jackie Velasquez met de titel die betekent Als een bloem. En dat lied gaat over iemand die God vraagt open mij opnieuw. Zoals een bloesem openbloeide door de regen. Laat mij opnieuw geboren worden. Nou, mooie gedachte voor deze Pinksterdag. In het Spaans heet het Como una flor. Jackie Velasquez dus.

Gelijk een goede Spaanstalige oefening. Como una flor, Jackie Velasquez hier op NPO Radio 5. Dit is de muzikale fruitmand van de EO. En ik sta vanavond geheel tot je dienst. Als er iets is wat ik voor je kan draaien of namens jou mag draaien voor iemand anders, weet me dan te vinden via de NPO Luister-app of door te bellen naar 0800-3000-555. Er komen al een paar mooie verzoeken binnen, maar uiteraard nog plek voor jouw verzoek. Nu die van Tineke, en die vraagt een lied aan, speciaal voor Pinksteren. Ze vindt dit gewoon een heel mooi en bemoedigend lied, hoort echt bij Pinksteren. En als ze dit hoort, dan doet dat haar altijd goed. Dit is Geest van Hierboven, en dan de koor en samenzang vanuit de Noorderkerk in Enschede. En die wordt dus als samenzang gezongen voor je, Tineke.

dat is toch een bijzonder nummer. Libera en Wings of the Dove. Daarvoor Geest van Hierboven, de koor en samenzang vanuit de Noorderkerk in Enschede. En Tony, bedankt voor het aanvragen van een lied in deze muzikale fruitmond voor jezelf en voor je schoonmoeder. Je laat weten dat je graag het lied Wat de toekomst brengen mogen zou willen horen voor jezelf, omdat het je doet herinneren aan je schoonmoeder. Groetjes van jou, Tony Zandvoort. En dank dat je dat weer aanvraagt.

Dankjewel, Tony Zandvoort, voor wat de toekomst brengen mogen. Het volgende verzoeklied komt van mevrouw Goedknecht. En ze laat weten dat het lied bestemd is voor iedereen die ziek is of te maken heeft met zieke dierbaren. Ja, voor mensen in nood, er is altijd hoop. Dat is de boodschap die ze graag wil overbrengen. Middels dit lied. Een toekomst vol van hoop in de uitvoering van een mannenkoor. En dat is deze geworden. Het mannenkoor Soli Deo Gloria uit Urk.

0: een verzoek namens mevrouw Goedknecht voor iedereen die zelf ziek is of de ziekte van dichtbij meemaakt bij een dierbare. En mevrouw Goedknecht die laat weten, er is altijd hoop, er is een toekomst vol van hoop. Werd het ook gezongen door het mannenkoor Soli Deo Gloria uit Urk.
1: Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000 555.
0: Ja, misschien komen er wel hele mooie herinneringen naar boven, zoals vandaag. Robert Hagenbeek uit Oude Pekela die vraagt zo ook een lied aan voor zijn oudste zoon, Robert Immanuel. Die woont in De Groeven, vlakbij Zuidlaren. En 39 jaar geleden zong Robert het volgende lied bij de doop van zijn zoon. En vanavond mag het opnieuw klinken, zodat zijn zoon nu deze woorden hoort. Het lied heet in het Nederlands Brandend, brandend, helder brandend geestesvuur. Het staat in de bundel van het Leger des Heils. Lied 322. Ik weet dat er sommige luisteraars zijn die hebben die bundel bij de hand. Dus nou, lees je dus mee, zing je dus mee. Maar ik draai nu de Engelse versie van die Salvation Army. En daar heet het Burning, Burning, Brightly Burning namens Robert Hagenbeek uit Oude Pekela voor zijn zoon Robert Immanuel uit De Groeven.

0: The Salvation Army en Burning, Burning, Brightly Burning. Zometeen na het nieuws van 9 uur is het eerste verzoek bestemd voor de heer en mevrouw Zwanenburg uit Katwijk. Jullie zijn gewaarschuwd.
1: In Tanzania hebben miljoenen mensen oogproblemen en dreigen veel kinderen blind te worden doordat oogaandoeningen te laat ontdekt worden en goede oogzorg vaak niet beschikbaar of betaalbaar is. Daardoor lopen kinderen achter op school en in hun ontwikkeling, terwijl een simpele bril of operatie hun leven kan veranderen. EO Metterdaad komt samen met partner See You in actie om blindheid te voorkomen met oogonderzoeken, brillen en operaties. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Tanzania.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 9 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor hij in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting 1 jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer, tot besluit. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

is toch gaaf? Every Time I Feel the Spirit van de Five Blind Boys from Alabama. En het bijzondere aan die groep is misschien wel dat ze al meer dan 75 jaar bestaan. De Blind Boys of Alabama, ooit opgericht in 1948... aan een school voor blinde kinderen in de staat Alabama. Het zou je niks verbazen. En ze zongen daarvoor een prikkie op de straten en ook in de kerken in het diepe zuiden van Amerika. Maar inmiddels 6 Grammys gewonnen, opgetreden voor 3 Amerikaanse presidenten, en ze staan dus nog altijd op het podium. Hier hoorden ze net met Every Time I Feel the Spirit. En tot 9 uur vanavond is dit de muzikale vrijheidmand op NPO Radio 5. Nog 2 uur en dus is er volop tijd voor jouw verzoeklied. Misschien luister je vanavond samen met iemand anders, of is er iemand op je hart die je graag wil verrassen met een lied? Dan zou ik je willen vragen, pak de telefoon en bel naar 0800-3000-555 of stuur een bericht met de NPO Luisterapp. Dus 0800-3000-555 of de NPO Luisterapp. En dan nu een verzoek van Remco, Albertine, Shiran en Doron Klop. Ze vragen dit lied aan voor hun ouders en grootouders, de heer en mevrouw Zwanenburg uit Katwijk. En ze schrijven: in elk gezin is er moeite en verdriet. Zo hebben mijn ouders ook veel meegemaakt. Toch mogen we, als we terugkijken, zien dat juist in die moeilijke periode we gedragen zijn door Gods liefde en kracht. Ook nu. We houden heel veel van onze ouders en onze grootouders. En we wensen ze Gods kracht en liefde toe. En dat doen ze met dit lied van Reni en Elisa.

enig goede buur of juist die verre vriend? Verras ze met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luister-app of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.

hef je hoofd omhoog, een lied naar Psalm 24, vers 7. Het was de samenzang vanuit Haarlem en daarvoor Reni en Elisa met Als het leven soms pijn doet. Via de NPO Luisterapp laat Helene weten dat ze geniet van de uitzending. Ze heeft eerder vanavond het lied Geest van hierboven gehoord. Blijf voor haar bijzonder, omdat het werd gezongen bij haar belijdenis. Vandaag heeft ze lekker rustig aangedaan, genoten van het weer en vanochtend gekeken naar Nederland Zingt en de Eucharistieviering. Ook Willeke luistert mee, fijn om je te zien. Geniet van de prachtige liederen die langskomen. En Gerrit en Rini, de Pronkies, die zijn lekker op vakantie in de Dordogne en bezochten vandaag twee mooie plaatsen. Gingen ook nog naar een lokale kerkdienst. Morgen dan staat een rit met een stoomtrein op het programma. En dinsdag bezoeken zij een grot. Nou, en vanavond op de planning heerlijk vanuit de tuin luisteren vanaf een vakantieadres naar de muzikale fruitmand van de EO. Het zou zomaar kunnen zijn dat je vanavond belt naar de studio, dat er dan niet wordt opgenomen. Ja, soms bellen er meerdere mensen tegelijk en kan het even duren voordat we je te woord staan. Voordeel is dan weer wel, de wachtmuziek is gewoon de uitzending. Dus je kunt dan alsnog iets meekrijgen van de uitzending. 0800 3000 555 of stuur een bericht met de NPO Luisterapp. Ja, zo heeft het zonnetje vandaag al heel erg geschenen, maar ook in dit programma mogen we genoeg mensen in het zonnetje zetten. Zoals nu, Marian de Wit uit Hendrik Ido Ambacht. Gisteren op 23 mei was Marian jarig. En Beb Leensvaart, Dirk, Roelof en Christine die schrijven het volgende. Lieve Marian, je was gisteren jarig en we hopen dat je een leuke dag hebt gehad. Via deze weg willen we jou van harte feliciteren met het nieuwe levensjaar. We wensen jou en Arie heel veel liefde en vooral een goede gezondheid toe. Voor jou, Marian, vanavond het christelijk mannenkoor Eiland Urk met de avondzang.

0: The Imperials en Let the Wind Blow. Over de wind die waait waar hij wil. Het is een van de mooiste omschrijvingen van de Heilige Geest uit het Evangelie van Johannes. Je weet niet waar die vandaan komt en ook niet waar die naartoe gaat. En op Pinksterdag, nou, leek het me een perfecte keuze.
1: De Psalm van de Week.
0: Elke zondagavond mag je stemmen op de Psalm van de Week. De psalm die ik dan om 9:45 laat horen. En vanavond is de keuze tussen Psalm 37 en Psalm 121. Psalm 37 die begint met: stel op den Heer in alles uw betrouwen. Dit is dan de uitvoering van Laudate Deum Apeldoorn, Psalm 37, en daartegenover staat Psalm 121. Ik sla de ogen naar het gebergte heen.

En dat is dan de uitvoering van het Urker Mannenkoor Halleluja. Welke psalm wil je zometeen horen om 9:45? Psalm 37 of psalm 121? Stemmen kan u via de NPO Luisteren. En het volgende verzoeklied is van Jan Holleman, die het lied aanvraagt voor iedereen die, ja, God ergens onderweg in zijn leven is kwijtgeraakt, laat hij weten. Of misschien nog nooit echt heeft leren kennen, maar wel zoekt. Jan die vraagt dit lied aan en ja, het zijn de woorden over stil zijn. Laat alle stemmen om je heen en in je hoofd zwijgen en luister. Daarover gaat dit lied van Opwekking. Hier in uw heiligdom, op aanvraag van Jan.

0: Toch wel een van mijn favoriete psalmen en psalmversen. Psalm 68, vers 10. Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Het christelijk mannenkoor Emmelord zong het zojuist.
1: Van jong tot oud, sommige muziek brengt generaties samen. Vraag dat ene lied aan dat jullie raakt. Stuur vanavond nog een bericht via de NPO Luisterapp of pak de telefoon en bel 0800 3000 555.
0: Een hele goede avond, Willy Hesselink uit Vlissingen.
2: Ja.
0: Hoe is deze zondagavond voor u?
2: Nou, het was een prachtige zonnige avond. Ik heb heerlijk gewandeld op de boulevard.
0: Oh ja, en die heb je natuurlijk in Vlissingen, hè?
2: Oh ja, prachtig.
0: Prachtige omgeving. Nou, en vanavond luister naar de muzikale Fruitmand. En u dacht, laat ik eens een lied aanvragen voor mijn neef en mijn nicht.
2: Ja, Roel en Tini van den Berg in Zwartsluis. Die waren 22 mei 45 jaar getrouwd.
0: Zo.
2: Nou, en ik wil ze van harte feliciteren.
0: Ja, en wat maakt dat stel zo bijzonder in uw ogen?
2: Nou, ja, het zijn... Roel is een zoon van mijn zus. En mijn zus, die is al overleden. Maar die zou op 22 mei 95 jaar zijn geworden.
0: Ja, ja.
2: En toen zijn zij getrouwd op die trouwdag. Dat was op haar verjaardag dat ze trouwden. 45 jaar geleden.
0: Wat bijzonder. Op 24 mei. Heeft u nog een mooie herinnering aan...
2: Nee, 22 mei hoor.
0: Oh, vandaag is het... Oh, 22 mei inderdaad, maar vandaag is het 24 mei.
2: Ja, ja, ja.
0: Oké, ik zit even een keer op de agenda te kijken. Maar heeft u nog een mooie herinnering aan hun samen?
2: Nou, ja. Toen ze klein waren vroeger, dan ging ik altijd met Roel wandelen. Ik was dan de tante die in de buurt woonde. Ja. Dat was altijd heel leuk. Mijn zus had hele lieve kinderen.
0: Ja, wat mooi. En ik vind het ontzettend mooi ook dat u vanavond dan belt naar de muzikale Fruitman met ook een prachtig lied. Dank nu alle God. Een danklied. En dat is dan waarschijnlijk als dank voor hun leven samen.
2: Ja, ja, ja. En ze zijn ook heel gelukkig samen.
0: Nou, dat is ook altijd fijn. Als dat na zoveel jaren nog gezegd kan worden.
2: Ja, nou.
0: Nou, Willy, ik ga het lied draaien namens u.
2: En ik wens ze nog heel veel geluk en Gods zegen.
0: Die staan bij deze. Dank nu alle God. De uitvoering van de hervormd gemengde zangvereniging Volksjubilans uit Wallingsveen klinkt nu in de muzikale Fruitmand.

NPO Radio 5, de muzikale fruitmand, met muziek van Cela en Kom, Heilige Geest. Ja, 90 jaar, dat is natuurlijk een leeftijd om bij stil te staan met 90 jaren van vreugde, maar ook van verdriet. En door alles heen, een herder die meeloopt. Mevrouw Tersluis die vraagt dit lied aan om haar schoonzus Wil te feliciteren. Wil Tersluis is namelijk 90 jaar geworden. Dus bij deze, van harte Wil. Het christelijk mannenkoor Emmeloord onder leiding van Johan Bredewoud zingt u vanavond toe met De Heer is mijn herder.

0: De Heer is mijn herder. Dat was het christelijk mannenkoor Eiland. Christelijk mannenkoor Emmeloord. Onder leiding van Johan Bredewaal.
1: De psalm van de week.
0: Dan is het nu tijd voor de uitslag van de psalm van de week. Elke zondag mag je stemmen op de psalm die ik aan je laat horen. En vanavond was de keuze tussen psalm 37... en psalm 121. Er is weer heel veel gecent via de NPO Luister-app. En dat is leuk om te zien. Door de week kun je trouwens ook al stemmen via nederlandzingt.el.nl. Om alvast een klein voorproefje te krijgen. En tijdens de uitzending zelf via de NPO Luister-app. Zo belde Thea van der Steen vanavond op en stemt op psalm 121 omdat ze die zo mooi vindt. En Wim die vertelt dat psalm 121 centraal stond bij de begrafenis van zijn moeder in 2024. Ook in het ziekenhuis vroeg zij steeds naar deze psalm. En ik zie Gerra, die kiest ook voor psalm 121, zegt erbij altijd weer spannend welke keuze wij mogen maken. En ze wenst iedereen ook een geestverrijkend Pinksteren toe. En stem dus op psalm 121. Ik zie hier nog een stem van Emmy binnenkomen, psalm 121. Claudia, psalm 121. Robert, psalm 37. Willeke, psalm 121. Hetzelfde geldt voor Helene en voor Berry en voor Mathilde. Voor Tineke en Henny. Het mogen duidelijk zijn, psalm 121 heeft gewonnen. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. De versen 1, 3 en 4 worden gezongen door het Urkermannenkoor. Halleluja.

Psalm 121, vers 1, 3 en 4. Het Urker Mannenkoor, halleluja. Dit is de muzikale fruitmand van de EO hier op NPO Radio 5. En het is mooi om ook muziek aan te vragen waar je misschien een hele mooie herinnering aan hebt. Dat mag natuurlijk via de telefoon en via de NPO Luister-app. En Boukje die heeft vanavond ook gebeld, 0800 30555. En ze vraagt een lied aan voor zichzelf en voor haar man, omdat ze zo'n mooie herinnering samen met haar man heeft aan het volgende lied. Het is een lied van Linda Randall en heet God on the Mountain. En ze vraagt dit prachtige lied aan voor zichzelf en voor haar man, laat ze weten.

Linda Randall en God on the Mountain. Tieneke uit Schorrel vraagt dit lied aan voor haar zus Wiep. Ze heeft contact met haar zus vanavond. Wiep die laat weten dat ze NPO Radio 5 gevonden heeft op de app en momenteel meeluistert. Ja, ze heeft een moeilijke tijd gehad en ze is zo blij dat ze nu weer van de muziek kan genieten. Dus graag een mooie plaat voor haar. Ga met God en Hij zal met je zijn. Namens zus Tieneke uit Schorrel voor Wiep.

0: Ga met God en Hij zal met je zijn in deze muzikale fruitmand.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: Het is 10:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3:00 waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert ermee op de grootschalige Russische rakettenaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spraken hun veroordelingen uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer nog tot besluit. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitmand. Jury van der Geest.

Een klassieker in de opwekkingsbundel Veni Creator Spiritus, lied 318. De Latijnse titel betekent Kom Schepper Geest. Het is ook een van de oudste christelijke liederen die er bestaat. Geschreven in de 9e eeuw en tot de dag van vandaag wordt het dus gezongen. En wordt het zelfs gezongen bij een pauselijk conclaaf. Ieder conclaaf dat begint mee, elke bisschopswijding. En het is eigenlijk een lied dat vraagt, kom Heilige Geest. En vanavond klonk het hier in de uitvoering van Opwekking. Je luistert naar NPO Radio 5, de muzikale fruitmand. Tot 11 uur vanavond kun je een lied aanvragen. Heb je dat nog niet gedaan en ligt er wel een lied of een persoon op je hart, dan mag je dat vanavond laten weten. 0800-3000-555, dat is het telefoonnummer. Maar je mag ook een berichtje sturen met de NPO Luister-app. En nou, dan kan ik ervoor zorgen dat het voor 11 uur vanavond nog klinkt. En als het zo later op de avond wordt, is de kans groter dat je verzoek ook daadwerkelijk doorheen komt. Ja, mevrouw Snel die heeft ook een lied aangevraagd. En ja, ze zegt, met dit lied wil ik eigenlijk tegen iedereen zeggen, tel je zegeningen, tel ze één voor één. En dat is dan ook de titel van het lied. Eerder vanavond klonk het al in de uitvoering van Joke Buijs. En dit is dan toch weer een heel andere uitvoering, waardoor die ook weer heel anders klinkt. De uitvoering van het christelijk mannenkoor Conforza uitvoerde onder leiding van Martin Mans.

0: eer maar die. En liefde voor altijd. Prachtig, al die liederen die hier voorbij komen in de NPO Luister-app. En dat zijn dan de berichten die binnenkomen over de muziek, die ook alweer prachtig klinkt in dit programma. Liefde voor altijd is van Irma Dien.
1: Soms is het leven zwaar, dan kan muziek precies dat ene lichtpuntje zijn. Laat iemand die het moeilijk heeft voelen dat je aan hem denkt. Met een troostende psalm of een ander bemoedigend lied. Gebruik de NPO Luister-app of bel naar de studio 0800 3000 555.
0: Ja, een leven van 86 jaar, daar heb je in al die jaren natuurlijk heel veel meegemaakt. Verdriet dat niet wegging en toch dankbaarheid die bleef. Dat is Jopie den Dikke uit Sliedrecht. Op 17 mei werd ze 86 jaar. En haar dochter Corina die vraagt namens alle kinderen en kleinkinderen dit lied voor haar aan. En Corina die schrijft over haar moeder. 25 jaar geleden verloor ze haar man. En in juli 2024 overleed haar zoon Jan Leen. En daar is nog dagelijks verdriet om. 3 jaar geleden viel Jopie van de fiets en sindsdien is lopen lastig. Maar Corine die schrijft erbij, ze blijft dankbaar voor alles wat ze nog wel kan en wat ze nog wel meemaakt. Dus voor Jopie, met alle liefde van de kinderen en de kleinkinderen uit Katwijk aan Zee, Sliedrecht, Zuidlaren en Dirksland is dit de christelijk gereformeerde zangvereniging Immanuel uit Katwijk. En ze zingen: Ik bouw op u en u tilt mij op.

0: U en u tilt mij op. Het christelijk gemeentekoor Immanuel uit Katwijk zong het speciaal voor u. Ja, dat is mooi. Mooi om dit zo met elkaar te mogen zingen. Het klonk namens de kinderen en kleinkinderen uit Katwijk aan Zee, uit Sliedrecht, Zuid-Laren en Dirksland. En dat allemaal voor hun lieve oma en moeder. Het is bijna 10:30.
1: Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555.
0: Een hele goede avond, Corrie.
2: Ja, hier ben ik. Ja.
0: Het is vandaag nog even eerste Pinksterdag. Ja. Neem ons even mee naar vanochtend. Waar was je en wat gebeurde daar?
2: Ik was morgen in de zaal van het Leger des Heils. Ik ben heilssoldaat. En het is natuurlijk Pinksteren en heel veel gehoord over de Heilige Geest. En aan het einde van de dienst werd er gezongen, mochten we zingen. Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. En toen, dat was een heilig moment voor mij, dat heeft me zoveel gedaan. Toen ben ik neergeknield aan de heiligingstafel. En dat was helemaal ontzettend fijn. Ik kan niet anders zeggen. Ik voelde God en de Heilige Geest zo dichtbij me in me. Dat heeft me zeer goed gedaan.
0: Ja, en kun je misschien uitleggen aan mensen die denken, ja, wat voel je dan op zo'n moment?
2: Ja, dat je gevuld wordt met zijn geest. Dat hij heel duidelijk aanwezig is. En ik was er de hele week eigenlijk al mee bezig, hoor. Heel de week wist ik van, nou, dat wordt Pinkster. En ja, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat hij mij zo bezig heeft gehouden met dat onderwerp. Ja, dat ik vanmorgen ben neergeknield en het zo intens heeft beleefd. Dat hij me helemaal vulde.
0: Wauw, en dan bewust toeleven naar Pinkster, ook naar dit Pinksterweekend. Ja. Wat zou je willen meegeven, Corrie, aan mensen die misschien ook verlangen naar zo'n moment dicht bij God?
2: Nou, in de eerste plaats bid erom en open je hart voor hem. En vraag om zijn Heilige Geest in je. Ik weet zeker dat God daarvoor open staat, dat hij dat ook wil doen. Maar het is zo dat wij zelf ons hart ervoor moeten openen. Anders kan hij ons niet bereiken met zijn geest en met zijn liefde. Dat is het belangrijkste, dat wij zelf openstaan en dat aan hem vragen.
0: Ja. Ja, en hij biedt het zelf aan, hè, in de Bijbel. Ik sta voor de deur en ik klop. En het enige wat je ook moet doen is open doen. Dus dank, Corrie, dat je dit met ons wilde delen. Ook het lied dat je aanvraagt, dat is het lied wat je vanmorgen is hoorde. Wat je heeft geraakt, Heilige Geest van God. We gaan luisteren naar een samenzanguitvoering, als je dat goed vindt.
2: Prima.
0: Oké. Okay. Nou, dankjewel, Corrie, en nog een hele prettige avond verder.
2: Dank.

Stef Bos en jongerenkoor samen op weg en de geest van hierboven. Het is de zondagavond van NPO Radio 5. Het is 10:30 geweest en we meren aan in de haven van rust. Met een lied dat vanavond twee keer is aangevraagd voor Gea Koetje uit Nieuwe Pekela. Ze zit in een dipje, heeft veel pijn momenteel door een versleten knie. En Henk uit Fijnaard die schrijft: in mijn leven zit vol onrust en verdriet en ik ben elke dag opnieuw op zoek naar die haven van rust. Dat is verzoek 1. En dan had ik ook nog een verzoek van... oh nee, Robert. Nou, ik haal nu volgens mij twee dingen door elkaar. Robert, die vraagt het aan voor Gea Koetje. En hij zegt, ja, ze wil het lied horen. Ze zit op het moment in een dipje, heeft erg veel pijn door die versleten knie. Dus daar is Haven van Rust voor. En Henk uit Fijnaard, die heeft hem ook aangevraagd. Ik zit even te rommelen met de papieren hier. Hij vindt het een prachtig lied en deze versie die brengt hem troost. In zijn eigen leven zit ook veel onrust en verdriet. Dus is hij elke dag weer op zoek naar die haven van rust. Het is de uitvoering van het christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem, onder leiding van Martin Mans, De Haven van Rust dus.

0: Glory, glory, halleluja. Misschien ken je de woorden wel, heb je ze net meegezongen. Het is een eeuwenoude tekst. Komt uit 1861, geschreven tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Door een vrouw die 's nachts wakker werd van al die geluiden om haar heen. En ja, ze schreef al die verzen in één nacht op. En toen ze de volgende ochtend wakker werd, stond er ineens glory, glory, halleluja. Je hoorde zojuist de uitvoering van de Cathedral Singers uit Maarn. Gezongen in de Sint-Bavo in Haarlem onder leiding van Jan Mulder. En dit lied is aangevraagd door Joop Kamerbeek uit Marm. Jezus Overwinner, Kees Kraaienoord.
1: Waar u verschijnt,

Glen Campbell en The Savior I Sing Of Today. Ja, Gonnie die stuurt een bericht met de NPO Luisterapp. Die vraagt Lita voor zichzelf, maar ook voor haar pas overleden zwager Willem. Gonnie die heeft afgelopen week de man van haar zus begraven. En ze vraagt dit liedje aan voor zichzelf, omdat ze troost voelt bij dit lied. Maar ook in het speciaal voor haar zwager Willem. Het gaat om het lied Mag Ik Dan Bij Jou? Het wordt gezongen door Claudia de Breij en het is ook een lied waar zoveel mensen steun, kracht en bemoediging uit halen. Dus bij deze ook speciaal voor jou, Gonnie, deze muzikale fruitmand.

Speciaal voor jou, Gonnie, Claudia de Breij, Mag ik dan bij jou? Het is de muzikale fruitmand op NPO Radio 5 met nu muziek van CC Winans, He's Always There.

Ook de zondagavond loopt zachtjes op zijn eind. Een prachtige afsluiting van het hoogfeest van Pinksteren, dat zegt Willeke in de NPO-luister. Ik ben het helemaal met je eens, Willeke. Dank voor deze muzikale fruitmand. Komend weekend hoop ik er weer te zijn. Op zaterdagavond om 9 uur en op zondagavond om 8 uur hier op NPO Radio 5. En je kan nu alvast een lied aanvragen voor komend weekend. Ga daarvoor naar de website nporadio5.nl / de muzikale fruitmand. Ik stuur je deze avond in met Elise Banna en met Martijn Buwalda.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: Het is 11 uur, Johan van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jezelke spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Üsgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. De CHP is de grootste oppositiepartij in het land en gaat gebukt onder een golf van arrestaties en rechtszaken. Vorig jaar werd Ekrem İmamoğlu aangehouden, een belangrijke tegenstander van president Erdogan. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Veel organisaties van organisatoren van evenementen moesten vandaag extra maatregelen nemen vanwege de hitte. Veel plaatsen stegen het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra watertappunten en zonnebandpompjes waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step-Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol, waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Morgen is de Fiets-Elfstedentocht. Bij de finish is uit voorzorg een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. Wat ons brengt bij het weer van morgen. Vannacht koelt het af naar graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. Net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, maandag 25 mei. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1-seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. In Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vanavond wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Manik Zampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd er in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waarin ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de recente ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens